0: Goedemorgen, met Andreessen.
1: Steve, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, Vincent.
1: Q-Music staat op, maar waarom sta jij op?
0: Uiteraard om te gaan werken, maar het is altijd plezant om direct de radio actief te hebben. Ja, wij doen vloer- en tegelwerken. Wij werken altijd vooral in nieuwbouwwoningen. En om het verkeer ook altijd een beetje voor te zijn, vertrekken wij heel vroeg. En is het altijd leuk om direct de radio onderweg te hebben.
1: En met hoeveel zijn jullie dan? Want je zegt wij.
0: Ja, ik en mijn collega. Maar mijn collega heeft ook zelf zijn eigen werkbus. Dus wij zijn met twee onderweg. Ieder afzonderlijk.
1: Ah ja, oké. Dus er zit niemand anders bij in de bus. Dus het is echt jij alleen met de radio.
0: Ja, ik alleen en Q Music.
1: Hey, en waar moet je naartoe vandaag, Steve?
0: Naar Aartselaar zijn we aan het
1: werken. Dat is dus echt een nieuwbouwwoning en jij moet daar tegels leggen op de vloer, zoiets.
0: Ja, klopt. En ik woon zelf in Rijkenvorsel en van Aartselaar naar Rijkenvorsel of andersom is toch ongeveer een 45 minuutjes rijden.
1: Ja, dan wil je de file wel voor zijn, want anders is het al snel het dubbelen, hè, toch?
0: Ja, inderdaad. S'avonds en zo is het op zich geen probleem. Dan is het toch altijd wel wat file. En als er dan iets gebeurt, dan duurt het zeker nog wat langer. Hmm. Maar ja, dan is ook de muziek aanwezig. Q-Music, dus dat is eigenlijk altijd leuk. Maar het is mooi om de dag actief rendabel te zijn, willen we zeker altijd op tijd op de werf zijn.
1: Ik ben zo blij dat je zo'n enthousiaste luisteraar bent, Steve.
0: Ja, het is ook leuk, hè. Q-Music start ook heel vroeg, dus dat is ook heel fijn, hè.
1: Wordt helemaal rood. Je doet me blozen, Steve. Nee, merci voor het luisteren en veel succes vandaag met de tegels.
0: Super, dankjewel.
1: Salukes.
0: En tot de volgende.
1: Dag, hè.
0: Yo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Damiano David hoorde je daarnet, the first time, de eerste keer. En als het effectief de eerste keer is dat je luistert, ja, bij Q-Music beginnen we inderdaad vroeg. Dit is de ochtendshow voor de ochtendshow, elke weekdag van 4 tot 6. Al meer dan 7 jaar met mezelf en mijn naam is Vincent. En als je luistert, ben je sowieso een vriend van de vroege ochtend. Een lidkaart is er niet. Je bent sowieso deel van de club. En elke ochtend wil ik graag weten wie er wakker is en wie er meedoet vandaag. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Als je voor de eerste keer luistert, nog wat weetjes over mezelf. Ik ben dus Vincent, ik ben 38 jaar, ik lees graag strips, ik eet graag koffiekoeken. En wat veel mensen niet weten, is dat ik vroeger een parkiet heb gehad. En nou ja, ik ben het lief van Dorothee, van Maarten en Dorothee. En wij waren gisteren 16 jaar samen. Oh la la.

0: And This Love Back You.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Wauw, wauw, wauw. 4:15 en ik heb al heel veel berichten gekregen van mensen die wakker zijn. Els uit Hoogleden zegt: goedemorgen Vincent en vrienden van de vroege ochtend. Ik ben om 1 uur gestart met poetsen en ja hoor, het is nog altijd met veel liefde en plezier. Ronnie uit Hoestelt zegt: goedemorgen. Van RS Service uit Hoestelt, voorzichtig op de baan collega's. Mario uit Sint-Lievenshouten zegt: goedemorgen Vinnie. Ik ben weer al op de baan van 2:30 en ik ben bijna in Luik. Kevin uit Gerardsbergen zegt: goedemorgen Vinnie en vroege vrienden. Weer al van 3 uur op de baan in de vuilkar met mijn collega Ryan. En dan moet ik het heel even een klein beetje stiller maken, want ik heb ook nog een berichtje gekregen van Bert uit Herentals.
2: Goedemorgen Vlaanderen. Ja, moet hier een beetje stilletjes zijn, want ze slapen.

0: den Beek, goedemorgen. Goedemorgen, Nian. Je bent onderweg naar de luchthaven.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat ga je doen?
1: Wij gaan naar Valencia, ja. Dat is gelijk, ik heb bericht dat stuur ook, ja.
0: Ja, inderdaad. Dus met wie ga je?
1: Met mijn vriendin, ja. We zitten nu in de auto.
0: En hoe heet ze?
1: Marianus.
0: En is zij aan het rijden?
1: Zij is aan het rijden, ja.
0: Wat gaan jullie doen in Valencia, Ian?
1: We gaan daar even de cultuur opsnijven, maar vooral tapas eten en wijntjes drinken.
0: Hoe lang gaan jullie?
1: We zijn zaterdag al terug, dus echt gewoon een paar dagen
0: eruit. Maar om laat vertrekt het vliegtuig?
1: 6 uur, denk ik.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja, okay. Jullie zijn wel heel vroeg. Vind ik.
1: Ja, het is toch even verplaatsen en zo, maar komt wel goed, komt wel goed.
0: Oké. Zijn jullie ooit al in Valencia geweest, of is het gewoon, het lijkt ons wel leuk om naar Valencia te gaan?
1: Nee, we zijn er nog nooit geweest. Het was eigenlijk vooral een impulsieve aankoop, omdat de tickets vrij goedkoop waren.
0: Ah ja, oké, ja, goed. Ja. En dan heb je natuurlijk de pech dat het hier bij ons ook warm en zonnig is. Je vertrekt een beetje te laat, Ian.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Allee, goed. Heel veel plezier. Dag, Mark.

Reggie en Laura Tesoro en Bound to Be, 5 voor half 5. En ik zei daarnet, iets wat je nog niet van mij wist, of wat weinig mensen van mij weten, is dat ik vroeger een parkiet heb gehad. Die heette Sparky. Was een jongen en Sparky, ja, daar was ik echt wel aan gehecht. Maar ja, ik was een jaar of 14, 15. En ik heb daarna nog wel goudvissen gehad. Maar vissen herkennen je niet. Die weten niet wie je bent. Sparky, die herkende mij. Die wist het wanneer ik thuis kwam. En dat was echt wel wild en gelukkig en blij. Dat denk ik toch. Kan je niet echt weten, hè, bij zo'n beestje. En als ik thuis vertrok, ik weet niet, naar het werk of naar school op dat moment toen, dan zei ik altijd iets als, Sparky, ik ben weg, dus jij past op het huis. Dat is totaal onzinnig, uiteraard, want wat kon hij doen, hè? Als er een dief binnenkwam? Sparky zat in een kooi, uiteraard. En hij kon mij uiteraard ook niet verstaan, want het is een dier. Maar mijn vraag vandaag voor jou is, praat jij soms tegen je huisdier? En dan bedoel ik, zeg je aan je huisdier wanneer je het huis uitgaat? Dus zeg je bijvoorbeeld iets als, tot ziens, dag en tot straks. Zeg jij tegen je huisdier dat je van huis weggaat? Mag je even laten weten in de Q-app. Daar ben ik wel benieuwd naar. En wat zeg je dan precies? Is dat elke dag hetzelfde of elke dag iets anders?

0: Gregory zegt, ik zeg iedere keer tegen mijn twee honden als ik het huis verlaat. Papa gaat naar de winkel. Komt vaker binnen. Er zijn veel mensen die zichzelf papa of mama noemen van hun huisdieren. Stefanie uit Lievegem zegt, goedemorgen Vincent. Ik spreek tegen mijn huisdieren. Ik heb 3 waterschildpadden die alleen mij volgen. Ga ik naar links, gaan zij naar links. Ga ik naar rechts, dan gaan zij naar rechts. Oh. Mario, goedemorgen.
1: Goedemorgen, bedankt.
0: Hey Mario, jij hebt een hondje.
1: Ja, Pitou.
0: Hoezo?
1: Pitou.
0: Ah, Pitou. Goeie naam.
1: Ja.
0: Topnaam. Dorothee noemt mij af en toe Pitou. Maar goed, laat dat vooral geen ding worden. Vergeet dat ik dat gezegd heb. En wat zeg je tegen Pitou als je het huis verlaat, Mario?
1: Ik zeg, baasje komt terug en braaf zijn. Altijd.
0: Hetzelfde, baasje komt terug en braaf zijn. Zo?
1: Ja.
0: En is hij ook altijd braaf, onze Pitou?
1: Ja, hij kan braaf zijn, maar kan soms blaffen.
0: Ah, ja, oké. Maar het is niet dat hij de zetels en de stoelen opeten als jij er niet bent.
1: Nee, dat
0: doet hij
1: niet.
0: Nee, dat doet hij niet, oké. Okay. Groeten aan de Pitou. Dag Mario.
1: Oké, dag.

0: Romy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel huisdieren heb jij, Romy?
1: Ik heb twee hondjes. Luna en Smiley.
0: Luna en Smiley. En wat zeg je tegen Luna en Smiley als je weggaat?
1: Dat straks en zo, maar als mijn vriend dan ook toevallig wakker of erbij is, dan doet hij de stemmetjes in naam van de honden.
0: En hoe klinken de honden als je vriend ze nadoet?
1: Heel hoge stemmetjes en dan zei ik, Smiley, jij bent wel een manneke, je hebt wel een zware stem normaal.
0: wacht, ik zal het eens even doen. Zeg eens even dag tegen Luna en Smiley.
1: Smiley, dag Luna, tot straks.
0: Dag mama, wij wachten op jou, we missen je nu al. Zo?
1: Ja, zo gaat het thuis rond.
0: Leuk. Heel leuk. Dankjewel Romy, salut.
1: Salut,
0: misschien ook nog even Marianne Dendermonde. Dag Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Marianne, jij zegt niet gewoon dag tegen je hondje. Jij zegt ook nog...
2: Ik zeg alles. Ik ga naar het toilet. Ik ga naar de garage. Ik ga overal naartoe en dan zeg je dat tegen haar, dat ze weet waar ik naartoe ben.
0: Ja, maar ze weet dat niet echt, hè, Marianne, waar je bent. De woorden garage, wc verstaat ze niet, hè.
2: Ze weet wel dat ik weg ben, hè.
0: Ja, omdat ze je niet meer ziet.
2: Maar toch, ze weet toch waar dat ik weg ben, dat ik toch terugkom.
0: Ja, maar... We praten veel te vaak tegen dieren alsof ze ons verstaan, denk ik.
2: Ja, dat is wel waar, maar ik ben alleen zo.
0: Ja, maar ik snap het. Ik snap het helemaal. Ik begrijp het, want ik deed het ook. Ik deed het ook. Dankjewel, Marianne. Fijne ochtend.
2: Fijne ochtend, Vincent.
0: Yo.

Mario G en Sunshine om al even in de sfeer te komen van de zon vandaag. Want de zon zal er zijn. Alleszins, het wordt warm, hè? 23 graden. En de zon komt op vandaag om 13 voor 6. Als je jarig bent vandaag, dan vertel ik je zo meteen met welke Belgische Australiër je samen jarig bent.

0: We hebben het al de hele ochtend over wat je tegen je huisdier zegt als je naar het werk vertrekt. Geert uit Londerzeel zegt dat hij tegen zijn honden zegt dat hij gaat werken voor hun koekjes.
1: Oh.
0: Ik heb nog een berichtje gekregen van Thibaut uit Moorsleden.
2: Met de vroege shift als ik thuis trek, altijd tegen de honden. Allee, doe maar dan met je dodo. Het is nog veel te vroeg voor op te staan, maar ik ben weer. Tot vanavond.
0: Ja, mooi ook. Een heel erg goedemorgen. Het is 21 mei vandaag en dat is een donderdag in 2026. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow neemt Jensen Donker je mee in zijn teletijdmachine. Dat hoor je om 7:15. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met Gauthier, de Australier die ook een beetje een Belg is. Die van... Now you're just somebody that I used to know. Dat zie je. Hij wordt 46 vandaag. Ik heb hem ooit zien optreden in de AB in Brussel. In de hoogdagen van die gigantische hit toen. En dat was een topconcert. Echt een geweldig artiest. Vanaf vandaag treden de K3 Originals weer op in de AFAS Dome. Nog maar liefst 17 concerten daar. Er wordt gevoetbald in de Jupiler Pro League vandaag. KV Mechelen tegen Club Brugge. AA Gent tegen Union. En Anderlecht tegen STVV. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.
3: Begin.

0: We zijn met z'n allen de auteur van een verhaal. Het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Ja, het absurde verhaal. Want Bjorn is in het ziekenhuis terechtgekomen. Dit zijn de vijf meest recente zinnen.
1: De verpleegster zette Bjorn in een rolstoel en nam hem mee naar buiten.
2: Bjorn werd met zijn rolstoel in een bestelwagen gereden. Want hij werd ontvoerd.
3: Er werd een zak over zijn hoofd getrokken, zodat hij niet kon zien waar ze heen reden.
4: Na een half uur stopte het busje en Bjorn werd eruit gehaald.
5: Bjorn was terechtgekomen in nachtclub De Zeven Stippen.
0: Q Music. En hoe het verder gaat, hoor je zo meteen.

0: Elke ochtend verzinnen we een zin en dus ook vandaag komt er een zin bij.
1: Verzin een zin.
0: Ja, nog even herhalen. Bjorn, het lieve heersbeestje, werd ontvoerd uit het ziekenhuis en is aangekomen bij nachtclub De Zeven Stippen. Kevin uit Hamme, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Vandaag mag jij de zin verzinnen. Doe maar, wat is jouw zin?
2: Een grote krekel zei...
3: Bjorn, jij wordt onze nieuwe stripper.
0: Aha, en heel goed stemmetje ook van de krekel, Kevin. Goed gedaan, dus een grote krekel zei... Bjorn, jij wordt onze nieuwe stripper. Hoe gaat dit aflopen, Uivel? Hoe gaat het verder? Dat komen we morgen te weten. Dankjewel, Kevin. Fijne ochtend. Salut.
2: Ja, graag gedaan. Salut.

0: 5 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu geraken het niet eens over hoe de oorlog in Iran verder moet. Dat schrijven Amerikaanse media. Meer nog, die spreken zelfs over een verhit telefoongesprek tussen de twee, waarbij Netanyahu na afloop hysterisch zou hebben gereageerd. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel op tafel liggen om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar derde plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse. Maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. De Ronde van Italië moet het doen met twee Belgen minder. Lennart van Eetvelde die viel gisteren. Excuseer, en hij brak zijn middelvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro, rit 12 ook. En die start vanmiddag rond 1:15. Harold Duivel, Julie Tielemans, die heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Hij versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans die scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De winst van Aston Villa, dat is goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. En eindelijk is het daar. We staan aan het begin van een mooie dag. Die start vrij zonnig, nadien iets meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. En morgen zomers bij 25 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Stel, je werkt in een speculaasfabriek, maar je hebt nog nooit speculaas gegeten. Marijke, zometeen.

gaan vanavond met de collega's van Q op teambuilding, maar niemand weet wat we gaan doen. Jawel, we weten twee dingen. Die zal ik zo meteen vertellen. Misschien kan jij de puzzel leggen. Eerst gaan we zingen met z'n allen van er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: Thanks.
1: Zoals Cassandra uit Lievegem. Goedemorgen.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
1: Ja, je hebt een berichtje gestuurd, Cassandra. Maar zeg het zelf maar op de radio. Is toch veel leuker? Doe maar.
2: Ja, maar ik denk nu dat mijn radio uitgevallen is. De senioren.
1: Oei. Oké, waar is ze nu?
2: Ja, wacht, ze is hier bij mij. Ik ga ze een keer geven. Een klein momentje.
1: Ook goed, ja.
2: Marijke. Marijke. Kom eens. Hallo?
1: Marijke, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
2: Ja?
1: Ja, sorry voor het storen. Cassandra had mij een berichtje gestuurd dat het vandaag je laatste werkdag is.
2: Ja?
1: Ga je met pensioen?
2: Ja, ik ga met pensioen.
1: Oh, proficiat, Marijke. Goed, hè?
2: Dank je wel.
1: Ja, waar heb je zo lang gewerkt?
2: In de Lotus Bakeries.
1: Ah, moet je speculaas maken?
2: Ik poets daar.
1: Ah, je poetst bij Lotus.
2: Ik poets
1: ja, het zal daar wel heel erg vuil zijn met al die speculaaskruimels op de grond.
2: Ja.
1: En wat ga je nu doen in je pensioen?
2: Oh, een beetje van alles. Genieten, fietsen, wandelen, op reis gaan, kinderen zorgen.
1: En geen speculaas meer eten. Nooit meer. Je kan geen speculaas meer zien.
2: Nee, ik heb dat nog nooit gegeten ook.
1: Oeh, je hebt nog nooit speculaas gegeten?
2: Nee.
1: Maar kijk.
2: Ja, dat is zo. Ja,
1: hoe lang heb je bij Lotus gewerkt?
2: 33 jaar.
1: En nog nooit speculaas gegeten?
2: Ja, dat is echt waar. Waar gebeurt.
1: Marijke, dat is misschien iets wat je kan proberen in je pensioen, hè?
2: Ja,
1: een groot avontuur.
2: Een groot avontuur.
1: Allee, doe de groeten aan Cassandra en geniet van je pensioen. Dag Marijke.
2: Ja, dank u wel.
1: Joe!

Ga jij op vakantie? Denk er eens even over na. Korte vakanties mag je meetellen. Als je zo eens een weekend weggaat. En een vakantie in België is ook een vakantie. Als je eens een keer een weekend naar de Ardennen gaat. Of naar de zee. Of je gaat op een shortski in Oostenrijk. Of 2 weken naar het zuiden van Frankrijk. 3 weken naar Zuid-Amerika. Elke keer je weg bent van huis. Hoeveel keer per jaar? Het is onderzocht en Lindsay de postbode vertelt.

0: Nancy de Postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat staat er allemaal in de kranten vandaag?
1: We gaan graag op reis, heel graag blijkbaar, want we zijn zo'n 32 miljoen reizen hebben we gemaakt vorig jaar en dat komt neer op een gemiddelde per Belg of per gezin van zo'n 3 keer. De populairste periode is natuurlijk van juli tot en met september, dan wel in zo'n 12,3 miljoen reizen gemaakt en dan voor de rest van het jaar was het wel wat verdeeld. De belangrijkste plaatsen, of de populairste, waren toch in eigen land. De kust, de Ardennen. En we zijn zo'n 22 miljoen keer naar het buitenland getrokken.
0: Wauw. Dat we 3 keer per jaar gemiddeld op vakantie gaan, dat is toch wel veel, hè? Ik bedoel, dat kan je... Ja, dat, als je dat tegen mensen van pakweg 60 jaar geleden gezegd zou hebben, dat zouden ze niet geloofd hebben, hè? Dat alle Belgen gemiddeld 3 keer per jaar op reis zouden gaan. 60 jaar geleden was dat totaal niet aan de orde. Ik denk, mijn grootvader heeft met moeite 2-3 keer in zijn leven de Belgische kust gezien. Dat was het. Ja, en nu reizen we naar Zuid-Amerika alsof het niks is. Het is echt zot, het is helemaal veranderd. Wat staat er nog in de krant vandaag, Lindsay?
1: In een paar restaurants waren ze al enkele dagen verkrijgbaar, maar nu is het dus een officieel bericht in de krant. De eerste Zeeuwse hangcultuur mosselen zijn... Dus je kan ze gaan eten. Ja, voilà, inderdaad. Een kleine, ja, natuurlijk is er ook altijd minder goed nieuws in. Dat hoort er ook altijd bij. De kwekers hebben meer kosten gehad, dus ze zijn er nog niet aan uit of dan ze de mosselen duurder gaan maken of niet.

0: Lindsay, en dan wordt het vandaag ook nog eens 23 graden en de zomer begint. En oh.
1: Allemdag heen.
0: Ja, allemdag heen, absoluut. Oh, ik ben zo blij. Oh.
1: Ja, ja.
0: Lindsay, dankjewel. Ja. Smakelijk met de mossel. En dan fijn werken vandaag. Dag.
1: Ja, komt goed.

vanavond hebben we teambuilding met alle Q-DJ's en alle collega's die hier achter de schermen werken. Iedereen van Q. Radioredacteurs, muziekredacteurs, online redacteurs, de mensen van de marketing, de technici. Ja, best veel volken. Maar we mochten nog niks weten van de baas. Maar we hebben afgesproken in een brouwerij. En nu ben ik bang dat we bier gaan proeven vanavond. Ik ben daar niet bang voor, maar ik drink geen alcohol, dus dan kan ik niet meedoen. En ik weet dat Lindsay de postbode gisteren heeft gezegd dat er nu ook appelbier bestaat. Ja, daar zit ook alcohol in, hè. En we moesten ook gemakkelijke schoenen aantrekken. Dus brouwerij en gemakkelijke schoenen, dat zijn de twee dingen die we weten. Ik heb geen idee. Dus als jij iets kan verzinnen met die twee termen, laat maar weten.

en doe er mij aan denken dat ik zo meteen nog iets vertel over Dua Lipa. We gaan op teambuilding en de enige twee dingen die ik weet zijn brouwerij en gemakkelijke schoenen. Evert uit Antwerpen denkt bier drinken met een stuk in haar voeten. Vandaar de gemakkelijke schoenen.

0: Lindsay de Postbode had het daarnet over de start van het mosselseizoen. Dat begint vandaag blijkbaar. Jeroen uit Lummen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Hoe zit dat precies met die mosselen? Want vandaag begint dus het mosselseizoen. Maar het is geen maand met een R.
1: Nee, ik heb dat vroeg ik me dat ook af en ik heb dat eens opgezocht. Dus heel vroeger werden mosselen vervoerd met open boten over de kanalen. En dan werden die slecht als het te warm was. Dus konden ze die niet vervoeren, maar nu heb je dan vacuüm verpakken en frigo-vrachtwagens en zo. Dus nu kan dat eigenlijk het hele jaar door.
0: Oh, oké. En vroeger was dat dus enkel in maanden met een R, zo gezegd. Maar dan was dat vanaf september. September, oktober, november, december, januari, februari. Oh ja, het was eigenlijk meer een soort van wintergerecht dan in plaats van zomergerecht. Want nu eten we dat allemaal met z'n allen in de zomer.
1: Ja, dat is met die verandering natuurlijk, hè.
0: Ja, snap het.
1: Heel raar, maar ja.
0: Nee, top. Goed dat jij het weet. En dankjewel voor deze informatie. Dag Jeroen, fijne ochtend.
1: Fijne ochtend nog.
0: Vandaag is het donderdag 21 mei. En de dag staat bol van het muzieknieuws en concerten. Ik heb zo meteen nieuws voor fans van Hou U Vast, Dua Lipa.

0: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Een heel erg goedemorgen. Het is donderdag 21 mei 2026. Vanaf vandaag treden de K3 Originals weer op in de AFAS Dome. Dus dat hebben ze al gedaan in het najaar. Hè. En de voorbije weken stonden ze op het podium in Rotterdam. En nu gaan ze nog eens 17 keer optreden in de AFAS Dome. En vanavond is dus de eerste keer. En ook fans van Dua Lipa wrijven in de handen vandaag. Want vandaag lanceert Dua een nieuwe concertfilm opgenomen in Mexico. En morgen verschijnt er dan het live album. Maar de film komt vanavond om 7 uur op haar YouTube-kanaal. En dan zijn er nog meer mensen wakker. Fans van Lola Young bijvoorbeeld. Die treedt vanavond op in de Roma in Antwerpen. En fans van Dermot Kennedy, want die staat in Vorst Nationaal in Brussel vanavond. En wordt het dan eindelijk weer lente vandaag? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: En eindelijk is het daar. We staan aan het begin van een mooie dag. Die start vrij zonnig, nadien iets meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal tot 23 graden. En morgen zomers bij 25 graden.

0: Jouw goedemorgen en alles wat je wil zeggen op de radio is nu welkom in de Q-app, want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in één minuut na Bibi Rexha.
1: De

0: Be There For You van de Rembrandts. Een hele goedemorgen.
1: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
0: Daar gaan we. Dennis uit Mechelen zegt goedemorgen. Joël en Dennis is onderweg. See you in Morsel. Fabienne zegt aan iedereen een goedemorgen van Press Shop Grimbergen. Berichtje van Gianni uit Brugge.
2: Wanneer iedereen zo?
0: Een berichtje van Michael.
3: Ik wens mijn zoon Siebe een leuke schoolreis toe vandaag.
0: En een berichtje van Leslie.
4: Goedemorgen Vincent, goedemorgen Kurtje, goedemorgen aan de collega's van de morgenstand. Het wordt een prachtige dag, dus we gaan genieten van onze diensten.
0: Joehoe! Een berichtje van Steve.
5: Goedemorgen aan alle goede vrienden van de vroege ochtend en een fijne zonnige dag.
0: Kevin uit Kalken zegt goedemorgen, operatie van de hond is gisteren goed gelukt. Tom uit Diepenbeek zegt goedemorgen aan alle vroege vrienden en bijzondere collega's van Ik Wens Hout te Halen. En RNL Trans, een van onze vaste transporteurs, geniet van deze prachtige dag en het mooie weer. Peggy uit Londerzeel zegt ze geven goed weer, wie kan er nu niet goed gezind zijn? Tony uit Gent zegt goedemorgen Pitou. Cindy uit Aarschot zegt fijne zonnige dag allemaal. Geniet van het zonnetje. Kijk, het zit er weer al op. Q Music. En de zon is aan het opkomen, dus maak je klaar. Q.

Bruno Mars doet het weer, hè. Wat een hitkanon. Risk It All. Calvin Harris staat deze zomer voor de allereerste keer op Tomorrowland en je hoort hem zo meteen met Blessings. Eerst doen we het ritueel van de start van de dag met de zon die zich weer eens van haar beste kant laat zien. Beste vrienden,

Blessings, Calvin Harris. Maarten en Dorothee geven tickets weg voor het Nerdland Festival dit weekend. En Jens en Donker neemt je mee in zijn teletijdmachine. Hoor je om 15:45. Eerst nog The Weeknd en Blinding Lights bij Q Music.

0: Fresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
2: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders, vaak via WhatsApp. Dat blijkt uit het nieuwe apenstaartjarenonderzoek over ons mediagebruik. En de meeste jongeren vinden dat tracken ook prima.
3: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
2: Je kan er wel best afspraken over maken. De helft van jongeren zegt dat er geen regels zijn over wanneer ouders hun locatie mogen volgen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt, zijn de onderhandelingen daar vastgelopen. En rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, dan moet STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen naar de competitiefase. Blijft droog vandaag, regelmatig zon ook en 23 graden. Morgen zomers zon en 25 graden en ook het weekend wordt zon overgoten met lokaal 30 graden.
1: Oh, oh, oh, oh. Ben je daar klaar voor?
4: Ja, wij gaan naar het Nerdland Festival en op zondag gaan we daar in een tent met 2000 mensen.
1: Ja.
4: Ja, lekker frituren, denk ik.
1: Maar je boek, dat is nog niet tegen. Straks komt er niemand.
4: Wat?
1: Straks komt er niemand, als je dat zo zegt.
2: Dan wordt het wel iets minder warm.
4: Ja, voilà.
1: Dat is wel waar.
4: Kom niet. Hou de temperatuur onder controle in de
1: voor
4: tent.
1: Voor ons moet het niet, want de zon een interessante mens. Of je er nu zei of niet, wij gaan er iets aan hebben.
4: Ja, het is met Ineas de Vis, hè, dat we het gaan, een beetje gaan filosoferen over de onzin van het leven.
1: Dus voor ons moet het niet.
4: Ah. Nee. Maar ik ga er ook niet uitzien, hè. Dus, allee, ik vind het oké dat er audio is, maar geen beelden van de podcast. Ik ga gewoon echt...
1: Maar dat wordt toch gefilmd?
4: Ja, ik wil daar achteraf geen bewijsmateriaal van.
1: Die moeten...
4: Allee.
1: Oh, ja. Water over die
2: harde
1: schijf.
2: Met een petje en een sjaal. En,
4: ja. Nog even snel, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: Music. Maarten en Dorothee.
1: Vrouwen kunnen je soms raken, zoals alleen een dronken sigaret dat kan. Summer zingt erover. Goedemorgen.

0: De Ochtend met Gaga.
1: Het is donderdag 21 mei.
2: Als je hooikoorts hebt, ben je hopelijk gisteravond met een allergiepilletje gaan slapen als je het nieuws hebt gevolgd, want het graspollenseizoen is gestart. Concentraties van de graspollen die nemen toe en natuurlijk met ja, warm en droog weer gaat het alleen nog maar erger worden. Hè?
0: Ja, gaan... Dat is niet om met te lachen. Hè? Nee. Dat is echt een volle neus, waterige ogen en dat de godganse dag.
2: Ja,
0: en weken aan de stuk.
2: Komend weekend gaan we inderdaad hè, richting die 30 graden. Het gaat even niet meer regenen. Mm. Ja, ik heb aan berkenpollen ben ik allergisch. Dat is wat het eerste komt. Dus ik heb nu het gevoel, ik probeer dan altijd zo even geen pil meer te nemen. En dan denk ik, oké. Dus ik ben al een paar dagen nu weer... Oké. En de graspollen heb ik dan geen last van. Dus... Ja,
0: ik heb de pillen ook klaargezet. Ik dacht, ja, misschien heb ik ze later vandaag nog nodig.
2: Ah, voor jezelf. Ik dacht om het gezin te drogeren.
0: Ja, mijn zoontje ook. Ja, ik zocht nog andere pillen voor mijn dochter, maar dat is weer een ander verhaal. En ik kwam ze tegen. En ik dacht, ah ja, die heb ik misschien nog nodig.
2: Pillen, het is een hele apotheek daar.
0: Ja, er waren bepaalde klachten waar ik pillen voor nodig had. Klachten...
2: Is het in de privésfeer of van je doet er zo raar over?
0: Iemand had jeuk op een bepaalde plek waar dat bepaalde pillen toch best genomen worden door heel het gezin.
2: Aan de poep?
0: Om mogelijke oorzaken van de jeuk te vermijden bij de andere leden van het gezin.
2: Nooit van gehoord, maar dat ligt dan
0: aan
2: het feit...
0: Als je jonge kinderen hebt, dan kan het soms zijn dat heel het gezin is even dezelfde pil moet nemen om zeker te zijn dat er...
2: Ik denk dat ik wel eens een konijn heb gehad met die klachten.
0: Ah ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Dus, allez, ik kan er mij iets bij voorstellen.
0: Maar goed, hooikoorts dus, tranen...
2: Ah ja, daar waren we over bezig.
0: Van Aaron Blommaerts zijn trouwens van goud. Maar daar zingt hij zo meteen zelf over. Het is al van september geleden dat ze nog eens samen in het openbaar zijn verschenen. Dus kreeg koningin Paula een kusje op haar voorhoofd van koning Albert. Oh. Het was ook haar dag in de koninklijke Serres van Laken. Ze deelde de prijzen uit aan verenigingen die kinderarmoede in België bestrijden.
2: En je hoorde het ook in het nieuws en het staat groot in de kranten vanochtend. 2 op de 3 jongeren wordt constant gevolgd door hun ouders via dus tracking op de smartphone. Opvallend, die tieners zelf vinden dat meestal zelf dus niet eens zo erg. Of ze stellen het zelf voor, zodat hun ouders ook minder ongerust zijn. Dat ze zeggen van, weet je wat, volg mij maar, dan weet je waar ik ben, dan hoef je mij niet te sturen of te bellen. Ja, zoals, zoals bij alle dingen is het in sommige gevallen dan wel extremer. Hè. Iemand zegt bijvoorbeeld in de krant, als ik met mijn vriendinnen sta te babbelen, dan belt mijn mama soms, zegt, staat je daar nu nog altijd?
0: Oh, dat is heel
2: dus,
0: erg.
2: Dus ja, dat is een beetje...
0: Dat mocht je echt niet doen.
2: Je hebt altijd voor- en nadelen hè, aan zo van die dingen.
0: Maar als kinderen... ik mijn kinderen zou tracken, ik zou nooit zo'n bericht sturen. Want dan weet je toch... Dat weet je toch, dat niet gaat.
2: Dat is dus zelfs een telefoontje, hè? Het is zelfs niet een bericht sturen. Maar natuurlijk, kinderen hebben het recht, net als iedereen, op privacy. En zeker jongeren, stel dat het gaat over iemand 16, 17. Dus het is wel belangrijk dat ze het ook durven weigeren. Of dat je er dus, Delphine zei het ook in het nieuws, dat je daar dan een goed gesprek over voert wel.
0: Ja. Oh, ik weet niet of ik dat zou doen, joh. Zo kinderen tracken. Het is wel verleidelijk, hè? Omdat je dan weet waar ze zijn en dat ze veilig zijn.
2: Maar soms
0: als er
2: kan
0: iets
2: het
0: is.
2: Ook een vals gevoel van ja, het is een beetje dubbel. Het ging daar eens over in de zomer toen kindjes zo een airtag kregen op het strand om niet verloren te lopen.
0: Ja, dat doe ik dus wel.
2: En dan zeiden redders ook weer van, ja, oké, dat is wel slim, want dat kan in veel gevallen helpen. Maar soms creëert dat ook een vals gevoel van veiligheid. Zo een beetje iets als, jou kunnen we nooit kwijtraken. Ja. Doe maar, we vinden je wel. Terwijl, ja...
0: En dat is geen live tracking, hè. Een AirTag die pikt af en toe een signaal op en dat is al zo 12 minuten geleden. Allee, snap je, dat is niet...
2: Nee.
0: Op die, ja, dat is wel een boeiende discussie. En het valt mij ook op dat jongeren dat allemaal niet zo erg vinden. Dat jongeren niet zo bezig zijn met privacy. Dat is toch ook een shift, hè. Dus ik vraag mij af hoe dat ook gaat evolueren. Goed, Aaron Blommaerts dus...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ik zei het al, hè. Tranen van goud.

0: Hij doet het niet alleen, Aaron Blommaert. Hij doet het samen met, ik vergeet haar naam altijd, Zoe Livé. Dat is zo iemand dat je denkt van, ik hoop dat ik de naam juist uitspreek, maar ik denk het wel.
1: Wat zit er in de show vandaag?
0: Engels is nooit mijn sterkste kant geweest. Hè, natuurlijk. Het wordt wel een gezellige boel vandaag.
2: Je kan de laatste tickets voor het Nerdland Festival scoren voor deze zondag. En ja, dan gaan we dus richting de 30 graden. Dus dat wordt lekker bakken en genieten.
0: Gisteravond zijn de Q-luisteraars die bij ons een ticket wonnen voor het concert van Harry Styles naar Amsterdam afgezakt. Wie daar niet bij was, is Jentel uit Deinze.
2: Ja, die won de tickets inderdaad niet. Nee. Maar zijn tegenspeelster beloofde hem dat hij mee mocht met haar. Maar ja. Jentel kreeg ze sindsdien niet meer te pakken. Wij gisterochtend wel.
3: Oei, ja, ik heb die niet meer. Allee, ik heb daar niks van gehoord, want die had mijn nummer. Dus ja, ondertussen is dat nu wel al geregeld. Ik heb wel al iemand anders.
2: Ah ja, dus je hebt al de WhatsApp-berichtjes van Jentel niet gekregen?
0: Niet aangekomen.
3: Misschien omdat die nummer. Allee, omdat ik die nummer niet ken of zo.
2: Ah ja. Ah ja, want hij zei dat jullie dan nummers hadden uitgewisseld en dat hij een hartje gaf aan zijn berichtje toen die ochtend hier bij ons.
0: Ah ja.
3: Oei.
0: Ja.
3: Ja, oei, ja, ik heb echt niks aan. Anders had ik daar sowieso op gereageerd. Want ja, ik vond het zelf raar dat ik meer had gehoord.
2: Ah ja,

0: gewoon de vibe. En Teddy Swims komt eraan zo meteen met een fantastische song, Mr. Know-It-All, na een Duitse paarse discomachine.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal. Voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh,
7: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Disco Machine. Het is 7:30. Komt opnieuw een verlengd weekend aan, maar verlengd of niet, op zondagochtend staan op veel ontbijttafels koffiekoeken. In de supermarkten gooien ze dat.

0: blijkbaar mee naar je hoofd. Dat staat vanochtend in de Standaard. Supermarkten die open zijn op zondag lokken je dan met promo's zoals 1 plus 1 gratis. Bijvoorbeeld 2 croissants voor 59 cent.
1: Maar allee.
0: Dat vind ik erover. En warme bakkers merken dat effect ook. Ze zien minder klanten over de vloer voor hun wekelijkse koffiekoeken. En dat is jammer, want...
2: zonde.
0: Mijn mening is, en ik heb het hier al vaker verteld, als je dan toch iets gaat eten dat niet gezond is, zoals chocolade, neem dan Côte d'Or. Als je een croissant gaat eten, neem dan een croissant van de bakker.
2: Oh, mag ik je nu even shamen? Mag ik? Ik ben ooit, waren wij op vakantie niet zo ver van elkaar in het zuiden van Frankrijk.
0: Ja, allee, we waren 23.
2: En dat is niet waar, je was al ouder. En wij komen daaraan. En wat Frankrijk, hè, dus het land van du vin, du boursin en croissants, wat staat daar op de tafel? Zo'n gigantische plastieke doos met 15 croissants in van de supermarkt. Dat vond ik heel grappig. Omdat, ja, als er nu iets is in Frankrijk, dat is zoals dat je dan in Frankrijk gaat zeggen, oh ja... Ja, nee, ja, we gaan... Ja. Wat?
0: Ik ben veranderd, hè.
2: Dat is waar, je bent wel veranderd, dat is waar.
0: Ik ben volwassen geworden. Ja, nu niet, dat zal ik nooit worden, nee, maar ik ben wel veranderd.
2: Maar ik vind koffiekoeken van de supermarkt ook echt niet zo lekker. Nee, ik vind dat dan zo verspild vet een beetje.
0: Oh, maar dat bedoel ik. Ik word er ook al zo'n beetje droevig van. Ik wil dan zo echt een deftige koffie.
2: Je was wel droevig in Frankrijk toen.
0: Ah, ja. Eigenlijk...
2: Morgenochtend wordt je wakker met Q-DJ Joren Linssen. We bereiden ons voor op de halve finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Voor ons team komt Finn in actie. Gisteren orkestrepetitie gehad, wat hij gaat doen is zo mooi. Oh, het is zo mooi. Heel veel zin in. Mathieu Terijn heeft geen kandidaten meer in zijn team. En in het team van Koen Wouters is Bas

0: Voor team Laura Tesoro strijden Hafsa en Joris nog mee. Vond ik een heel mooi samenvorming.
1: Ja. Ja,
0: dat mag gezegd worden. En Jost Klein is op dit moment de coach met nog de meeste kandidaten in de running. Silke, Mael en Rebecca. Rebecca is er nog niet klaar mee. Bij Joren kan je morgen trouwens nog tickets scoren voor de live show 's avonds.
1: En morgenochtend nemen wij jou ook mee voor een exclusieve blik achter de schermen van The Voice van Vlaanderen.
0: Ik had hem beloofd. Wel, hier is Teddy Swims. Hele goede track. Dit is

0: Wat houdt ervan, hè, zo'n bedweter? Teddy Swims, Mr. Know-it-all. 6:01. We hadden het er al over vanochtend, Delphine. De meeste ouders kunnen zien waar hun kinderen zijn.
1: Ja, 2 op de 3 kunnen via een gsm kijken waar hun kinderen zitten. Meestal via WhatsApp, maar ook via Zoek Mijn iPhone of Snapkaarten bijvoorbeeld. 6 op de 10 jongeren vinden dat ook geen probleem. Ze vinden het niet grensoverschrijdend. En dat is vooral omdat het hen een veiliger gevoel geeft. Amper 17% wil het echt niet. En dat is dan vaak omdat er geen afspraken gemaakt worden met de ouders, waardoor die continu kunnen volgen bijvoorbeeld. En dat vinden veel jongeren niet tof. 4 op de 10 delen trouwens ook een locatie met vrienden. En meer langdurig zieken die een uitkering krijgen in ons land wonen in het buitenland. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 mensen. Elk jaar meer en meer en dat aantal groeit sneller dan het gemiddelde. Het gaat nu om bijna 60% meer mensen dan 5 jaar geleden, terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% is gestegen. De meeste van die mensen verhuisden naar Frankrijk of Spanje, Turkije of Italië. En een echte verklaring voor die forse stijging vinden experts niet. En het weer, het blijft droog vandaag met de wolken en zon bij 23 graden.
0: Ik heb me er al in geërgerd, hè? Mensen die de economie doen draaien in Spanje, maar als ze ziek worden, terug naar België komen. Nou ja, goed, kijk, dat is ieder zijn goed recht natuurlijk.
2: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langs de file staat richting Brussel. E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde, 11 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 10 minuten erbij tellen. Tussen Massenhoven en Ranst, 8 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek-Bever en Machelen ook 10 minuten extra.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Een regendruppel voelt zich nooit verantwoordelijk voor de

0: guess it's all true. The rumors over het goede weer. Oh, het gaat beginnen. Ik zag het zelfs vanochtend al om 5 uur, vond ik. Zag je al aan de lucht dat het een prachtige dag ging worden. En op dit moment ook, ja. Ik heb er zoveel zin in. Ik krijg soms van die vragen waar ik het antwoord echt niet op weet. Dat vind ik altijd heel confronterend. Zeker met jonge kinderen die heel nieuwsgierig zijn. En ik heb er helaas zo 3 gemaakt.
1: Hoe helaas?
0: Nee, ik ben heel blij. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die ik ze echt toewens, dat ze nieuwsgierig zijn.
1: Ja, toch?
0: Hoe groeien watermeloenen? Zo confronterend, hè, als ze zo'n dingen vragen, want ik heb nooit een idee. Hè. Ik denk dan, ja, die groeien in de rayon van de lijst.
1: Maar dat ga je dan opzoeken, vermoed ik.
0: Ja, dan toon ik meestal foto's van Google Images. Dus ja. Je ziet die dan aan de plant hangen eigenlijk, soms op de grond liggen. Gisteren kreeg ik nog van mijn jongste, 4,5 jaar, wat is aan de slag gaan?
1: Ja, dat is ergens aan beginnen, ergens, ja. Beginnen,
0: maar van waar komt aan de slag gaan?
1: Is het iets...
0: Ja, man. Maar leg het maar uit. Hè. Ja, vroeger betekende de slag slaan letterlijk ergens een klap opgeven met een houweel of zo. En dan hanteren van gereedschap.
1: Dat wist ik zelfs ook niet.
0: Ja. Dingen die je bijleert. Hè. Wat heb jij bijgeleerd de voorbije 24 uur? We willen dat heel graag weten. Voor Rainy en Laura is dat hoe het is om het concert van Harry Styles mee te maken. Zij waren daar als afgevaardigde Q-luisteraars bij dat concert. Dus we gaan eens checken hoe ze dat concert hebben beleefd.
2: Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral... balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo. Zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Imosco!
9: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
6: Och, jongens.
7: Dat is wel een naald, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Imoscoop, man!
12: Voilà, zé. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
8: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: En... Colruy trakteert.
15: Ja, echt waar?
14: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruy.be.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
17: Ja, hè.
18: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
17: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
17: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik mijn malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
17: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
19: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
20: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat.
15: verrassend, altijd voordelig.
21: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
22: Check de promo.
21: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
23: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
25: Je dag is goed. Maart

0: Kamraad in de ochtend, wie mij?
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Walvis Timmy is eigenlijk een vrouwtje.
3: Wat?
2: Ja, dus die ligt al enkele dagen te... ontbinden voor een Deens eiland. En normaal gesproken treedt het mannelijke geslachtsorgaan bij een dode walvis naar buiten. Ja. Dus als die gestorven is, dan zou daar iets te zien moeten zijn. En dat blijft, ik citeer even het artikel, zelden onopgemerkt, want die penis kan makkelijk een meter zijn.
0: Amai.
2: Dus allez, kan je ook niet naast kijken dan natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar nu was er dus op foto's een geslachtsopening te zien van dus een vrouwtjes walvis.
0: Een opening?
2: Ja. Dus een opening waar je blijkbaar ook niet naast kan kijken. Dus dus het zou... Ja, Timmy is een meisje. Maar ik vind Timmy ook nog wel een leuke... Ik vind Timmy ook nog wel echt een leuke meisjesnaam.
0: Ah ja.
2: Ik vind het wel. Dat kan, hè?
0: Ja, ja. Styles is zeer dichtbij, op een kleine 200 kilometer van hier, want hij is bezig aan zijn concertreeks in Amsterdam. Ja, dichter dan dat komt hij niet. Hij komt niet naar België. Dus hebben wij luisteraars naar daar gestuurd.
2: Laura uit Oudbergen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jij was erbij gisteren, samen met je zoon Daan. We zijn heel benieuwd. Hoe was het?
4: Super, heel goed. Echt waar. Fantastisch.
2: Dat zijn superlatieven, die er vlot uitkomen, toch?
4: Ja, ja. Heel vlot, hè. Voor maar 3 uur slapen. Dus...
0: Ja, oh, doet het zoveel pijn? Ja,
2: merken we daar inderdaad zo'n klein ochtendtumeurtje?
4: Nee, helemaal niet. Nee, als je dan zo terug zo naar die filmpjes kijkt, is toch zalig.
2: Ja, dat is waar. Dan kan je zo nog een beetje nagenieten van... Oh, maar ja, dit was zo fijn en dat doe ik ook wel vaak na zo'n concert. Maar er was natuurlijk wat gedoe, hè, met hoge podia en zo. Hebben jullie Harry het hele concert lang een beetje deftig kunnen zien?
4: Ja, ja. Ja, we zijn zo met ons vier zo wat, wel de staantickets. We zijn achteraan wat gaan staan. Je ziet dan perfect en zijn podium loopt zo door. Dus op een gegeven moment is hij echt heel dicht bij je.
0: Ah, fantastisch.
2: Ah, super. Kon je zijn zweet bijna op je voelen druppelen?
4: Ja, was het maar dat ook nog net niet.
0: Nee, daarvoor moet je naar het park gaan. Hè. Ik zag nu gisteren weer, en dat heb je altijd als Harry Styles ergens gaat optreden, altijd filmpjes van mensen als hij aan het joggen is. Hè. Gisteren was hij in Amsterdam door het park aan het joggen. Dus als je hem wil zien...
4: Dat heeft hij verteld.
0: Ja, als je hem echt, dat heeft hij verteld. Ja, als je hem echt wil zien, dan moet je eigenlijk gewoon rondstruinen in Amsterdam.
2: In de hoop, in de hoop. Dat je hem vindt. Ja. Je zegt het al, hè, dat jullie met vier daar waren, want jij won dus de tickets hier bij ons in de show. Je speelde toen tegen Rainy. Zij verloor van jou, maar ze is toch kunnen gaan, want je hebt je prijs gedeeld met haar. Nu, we weten sinds gisteren dat beloftes, soms lopen dingen fout, hè. Vinden mensen het contact niet meer met elkaar. Maar dus, hoe zat dat bij jou? Heb jij echt zo van in het begin iets gehad van, ja, ik ga dat wel doen? Hoe hebben jullie nog afgesproken met elkaar nadat jullie hier waren?
4: We hebben elkaar nog 's morgens via WhatsApp gehoord, toen jullie de kaarten naar mij hebben gestuurd. En we hebben elkaar nog gehoord toen bijvoorbeeld de Netflix-release was van Harry Styles, een optreden, hebben we elkaar nog gestuurd. En dan zijn we gisteren hebben elkaar gezien bij jullie. En dan zijn we gewoon samengebleven. We zijn samen gaan eten met ons vier en dan naar het concert gaan.
2: Dus mag ik dan zeggen dat daar een beetje een soort van nieuwe Harry Styles vriendschap uit ontstaan is?
4: Ja.
2: Ja? Oké. Okay. Ja. We doen het ook...
4: We hadden wel een puber bij. Hè? Met ons drie vrouwen met een puber.
2: We zullen bij de andere partij eens even checken hoe het geweest is. Rainy, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
2: Ja, kan jij dat bevestigen wat hier net werd verteld, die nieuwe Harry Styles vriendschap?
5: Ja. We hebben inderdaad vanaf het begin contact gehouden en dan heeft ze inderdaad al die informatie gedeeld, ticketten gedeeld en dan gisteren heel de dag samen op stap geweest.
2: Amai.
5: Dus,
2: maar wat hebben jullie dan nog allemaal gedaan in Amsterdam? Hè? Dus iets gaan eten, concert en voor de rest?
5: Ja, voor de rest eigenlijk niet veel, want we waren daar redelijk laat, want het was super veel file gisteren, uiteraard. Dus we hebben gegeten en dan samen het concert gedaan en dan naar huis.
2: Oké, wat was voor jou het beste moment van het concert?
5: Ik vond alles eigenlijk in het geheel supergoed, want het was echt een super zotte show. Maar zijn nieuwe album heeft toch een paar goede knallers, zo techno-vibe-achtig.
0: Oh ja.
5: En dat was eigenlijk wel het beste, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we zijn super blij dat jullie dat met z'n vieren dus hebben kunnen beleven. Dat is echt super mooi, Laura, dat jij je aan je belofte hebt gehouden. Ja. Dat Rainy kon meegenieten.
0: En ook, weet je wat ik ook leuk vind? De positieve vibes. Want ja, er was zo wat negativiteit rond. Hè. De ticketprijzen eerst. Oh, krijgt hij het wel vol. Oh, dat podium. Maar eigenlijk kunnen we onthouden. Ja, het was bangelijk. Hè. Dat is eigenlijk wat ik hier onthouden. Dus dat vind ik ook wel.
2: Scroll nog maar een beetje beetje door de filmpjes vandaag. Hopelijk blijven jullie dan vriendinnen. We wensen het jullie toe.
3: Ja.
2: En
4: natuurlijk, de volgende keer.
2: Hè. Ah, zie.
3: Voilà.
2: Heel fijn. Salut wel.

0: Katy Perry en... We zeiden het daarnet al, iets over zeven, Gert Verhulst in de show. We zouden het over veel dingen kunnen hebben. Kabouter Plop is opa, meneer de burgemeester is opa geworden. Zijn dochter Julie is bevallen van een zoontje Milo.
1: Dat voelt toch een beetje als een uitbreiding van de Studio 100-familie. Ook al heeft die dochter natuurlijk weinig met Studio 100 te maken,
0: ja,
1: maar dan denk je
0: toch,
1: oh my mooi, een kleinkind... Ja. Voor Studio 100.
0: Ja.
1: Vanaf zaterdag bestaat K3 even uit één roodharige en twee blonde zangeressen.
0: Ja.
1: Klaasje Meijer die neemt de rol van Marten over, want zij begint aan haar zwangerschapsrust. Dus Klaasje wordt dan één van de drie goede feeën in de musical Doornroosje. Al aangekondigd, maar we wisten nog niet wanneer dat zou zijn. Maar dus vanaf zaterdag, toch, ik vind dat heel tof dat zo Klaasje even terug is.
0: Ja,
1: en dan Diede die Doornroosje speelt, die ooit nog meedeed om zelf een K3'tje te worden. Maar
0: slim.
1: Dat voelt dan toch ook een beetje zoals de Studio 100-familie.
0: Absoluut, absoluut. En vanavond beginnen de K3 Originals aan hun laatste reeks concerten in de AFAS-dome. Staan er nog 17 concerten op de planning. Laten we vooral daarop focussen met Gert. Het is nog vroeg. Hij had gisteravond nog de tafel van Gert. Dus ik vermoed dat dat telefoontje begint met...

0: Fleming en Meteor niet nodig. Het is bijna 7 uur.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Eén iemand zal de Antwerpse ring in de A12 trotseren. Vermoedelijk misschien ook de E19. Wie zal het zeggen? In ieder geval richting deze studio.
2: Dat is Jens en Donker. Hij is onderweg vanuit het mooie Antwerpen.
0: En één iemand zal gewoon in zijn Antwerpse bedje blijven liggen. Met een koffietje. Gezellig. Uitzicht op het Mas.
2: Na het nieuws van 7, Gert Vrulst in de show.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Goedemorgen, nieuws van 7 uur krijg je van Delphine.
10: Goedemorgen. 2 op de 3 ouders zien de locatie van hun kinderen. Vaak via WhatsApp, maar ook via Snapkaart of Zoek mijn iPhone. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Apenstaartjarenrapport over de digitale leefwereld van jongeren. Amper 17% vindt het ook een inbreuk op de privacy.
11: In vroegere edities werd het door jongen heel vaak aangehaald als een soort van inbreuk op de privacy. Maar nu merken we dat het steeds meer als normaal wordt aanzien. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. Een andere reden is zodanig dat de ouders weten waar ze hun kind moeten afhalen en wanneer.
10: 4 op de 10 jongeren delen ook hun locatie met vrienden. Meer langdurig zieken die hier een uitkering krijgen, wonen in het buitenland, meestal in Frankrijk of Spanje. Vorig jaar ging het om bijna 15.000 landgenoten en die groep groeit sneller dan het gemiddelde. Het gaat om een stijging van 58% in 5 jaar tijd, terwijl de groep langdurig zieken maar met 22% steeg. Er is geen duidelijke verklaring voor. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst, het Rega-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
12: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag, maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands.
10: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 jaar alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in een bos met een rugzak met propele kleren, koekjes en water bij. Een man vond hen geblinddoekt terug. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden nu ondergebracht in de jeugdzorg. Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon. Het ging over het verdere verloop van een oorlog tegen Iran in het Midden-Oosten, dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt, zijn de onderhandelingen daarover vastgelopen. En het Engelse Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0 en dat dankzij Rode Duivel Jurrie Tielemans, die scoorde het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is meteen goed nieuws voor onze voetbalclub Sint-Truiden. Als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, dan moet STVV geen play-offs spelen in de Europa League. Het mag dan meteen naar de competitiefase. Blijft droog vandaag met regelmatig zon ook, 23 graden. Morgen wordt het zomers zon en 25 graden. En ook dit weekend wordt zon overgoten met lokaal 30 graden.
2: En vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Enige 10 tussen Brecht en Antwerpen Noord. 20 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 11 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Een kwartier extra. En dan nog richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Bertum. Daar moet je 11 minuten extra rekenen.
1: Music. Maarten en Dorothee.
6: En Gert Vulst in de show, vermoedelijk live vanuit zijn bed. Na de

0: Chainsmokers.
1: Het is donderdag 21 mei.
2: Bijna de helft van de werkgevers in ons land vindt dat de druk op de werkvloer te hoog ligt. Dus ze delen daarmee dezelfde mening als de werknemers. De voornaamste oorzaak is en blijft personeelstekort.
0: Na de tijdrit op dinsdag komen in de Giro de aanvallers. Gisteren konden die hun hart ophalen met 4 beklimmingen. Vandaag een rit die eerder voor de sprinters interessant zou kunnen zijn.
2: Ja, dat is, allez, je weet dat dat lang duurt, maar dan denk je, ja, de Giro is nog tot 31 mei, als ik me niet vergis.
0: Maar zijn nu nog bezig.
2: De eerste Zeeuwse mosselen zijn er vroeger dan normaal. Al wordt ja, dit eigenlijk meer en meer de standaard door klimaatopwarming, warmer water, meer zonlicht. Het gaat dan over de hangcultuur mosselen, de bodemcultuur mosselen, die worden verwacht rond 1 juli.
0: En de K3 Originals staan vanaf vanavond opnieuw in de AFAS Dome. Nog 17 concerten en dan zit het er echt definitief op. De man die alles nauwlettend regisseert, mee bedenkt en in de gaten houdt of de meisjes wel mooi op een rijtje staan in het midden van het podium. Gert Verhulst, goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Hallo.
3: Ja. Ja, mijn excuses. Jullie hadden gevraagd, mogen we ook facetimen op dit uur? Ik wil de mensen dat besparen. Ik zie er nog uit als een schildpad. Mijn ogen, dat zijn precies 2 blaffaturen. Dus beter zo. Alleen de klank zal moeten volstaan.
2: Maar we hebben dus wel goed gegokt dat je nog in je bed ligt.
3: Zeker en vast. Ik heb speciaal een wekkertje voor jullie gezet. Want ja, kijk, ik probeer s'avonds bij de tafel altijd een beetje fris te zijn. En ja, dan moet je gewoon op tijd in je bed kruipen en ook lang genoeg slapen. Maar voor jullie maak ik graag een uitzondering.
2: Oh, dank u. Heel lief. Ja, ondertussen kochten de fans kaartjes voor in totaal 48 reunieconcerten. Hoeveel concerten heb jij er al gezien in totaal?
3: Wel veel te weinig, hè, omdat dat loopt dus heel de tijd samen met die tafel van Gert. En ja, ik kan op 2 plekken tegelijk zijn. Als ik kan gaan kijken, ik heb vooral de eerste reeks in Antwerpen een stuk of 6-7 concerten gezien. En ja, dat is elke keer kippenvel. Hè. Je kunt daar niet genoeg van krijgen. Dus ik ga nu nog gewoon een keer of 3-4 proberen langs te gaan, maar meer lukt echt niet. Want het is elke keer een feest. Het blijft onwaarschijnlijk.
2: Toch speciaal, want het is nu de laatste reeks. Hè. Jullie hebben eerst heel lang toegeleefd naar die allereerste show. Maar dus nu begint die laatste show in zicht te komen. Hoe leven jullie daar naartoe?
3: Ja, dat is bijzonder. Hè. Dat is, toch eens even zeggen, 48 van die shows zijn er geweest. Dat is uniek. Er is nog geen enkele artiest in Vlaanderen die dat ooit heeft gedaan. Nee, dat ook niet. Dus, en dat gaat ook niet snel nog gebeuren. Dus ja, nu gaan ze nog even 17 doen. 17 afwasdomen. Dus dat is, ja, als je daarover nadenkt, dat is uitzonderlijk. Dus ik denk ook die laatste show, dat zeer, zeer emotioneel gaat zijn. Niet alleen is het afsluiten van die concertreeks, maar ja, dat is ook het echte, absolute, definitieve einde van K3 in deze formatie. Dus dat gaat voor hen ook het echte afsluiten van een fase in hun leven zijn.
2: Ja, want Kathleen heeft dat bijvoorbeeld ook al gezegd. Hierna is het wel gedaan met zingen voor mij. Ik keer terug op het gemak naar Zuid-Afrika. Mijn guesthouse daar, mijn gezin. Ja, de andere K3 Originals hebben ook hun andere jobs natuurlijk. Dus het is niet dat fans nog mogen hopen op, misschien binnen 5 jaar nog eens.
3: Nee, dat is ook het succes van deze reeks. En mensen weten van het is nu of nooit. Hè. En zowel Karen als Christel hebben een bloeiende tv-carrière. Dus die hebben dit ook niet echt nodig. Dus dat gaat nooit meer gebeuren. Ja. Het is echt nu of nooit.
2: Wat moet er vandaag nog allemaal gebeuren?
3: Niks. Wij hebben gisteren in de AFAS Dome een volledige doorloop gedaan. De show is natuurlijk volledig geroteerd. Ze hebben nog in Ahoy gestaan, ook een aantal weken. Dus ze kennen die show door en door. Het orkest ook, de band ook. Ja, alle technieken ook. Dus die show, dat is een geoliede machine. Maar toch, voor alle veiligheid, zijn ze er gisteren nog eens volledig doorgegaan.
0: Ja, ja.
3: Dus vandaag, in de late namiddag komen ze daaraan. En dan stemopwarming, lekker eten en geplaatste show.
0: Hoppakee. Trouwens, Gert, vanochtend in het nieuws, 2 op de 3 jongeren wordt constant gevolgd door hun ouders via tracking op de smartphone.
3: Ah, oké, okay, via tracking. Jullie... Ik dacht dat die er de hele tijd achterliepen.
0: Nee, maar het komt wel in de buurt eigenlijk. Hè. Ze weten constant waar ze zijn. Hoe doen jullie dat met de Verhulstjes? Delen jullie ook zo locaties en zo?
3: Wij delen alleen locaties als er iemand zegt ik ben onderweg. Maar ja, ik weet niet hoe lang dat nog... Duwen we live op, dan kunnen we daar rekening mee houden.
0: Ja,
3: maar voor de rest, als ik Victor zou moeten volgen of Marie, dat is onbegonnen werk. Dan slaagt men een iPhone tilt.
2: Zeg maar Gert, het is even geleden dat je hier was. Heb je zo binnenkort niet nog eens zin in een vroeg wekkertje en eens afkomen?
3: Oh, Dorothee, dat is nu toeval dat je daar achter draagt, zeg.
2: Hey, Lapa, zullen wij eens een keer een momentje prikken? Gert, wat denk jij? Ik zal mijn agenda erbij nemen, hé.
3: Verhip, dan vraag ik aan James of hij plotsklaps ook meekomt.
2: Nee,
3: zullen we volgende donderdag eens afspreken?
2: Nee,
3: Dorothee.
2: Donderdag lukt niet.
3: Nee. Kom. Ja, stel maar, iets wat anders voor dan mij.
2: Nee, we zullen het teen en het tander verzetten hier in de agenda, zodat jullie plots toch donderdag kunnen langskomen.
3: Okay. Joeplaboom, we zullen er zijn.
2: Top, dus over één week Gert en James hier live bij ons in de show. En Gert wordt nog maar op het gemak een beetje wakker met zijn zicht op het mas, een lekker koffietje. En veel succes en plezier vanavond. Hè.
3: Ja, zeker.
4: Oh, wacht, nog een vraag van Jimmy. Ja. Mag ik die er nog tussen nemen? Een vraag van Jimmy. Komt er een DVD van de K3-reunie?
3: Dat is een heel goede vraag. Dat is natuurlijk gecapteerd voor televisie. Dat wordt uitgezonden, maar of dat er nog DVD's gemaakt worden, ik weet het echt. Oh, sorry, ik weet het niet. Nee. Ik zal het eens navragen. En een donderdag weet ik het te zeggen.
4: Oké, maar het wordt gecapteerd. Geen paniek. Dus,
3: ja, zeker. Okay.
4: Gert, dankjewel. En tot donderdag. Volgende week.
3: Salut.

0: Maarten en Dorothee. De teletijdmachine van Jens den Donker.
1: Creatief zijn met muziek is niet alleen iets dat Maarten van Quali kan. De Amerikanen gebruiken muziek als oorlogstactiek. En hoe dat precies zit, vertel ik jullie straks om 7:15.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
3: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
16: Vanavond bij VTM Schattenjacht met Martin Jonkere en Sophie Dumont in Eenmaal Andermaal. En VTM 2 stapt mee in de bijzondere wereld van de flikken van de Maréchaussee. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Ja, maar ja. Ja, allez. Goed, Evita, maak er een fijne ochtend van. Merci, hè. Salut.
1: Ja, voor jullie ook, hè.
0: Dag. Sorry, hè.
2: Better with you.
3: Een associatie met betere bed. Ja, beter slapen.

0: mooie samenwerking van David Guetta en Jennifer Lopez om de dag te starten. 7:55. Ja, nu, Delphine, schrik daarvan waar jij mee opent. Jongeren gebruiken minder vaak een smartphone.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus ze hebben de max bereikt.
1: Ja, precies. Zo lijkt het toch. Ja, het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Want sinds dit schooljaar zijn die smartphones verboden in het lager en in de eerste 2 graden van het middelbaar. En ze zien effectief nu in het nieuwe apenstaartjarenonderzoek dat tieners vooral hun smartphone minder gebruiken dan vroeger. En volgens de helft van de leerlingen praten ze daardoor ook vaker met anderen dan vroeger op de speelplaats. 1 op de 3 is ook minder afgeleid tijdens de les, zeggen ze. Maar 6 op de 10 compenseren dat wel door hun smartphone dan thuis vaker te gaan gebruiken dan vroeger.
0: Oké, interessant.
1: En dan nog iets anders. Achter de schermen van de KU Leuven wordt er een hevige strijd onder virologen, want er is daar sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen, zelfs diefstal in de labo's. Het gaat om het REGA-instituut van de KU Leuven. De UNIF zette professor Piet Maas aan de deur, maar die vecht zijn ontslag aan en die beweert dat virologe Mark van Ranst en zijn labmanager Elke Wollands de bron zijn van giftige sfeer. Zij ontkennen dat dan weer. De Vlaamse regering is in elk geval een onderzoek gestart.
0: Maar wat je doet, dat is echt... Ja, speelplaats, hè?
1: Ja, sabotage, diefstal, pesterijen, ja.
0: Christ. Dat heb jij niet voor met de weermannen, hè, Frank? Dat is pijs en vrede.
2: Ja, sowieso.
0: Zeker.
2: Dat wel. Maar als je dat allemaal hoort, dan denk
1: dat
2: ik, zijn dat volwassen mensen?

0: Ja, zot, hè? En die hebben allemaal, een doctoraat en zo. Hè. Dus, ja.
1: Ik hoop nu wel dat er daar niet zo nog een keer een virus is gestolen, zoals de vorige keer. Nee, want we weten dat dat is afgelopen.
0: De eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat het muziekje eigenlijk gaat over wat ik nu ga zeggen. 2 op 3 jongeren wordt constant gevolgd door hun ouders via tracking op de smartphone. Frank, doe jij dat ook?
2: Ja.
0: Ja, wow.
2: Wij doen dat ook, maar mijn kinderen vinden dat niet erg. Het is ook een beetje...
1: En is dat maar een ingeplant chip?
2: Nee. Dat zou pas erg zijn. Nee, maar wij, ja, via de smartphone inderdaad weten wij onze locatie. Het is ook veilig, naar veiligheid toe vind ik dat toch wel belangrijk. En het is ook belangrijk dat zij het niet erg vinden. Ze vinden het niet erg, hè.
3: Maar er stond bijvoorbeeld ook iemand in de krant die zei van als ik nog lang met vriendinnen sta te babbelen, dan belt mijn mama soms en dan zegt ze zeg, sta jij daar nu nog? Doe je dat soms, Frank, bij de twee dochters?
2: Nee, we hebben daar alle vertrouwen in. Nee, dat doen we niet.
3: Zit jij nu weer bij de kwik?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Het is zelfs zo dat wij dat eigenlijk niet vaak checken, maar als het nodig is, dan doen we dat. En dan is dat toch wel handig op een of andere manier.
1: Sta jij nu weer te muilen op de fietsenstalling?
0: Frank, vertel ons het weer.
2: Ja, het ziet er goed uit. Hè. Vandaag al een pak beter in vergelijking met de vorige dagen. Blijft droog. De zon is van de partij in de loop van de dag wel wat stapelwolken. Krijgt de zon het wat moeilijker. Met heerlijke temperaturen, toch al van 20, 22 graden. Morgen gaan we richting 25, 26 graden. Wordt het dan overgoten dag zelfs, zoals het er nu naar uitziet. Het ziet er ook prima uit. En een heel het lange weekend, dus het Pinksterweekend, blijft het zomers warm met altijd waarde van 27 of 28 graden. Meestal zal het ook zonnig zijn, dus veel beter dan dit kan het niet worden.
0: Maar wij hoorden 30 graden, klopt dat dan?
2: Ja, lokaal kan het misschien oplopen naar 29 of 30 graden, maar dat is dan voor de camper of zoiets. Maar het is inderdaad wel warm, ja, dat is een feit.
3: Het is te warm.
0: Kan je nog eens het effect uitleggen, Frank, van 30 graden en volle zon op een tent, pakweg op een festival? Stel dat je daar iets moet gaan doen.
3: Op zo, random voorbeeld, Nerdland Festival.
0: Stel.
2: Wel, het toeval is dat ik ook in een tent zit dit weekend, maar dan in Duitsland op een metal festival.
3: Oei.
2: Ik zie er ook niet echt naar uit om...
3: wacht, vergeet de vraag. De vraag van het Nerdland Festival, beschrijf de sfeer in de tent op het Metal Festival.
2: Wel, dat zal laat in de tent kruipen en dan denk ik te vroeg wakker worden. Ja. Door de warmte, door de zon die daarop schijnt. Ja. Och, ja, het is wat het is. Hè. Dan drinken we een pintje en dan trekken we ons dat aan.
1: En welk festival is dat precies?
2: Dat is Rock Hard in Duitsland, in Elsenkirchen is dat.
1: In Elsenkirchen.
0: Dat is zo'n slecht idee. Ja.
1: Schrijven jullie dat allemaal op hier?
0: Om 6 uur 's morgens van de hitte wakker te worden en een pint te drinken. Zo'n slecht idee.
2: Ja, nee, dat is misschien wat vroeg.
3: Tegen 6:30.
2: Ja, zoiets.
3: Frank, tot over een uur.
2: Tot straks, hè.
3: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen, E19 tussen Brecht en Kleine Bareel, 25 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, ook 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, een kwartier extra.
4: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Magnetic. Zomerhit 2026. Dat is toch wel de vibe die ik daarvan krijg. 7:07.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit weekend is het Nerdland Festival. Jij bent er ook.
2: Klopt. Ik mag een quiz presenteren en ik ben ook te gast in de Achter de Schermen podcast live.
3: Oh, tof. Wij gaan ook een live podcast doen. De 10 meest gegoogelde vragen over de zin en de onzin van het leven.
2: Hola, mij.
3: Wat is voor u de zin van het leven?
2: Ja, ja, Jezus. Mag ik daar de volgende keer op terugkomen?
3: Want, ja, dat mag zeker.
2: Ik ga dat eerst even uittypen.
3: Ik noteer het. Ja.
2: Zeg, baby's, is er muziek waar jullie echt niet naar kunnen luisteren?
3: Een tijdje geleden was Thijs van Esten hier en die liet horen waar zijn kinderen naar luisterden.
2: Oh,
3: en dat was een soort van, ja, gewoon eigenlijk muziek, maar alsof de boksen het niet meer hielden. Dus dat was zo... Maar dat was de muziek.
0: Verschrikkelijk.
3: Dus door perfecte boksen. En dan, dat zou ik moeilijk vinden, om daar lang naar te luisteren.
2: Jezus, dat snap ik. Ja.
3: En bij u iets...
2: Er zijn... Ja? Zoals bij iedereen, meerdere dingen die ik niet graag hoor, maar van het uiveren van Ed Sheeran, dat maakt me echt kwaad.
0: Maar allee.
3: Was het je serieus?
2: Ja, ben ik wel serieus.
0: Waarom
2: ik
0: zo?
2: Ik weet niet waarom, maar ik vind dat echt tenenkrullend.
0: Dat is een kei mooie liedje.
2: Verschrikkelijk. Oh.
0: We hebben echt alles wat hij ooit heeft gemaakt bij ons in de playlist. Echt.
2: En het helpt ook niet dat ik de lelijkste man ter wereld
0: ben.
2: Allee, hij luistert waarschijnlijk niet, hè, maar...
3: Wat, pas op. maar waarom hebben we het erover?
2: Wel, ja. Muziek is in de meeste gevallen gewoon keischoon en geestig en leuk, maar in sommige gevallen worden hits gebruikt als marteltuig. Ik vertel het zo meteen.
0: Oké, dat is dus voor na Ed Sheeran.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Q Music. Maarten en Dorothee.

0: wasmachine van Jens den Donker.
1: Jens, nog eens goedemorgen.
2: Zeer goedemorgen. Jullie zijn dus niet zo'n grote fan van... Ja, doe het nog eens, Maarten.
3: Dat is zo van die muziek waarbij het lijkt alsof de boksen kapot zijn. Ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk gewoon de muziek.
2: Ik denk dat dat een normale volwassen reactie is. Maar dictator Manuel Noriega heeft een paar andere nummers op zijn zwarte lijst staan, denk ik. Het is kerstdag 1989. We zijn in Panama City in Panama. Een paar dagen geleden zijn de Amerikanen met 27.000 soldaten het land binnengevallen. En ze zijn hier om dictator Manuel Noriega te laten aftreden en te arresteren.
3: Dat is zoiets dat de Amerikanen toch wel eens graag doen, hè? Zo wat presidenten hier en daar gaan afzetten. Vinden
2: Zeker.
3: Ze tof, hè?
2: Ja, dat vinden ze geestig. Nu, onze Manuel die voelde de buil hangen en is sinds gisteravond ondergedoken in de ambassade van het Vaticaan.
1: Maar als die Amerikanen dat weten, kunnen die toch gewoon binnenwandelen in zo'n ambassade? Dat is toch niet zo beveiligd?
2: Om hem te arresteren bedoel
1: je? Ah, ja.
2: Ja, maar zo simpel is het niet, want ambassades en consulaten zijn technisch gezien grondgebied van het land in kwestie. Dus als de Amerikaanse militairen op het grondgebied van Vaticaanstad zouden komen, betekent dat eigenlijk een oorlogsverklaring aan de paus. En dat ziet niemand zitten
3: aan. Echt, maar wacht, want jullie zijn dat niet aan het zien, maar wat staat er op die vrachtwagen? Die daar bij de ambassade aan toekomen zijn, zijn dat muziekboxen?
1: Ja.
2: Inderdaad, dat zijn ontzettend grote speakers. De Amerikanen willen het creatief oplossen en hebben gekozen voor psychologische terreur. Ze stellen grote boxen op langs alle kanten van het huis en straks zullen ze op een extreem volume muziek spelen om dus Manuel Noriega naar buiten te lokken.
4: Wat?
2: Ja, ze willen hem zo naar buiten drijven.
3: Oh my, dat was wel echt heel luid.
2: Niet te doen,
3: ik had mijn oordoppen niet bij. Ja,
2: ja pittig. Ik ben blij dat we even op een afstandje zijn gaan staan.
1: Ja, maar ik heb dat liedje wel al eens gehoord. Was dat zo'n Van Halen? Met, Panama, kan dat?
2: Jazeker. De Amerikanen kiezen voor een nogal ironische playlist. Zo kiezen ze bijvoorbeeld ook voor Born to Run van Bruce Springsteen.
3: Wat een luid weer.
2: Oh. You too, man. All I Want Is You. En Rick Astley met Never Gonna Give You Up.
3: Dus, als ik het goed begrijp, is een oud-dictator van Panama eigenlijk de eerste mens die gerickrolled werd.
2: Ja, klopt. Helemaal. Na 10 dagen kon de Manuel Noriega het echt niet meer aan en gaf hij zichzelf over.
1: Wat een verhaal. En zo zie je maar oordopjes op maat.
3: Ah.
1: Het is de moeite om eens naar de La Perre te gaan of zo.
3: Ja, en om die ook altijd in je zak te steken.
1: Ja.
3: Niet nu in chacos zoals ik doe, want dan vergeet je ze op cruciale momenten misschien.
1: Nee.
3: Maar dus 10 dagen heeft die mens in die ambassade gezeten. 10 dagen hebben Amerikanen daar echt zo... Dat is eigenlijk nog lang, 10 dagen.
2: Zeker. En voor mij is de echte held van dit verhaal de receptionist van die ambassade. We zullen maar meemaken. Komt er out of the blue een dictator schuilen en dan spelen ze 10 dagen lang belachelijk luide teringherrie, maar dat die oren van bloeden.
1: Ik kijk nu al uit naar het verhaal van volgende week, maar je blijft gezellig nog wat plakken, Jens. Heel fijn. Nu Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. Goedemorgen. Morgen bereiden wij ons voor op de derde liveshow van The Voice van Vlaanderen. QDJ Joren Linssen neemt het dan even over hier in de ochtendshow.
1: Maar wij gaan je wel meenemen achter de schermen van The Voice morgen rond deze tijd. En dan maak je ook kans op tickets voor de liveshow van morgenavond.
0: Maarten en Dorothee. Ja, Jens, wij weten dat je dat heel erg jammer vindt, maar het is nu zo, jij gaat niet vanaf het begin kunnen kijken naar The Voice van Vlaanderen.
2: Klopt.
0: Je hebt de andere plannen morgenavond bij Q dan nog wel, vertel.
2: Ja, ik ben hier opnieuw, deze keer met Naomi. Zo is het, hè. Dus ik kom Vrienden van de Vrijdag meedoen en ja, ik weet zelf niet goed waaraan ik mij
1: precies moet wachten. Wat is dan zo de rolverdeling tussen jullie? Wat is jouw rol in het radioprogramma morgenavond?
2: Ik heb gisteren gevraagd, moet ik iets voorbereiden? En ze zei, nee, breng maar gewoon jezelf mee. Hopla.
0: Dat is okay.
1: Ja.
0: Dus het is niet,
2: dat is makkelijk.
0: Jullie hebben niet om 1:00 afgesproken om programma te maken. Nee, het is echt...
2: ik weet echt helemaal van toeten.
1: Oké, okay. Dus, maar hoe ken jij Naomi?
2: Want wij zijn een één-eigen tweeling.
1: Nee, maar ja, als jij zo bij ons bent en Naomi is hier, dan is dat zo'n beetje de kunstlink of zo tussen jullie. Ja, want Naomi heeft een galerij ook.
2: Klopt, dus
1: gehad.
2: Naomi heeft een pop-up galerij al meermaals gedaan.
1: Die is nog ook dit weekend open, denk ik.
2: Ja, zeker wel.
1: Ja, tot
2: in Gent,
1: geloof.
2: in Ona Wijnbar. Maar die heeft al verschillende pop-up kunstgalerijen gedaan. En omdat ik dus wist dat hij ook heel erg in kunst geïnteresseerd was, heb ik haar ook gevraagd om een beetje mijn voorstelling mee op te volgen. En daar naartoe feedback op te geven. Dat heeft ze ook met verven gedaan. Ja. En zo hebben wij elkaar eigenlijk echt leren kennen.
1: Leuk, want ja, die gaat dus over de romantiek, hè, de kunststroming, jouw voorstelling. En was zo wat goed advies van Naomi?
2: Zeker, absoluut. Ja, ik heb er heel veel aan haar oordeel gehad.
1: Oké, top. Dus morgenavond van 7 tot 9, sowieso Vrienden van de Vrijdag, met Naomi en met Jens.
0: Ja, hoppatee. En daarna de Voice van Vlaanderen. Wat een heerlijke vrijdagavond. Wij hebben nog gezellige plannen. Zometeen is overlopen. Het is sowieso met een sausje van Jens en Donker erop.
1: Hola.
2: Hoppatee.
0: Avicii en

0: en Andy Grammer.
1: Het is 8:02.
2: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
3: Er komen nog steeds veel berichtjes binnen in de Q-app voor Jentel uit Deinze. Zijn verhaal maakte veel los. Een tijdje geleden won hij hier in de ochtendshow geen tickets voor Harry Styles in Amsterdam. Maar geen nood, hij mocht mee met de winnaar van de tickets.
1: Dat hadden ze goed afgesproken. Als jij wint, mag ik mee. Als ik win, mocht jij mee. Alleen was er nadien radiostilte. Kan gebeuren. Laat ons Jentel sowieso nog terugbellen vanochtend. En een hart onder de riem steken met al jullie lieve reacties. Jens de Donker blijft ook nog een beetje plakken.
4: Zeker.
1: Onder het motto, hij is hier nu toch?
4: Ik ga niet ghosten.
1: Oh, het is gezegd. Oh, snap, het is gezegd.
3: Jens, je kan onder andere mee filosoferen over geniaal of gewoon Maarten.
4: Ja, dat vind ik nu een keer het beste item in tijden.
3: Ja, heb je het al gehoord deze week?
4: Heel grappig.
1: Ja, je kwam ook zo binnen van, man, wat ik nu gehoord heb, dan moest ik mee lachen.
4: Ja, dat vind ik echt heel geestig.
3: Spelen we dus al heel de week voor tickets voor het Nerdland Festival deze zondag. En vandaag zometeen je allerlaatste kans op tickets.
1: Ja, heel spannend. Laten we eerst naar het nieuws van 8:00 gaan, krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% erin. Dat is nu 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school.
6: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
5: 2 op de 3 ouders kunnen ook de locatie van hun kinderen zien, meer dan vroeger, maar de meeste jongeren vinden dat geen inbreuk op hun privacy. Meer langdurig zieken die hier een uitkering krijgen, wonen in het buitenland, meestal in Frankrijk of Spanje. Vorig jaar ging het om bijna 15.000 landgenoten, dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd, terwijl de groep van langdurig zieken maar met 22% steeg. Er is geen duidelijke verklaring voor. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het REGA-instituut van de KU Leuven. Dat is het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst. Er is daar sprake van toxisch leiderschap, pesterijen, sabotage en zelfs diefstal, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
7: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt, het zijn Van Ranst en Wollands.
5: En zij benadrukken dat ze niets te verbergen hebben. Er loopt een onderzoek. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4 en het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen wel op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het ebola-virus en een kleine 300 Belgen in Oeganda. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt ook af om te reizen naar die twee getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. En het Engelse Aston Villa is de winnaar van de Europa League voetbal. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg. 3-0 werd het daar. Feest dus bij Rode Duivels Amadou Onana, die mocht invallen, en bij Yuri Tielemans, die scoorde de eerste goal. Het is de eerste keer in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kan pakken. Blijft droog vandaag met regelmatig zon ook, 23 graden. Morgen wordt het zomers, zon en 25 graden dan. En ook het weekend wordt zon overgoten met lokaal 30 graden.
1: Wordt wel zenuwachtig van dat bericht van ebola. Zo uitbraak, er is geen medicijn.
5: Sinds corona zijn we er allemaal een beetje bang.
1: Corona is ook begonnen op plaats 6 in uw nieuws, hè. Dat was ook zo in China, blablabla.
5: Ja, en ook nu zeggen ze dat we er hier ons geen zorgen moeten over maken.
1: Dat zeiden ze vorige keer ook. Sorry, ik wil je geen paniek zaaien.
3: Nee, want als Van Maarten zo bekijken, hij heeft het al wel, denk ik eigenlijk.
1: Allee, kom, zie ze van die moppen. Nee. Ik word er zenuwachtig van.
3: Ik zal toch een test doen, Maarten.
1: Ja, allee, stop.
4: Ik denk dat bij Maarten weinig vertrokken is. Dat is een beetje de patient zero.
3: Zeven files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel, E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Een half uur extra rekenen. Tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten extra. Richting de kust op de E40, daar is een ongeval gebeurd. En tussen Beernem en Brugge moet je 25 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 23 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten erbij tellen. En dan nog op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra. En op de buitenring tussen Waterloo en Leonard ook 20 minuten extra.
2: Music. Maarten en Dorothee.
1: Jens moet nog ontbijten en wij gaan het licht uitdoen. Just stay.

0: vraag is simpel. Geniaal of gewoon Maarten? Stuur het door in de Q-app voor tickets voor het Nerdland Festival.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add up.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Dit is deze week

0: is al de tweede keer dat ze nummer maakt voor het WK voetbal. Deze week onze Q-topschijf. Vorige was natuurlijk...
1: Inderdaad.
0: Dat is ja, Shakira, die natuurlijk er eeuwig jong uitziet en ook eeuwig zal leven. Dat is al 16 jaar geleden.
1: Waka waka. En is die ook niet, is die nog altijd samen met haar voetbal?
0: Nee,

0: Nee, dat is een enorme,
1: gedaan.
0: Dat is echt een enorme vechtscheiding.
1: Ah, serieus?
0: Ja. Ze zijn zelfs in een ander continent gaan wonen eigenlijk, om er vanaf te zijn. Goed, maar ben jij fan van het nieuwe lid van Shakira? Van,
2: het nieuwe lid? Maar wacht, haar lid? Of heb je het nu over het lid van haar nieuwe... Ja,
3: ja. Ben ik fan? Fan als in de klassieke zin van hou ik van een nummer of van haar oeuvre?
0: Niet per se. Van Shakira, van Dai Dai? Ben je fan van Dai Dai?
3: Van Dai Dai?
2: Of heb je meer zoiets van, wauw, Dai Dai?
3: Toch eerder dat laatste.
0: Zo. Ja, toch?
3: Maar zo niet agressief of zo, maar nee. Toch gewoon zo van, als het even schikt, Dai Dai.
2: Ja, maar ben je dan misschien grotere fan van het WK voetbal? Voel je de kriebels al?
3: Oh, het is een beetje dubbel, vind ik, deze keer. Voetbal natuurlijk is een feest, fijn, dat zou het moeten zijn, maar zo in de States, de dag van vandaag, met dat regime en... Ja,
0: je moet nog spelen tegen Iran ook nog, hè?
3: Ook raar, hè?
0: Je hebt toch ook wel wat dingen uitgestoken met hun eigen onderdanen, om niet te zeggen ze massaal vermoord.
3: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Er hangt daar toch dan een raar dingetje aan of zo. Ja. Er hangt wel een schaduw boven.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Kijk, de sfeer zal er toch wel in zitten, vermoedelijk, hè, op de grote schermen. En, mensen willen brood en spelen, hè.
3: Klopt.
0: Voilà.
4: Win de laatste tickets voor het Nerdland Festival.
2: Veerle uit Antwerpen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Als je zou moeten kiezen, tickets voor het WK of tickets voor het Nerdland Festival?
5: Ja, Nerdland sowieso.
3: Hoppatee.
2: Dat komt goed uit, want voor het WK hebben we er geen. Nee. maar dus, Maarten, misschien nog even...
0: De quote.
2: Het citaat erbij nemen.
0: Het leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je blijven bewegen.
2: Jens, wat denk jij? Geniaal of gewoon Maarten?
3: Ik ben, mag ik het echt gewoon zeggen?
2: Ja, van mij wel, ja.
3: Ik ben er echt van overtuigd dat dit een echte quote is.
2: Een echte. Ah, ja. Dat is geniaal.
3: Ik zie Maarten niet doen. Het spijt me, dat is no offense.
2: Natuurlijk, Veerle, we zijn vooral benieuwd naar jouw antwoord. Wat denk jij? Geniaal of gewoon Maarten?
5: Geniaal.
0: Ja, dat is juist. Het was niet een quote van mezelf, het was een...
2: Van Einstein.
0: Een quote van Einstein.
2: Ja, dus we zien je heel graag op het Nerdland Festival. Deze zondag, wie ga je meenemen, Veerle?
5: Mijn partner Hans.
0: Oké.
2: Hans. Veerle en Hans. We zien jullie daar.
0: Kom jullie gezellig mee filosoferen. Maak er een fijne ochtend van.
5: Super, dankjewel. Dag.
0: Het is een classic van Alex Warren. De man is nog maar net bezig met muziek maken. Hij heeft al mega veel hits.
3: Hij is 13.
0: Dit is Carry You. Oh.

0: just down the road.
1: Kleine fun fact, er is ook een versie met Ella Henderson. En dan zingt zij dus mee op het refrein en ook haar eigen strofe. Back in London in my hotel room. Yeah, our hometown never fell so far. But I'm in love with everything about you. Wat denk jij, Do? Beter of minder goed?
2: Maar ik vind dat zij wel heel leuk mee-vibed in the country. Zo.
1: Ja, hè?
2: Haar stem past er goed bij.
1: Ja, ik vind dat ook wel leuk.
2: Zonde eigenlijk dat we dan deze niet hebben gedraaid.
1: Ja, ik weet het, ik weet het. Sorry voor de Ella Henderson-fans, maar we maken het goed. We maken het goed. Hier is Ella Henderson. Samen met Offenbach en The Hurricane.

0: Henderson dus samen met Offenbach. We leerden Ella Henderson lang geleden kennen met deze. Ghost. Ja, en jij was daar toen een grote fan van dat nummer. Je vond dat een fantastische song, hè, die Ghost. Maar wij dachten, oh ja, die komt langs. Het is misschien leuk als Dorothee ze dan kan interviewen als grote fan.
1: Maar ik was vooral fan van dat nummer. Ja. En dan dacht ik, moet ik hier nog een interview met Ella Henderson?
0: Oh, dat was niet tof.
1: Ja.
0: Dat was
1: wel wel. Dat was wel leuk.
0: Nee, maar ja, dat was in mijn hoofd leuker dan dat het in het echt was. Dan dat je zo tegen nu zegt van, ah ja, nu mocht je die gaan interviewen. Doe maar! Dan jij zo, oh. Ja,
2: was het traumatisch?
0: Nee.
1: Nee, voor mij niet, maar voor Maarten duidelijk wel. Ik heb er altijd mee. Jens en Donker, gepocheerde eitjes met salm hadden wij uit goede bron. Is jouw favoriete ontbijt. Heeft het gesmaakt?
2: Dat is zeer lekker.
1: Maar, dus dat is echt je favoriete ontbijt aller tijden?
2: Ja.
1: Als je één ontbijt moet kiezen, dan... Dat.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, oké. Okay. Maarten, wat is zo...
2: Je vindt dat heel, heel, heel raar, hè?
1: Oh, nee. Het klinkt lekker. Maar Maarten, wat is zo... Maarten gaat ook al wel eens voor vis als ontbijt, hè?
0: Blik makreel. Kan ik heel erg smaken. En een blik groente erbij vind ik ook lekker. Maar dat is dan vooral voedzaam. En handig als je nog een hele show moet presenteren. En,
1: als je echt een lekker ontbijt moet kiezen?
0: Ik eet heel graag eieren, dat gepocheerd ei vind ik ook fantastisch. Ik vind zalm ook fantastisch.
2: Ex-Benedict, hè.
0: Voilà.
1: Ja, met nog een beetje Hollandaise saus erbij.
0: Oh. Ja, heel lekker. En ik kan ook wel eens gaan voor gewoon een toast met veel boter erop. Heel simpel.
2: Crazy.
1: Je ziet, al zijn geld zit in zijn huis en zijn jacuzzi natuurlijk. Frank is er alweer. Maar Frank, goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen.
1: Wat is jouw favoriete ontbijt?
3: Ik ben mee voor het zoete, op een of andere manier. Dus geef mij maar een boterham met choco of zoiets. Dat vind ik eigenlijk het lekkerste van alle. Of een croissant, dat is ook altijd lekker als die kraak vers is. Dus zo'n ding, dat vind ik het lekkerst.
0: Ja. Ja, het ontbijt van Delphine ken ik al, want ik heb het daarnet gezien. Toen ik koffie ging halen, nam ze het uit de frigo. Het wordt gemaakt door je vriend.
1: Ja, dat is waar.
2: Drie carapilsjes.
1: Nee, dat is Frank.
0: Nee, maar die maakt dat.
3: Nee,
0: dat is Frank, ja. Nee, maar dat is wel lief. Die maakt gewoon elke avond jouw ontbijt.
4: Ja, die snijdt fruit in een potje. Oh. En dan doe ik daar yoghurt en granola bij.
1: Ah, maar ik heb exact hetzelfde bij, ook door mijn lief gemaakt.
4: Maar zie, ja.
0: Amai, dat
1: hebben wij goed
0: geregeld. Ja, echt waar. We zullen eens naar het korte nieuws gaan, want het is 8:30 natuurlijk. Delphine, ook onze bazen vinden blijkbaar dat de werkdruk te hoog ligt.
4: Ja, de helft van de werkgevers in ons land geeft dat toe. Dat is ongeveer evenveel als de werknemers dat vinden. De werknemers die wijten het vooral aan het personeelstekort en aan het feit dat ze al maar extra taken en verantwoordelijkheden erbij krijgen. Ze zien een oplossing in meer variatie te voorzien in hun takenpakket. Maar werkgevers die schatten dat dan weer minder belangrijk in. Zij denken vooral dat een sterke teamgeest belangrijk is. Vandaar bijvoorbeeld dat veel bedrijven ook het telefoon. Werk terugschroeven. En dan 2 op de 3 ouders die kunnen via een gsm zien waar hun kinderen zijn. Meestal is dat via WhatsApp, maar ook via Zoek mijn iPhone of Snapkaart bijvoorbeeld. 6 op de 10 jongeren vinden dat ook prima. Het geeft hen een veiliger gevoel, zeggen ze. Amper 17% wil het eigenlijk echt niet. En dat is dan vaak omdat er geen afspraken gemaakt worden met de ouders, waardoor die bijvoorbeeld continu volgen en tracken en dat vinden veel jongeren niet tof. En bijna de helft deelt trouwens ook zijn locatie met vrienden.
0: Frank, nog eens goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is prachtig weer. Hè? Ik bedoel, het is niks dan goed nieuws dat je te vertellen hebt.
3: Dat klopt, inderdaad. We staan aan de vooravond toch wel van een mooi zomers intermezzo.
0: Voorochtend eigenlijk, Frank.
3: Voorochtend. Wordt dat gezegd, voorochtend?
0: Nee.
3: Enfin, maakt niet uit. Ja. Maar het wordt een beetje een overgangsdag naar het zomerse weer. Hè. Met temperaturen vandaag van 20, 22 graden. Dat is al een pak meer ten opzichte van de afgelopen dagen. Het blijft ook droog. Dat is ook al een pluspunt. En de zon is op veel plaatsen op dit moment van de partij. Al gaan er wel redelijk wat stapelen tot ontwikkeling komen. Dus dan krijg je eventjes een wisselend tot waar bewolkt weerbeeld, maar tegen de avond zou dat allemaal weer moeten verdwijnen. En morgen wordt dan een zonovergoten dag met eventueel een paar onschuldige stapelwolkjes. 25, 26 graden kan het worden. En wat het Pinksterweekend betreft wordt het nog warmer. 7, 28 graden. Dat zijn de maxima lokaal. Kan dat zelfs nog iets meer zijn. Met zaterdag in de loop van de dag iets meer bewolking. Dat wel. Zondag starten we met wat ochtendgrijs, maar wordt het zonnig. En maandag is een zonovergoten dag. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit.
0: Fantastisch. Dankjewel Frank. Tot morgen.
3: Ja, tot morgen.
1: Yep. 7 file. files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Waterloo en Leonard. Daar moet je een uur extra rekenen. Binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten erbij tellen. Richting kust E40 tussen Beernem en Brugge. Daar is een ongeval gebeurd. 50 minuten erbij tellen. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe ook 25 minuten extra. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 20 minuten extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten extra.
5: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
6: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Dorothee's Doordenker.
1: Een regendruppel voelt zich nooit verantwoordelijk voor de overstroming.

0: Will Smith.
1: En Niall Horan, ook ex One Direction, net als Harry Styles. En die Harry maakte wat los met zijn concerten in Amsterdam, zeker bij Jentel uit Deinze. Hij won hier in de ochtendshow een tijdje geleden net geen ticket voor het concert gisteravond in Amsterdam. Zijn tegenspeelster beloofde hem dat hij mee mocht met haar, maar zijn berichtjes zijn nooit aangekomen.
2: Heel, ja, dat hebben we beweerd ze.
1: Heel vervelend,
2: beweerd ze.
1: Heel vervelend is dat natuurlijk een technisch probleem. Jens, maak jij soms grote beloftes aan mensen en hou je er dan ook aan?
2: Ik maak vaak grote beloftes aan mensen. Ik hou mij er altijd aan. Behalve één keer moet ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen. Ja. Op mijn 16, echt op de dag dat ik 16 werd, heb ik een belofte gedaan die ik vervolgens niet heb kunnen waarmaken.
3: En die is?
2: En die belofte was, ik beloof dat ik niet ga moeten kotsen. En vervolgens is dat gruwelijk uit de klauwen gelopen.
3: Ja.
1: Veel berichtjes in de Q-app ook vanochtend voor Jentel. Ja, mensen gunnen het hem echt.
3: Ja, Cara uit Mechelen bijvoorbeeld, die stuurt: ik hoop zo dat Jentel nog naar Harry Styles kan gaan. Tim uit Schellen die stuurt: ik ben afgelopen weekend met mijn dochter naar het concert geweest. Hopelijk lukt het voor Jentel om nog te gaan. Het is echt wel de moeite om het te zien. Okay. Febe uit Isegem die stuurt: we zijn allemaal benieuwd of er een oplossing is gevonden voor Jentel. Zo jammer hoe het allemaal gelopen is voor hem.
1: We hebben zo meteen een update.
2: Dat is een hartverscheurend verhaal.
3: Toch,
2: hè?
3: Ja.
1: Met een update dus zo meteen.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
6: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
7: met rukwinden tot 90 km per uur.
6: Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
8: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn snel.
9: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Q.
5: Music.
10: Maarten en Dorothee.

0: so don't call me up. Ja, zou ook geen concerttickets willen, denk ik.
1: Maarten en Dorothee.
0: Nee, die deelt ze niet. Mag er zelfs niet bellen. Arisje uit Aalst en Jentel uit Deinze speelden een tijdje terug in februari. Allebei mee voor tickets voor Harry Styles in Amsterdam. Arisje won. Maar nog voor dat gebeurde, hadden Arisje en Jentel beloofd om elkaar mee te nemen. Maar Arisje heeft Jentel... Ja, er werden harde woorden uitgesproken, Jens. Wil je die herhalen?
2: Ze heeft hem belogen en bedrogen, zijn hart gebroken.
3: Nee, Jentel zei geghost.
2: Vernederd en beschimpt.
3: Nee, maar dus, allee, er werd hier gezegd geghost. Maar ja, zij heeft gewoon de berichtjes niet gekregen. Dus dat is eigenlijk nog iets helemaal anders. Maar...
0: Nee, dat kan gebeuren.
3: Lang verhaal kort, ze ging dus
2: uiteraard
3: met andere...
2: is die de mens er even niet goed van.
3: Voilà.
2: Dat snap ik.
3: En dus het concert was gisteravond. Het is voorbij. Jentel, goedemorgen nog eens.
4: Goedemorgen.
3: Hallo, hoe gaat
4: dat
3: het?
4: Alle drie.
3: Ja, hoe gaat het met jou 24 uur later, Jentel?
4: Goed. Al mijn verdriet verdronken. Zeer stevige katers. Nee, het is niet waar. Nee, dat was.
3: Heb je Arisje nog gehoord?
4: Nee, niet gehoord.
3: Dus dan zal er toch ergens een probleem met die telefoonnummers moeten zijn. Dus het concert was gisteravond, dus ja, waar was jij? Was dat dan op café of...?
4: Ja, ik zat in mijn stamcafé De Farm in Deinze.
3: Al om daarheen.
4: Reclame maken.
0: Ook ja. Leuk, natuurlijk. Ja.
3: Maar heb je wel iets meegekregen van het concert van Harry?
4: Ja, ik heb wat reels doorgekregen op Instagram. Je had een... lichtblauwe kostuumvest aan, zeker of zo. Zijn beste outfit van de drie, dacht ik.
3: Ja. Nu, Jentel, wij hadden sowieso beloofd dat we nog gingen proberen om iets te regelen.
0: Ja.
3: Nu, wij kunnen je helaas niet exact hetzelfde bieden als de andere winnaars bij Q, maar we hebben wel geprobeerd om een kleine effort te doen. Jensen Donker heeft twee enveloppes in zijn handen.
2: Identieke enveloppes.
3: Ja, die hij achter zijn rug houdt.
2: Bam, is bij deze gebeurd.
3: Ja, en Jentel, jij mag kiezen. Wil je wat er in het linkerhand zit of in het rechterhand van Jensen Donker?
4: Oeh.
0: Ja.
4: Ja, neem dan maar links. Rechts links. Is zo. Okay.
2: Ik heb ook alle beide enveloppes in mijn linkerhand vastgehouden. Dat is genieten, hè. We gaan zelf een keer, ik ga een keer lezen wat erop staat, ja. Hè, Jentel. Ik heb voor u, eerst en vooral, twee tickets voor Harry Styles in Amsterdam. Zitplekken zijn blok 128 met goed zicht op de Nari.
3: Ja! Je gaat hem zaterdag zien, hè, Jentel.
2: Maar daar stopt het nog niet, want ik heb hier nog een ander envelopje waarin een kaartje zit met daarop de tweede prijs, zijnde een nachtje in Amsterdam! Maar nu de hamvraag, Jentel. Wie neem je mee? Ik zou al durven gokken op ieder in ieder geval geen kans zal krijgen.
3: Allee, Jens, kom. Stop. Jentel, heb je iemand in gedachten?
4: Niet direct. Wie neem ik mee? Hè?
0: Ja.
4: Mijn man was momenteel in Mallorca, dus ja, anders zou ik mijn mama meegenomen. Denk, maar zij is het een betere oor. Ze is aan het kijken trouwens.
0: Dag mama.
3: We zullen niet zwaaien naar de mama van Jentel. Ja, voilà. Bij deze. Wel heel mooi dat je mama wilde meenemen. Maar je hebt nog even tijd. Het is zaterdag. Nachtje Amsterdam. Twee tickets. Vodden Harry met goed zicht. En ja, dan hopelijk een nog coolere outfit dan degene die je al aan had, hè, Jentel?
0: Hopen het, ja.
4: Ja, inderdaad. Top. Dikke merci alleszins, hè.
0: Jentel, deze komt dan ook voorbij. Zaterdag in Amsterdam. Harry Styles.
4: American Girls.
0: Ja.
2: We zijn echt een kenner. Dat is een fan.
0: Ja. Ja, had je nu maar je best gedaan met dat spel ook, hè, dan hadden we al deze zeven niet moeten doen. Allee, Jentel, salut.

0: beetje zweterig.
1: Zwoel.
0: Dat is zo een beetje de vibe, hè, van
2: American Girl.
0: Zeg het maar.
2: Ja,
0: dat
2: is wel. Ja, exact.
3: Maarten en Dorothee.
0: Het deed mij ook denken aan een iets of wat zweterig parelend moment dat ik in een magazijn in Conti had.
4: Dat
1: moet ik even uitleggen.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat zal ik zo meteen doen. Okay. Jesse Dokker dus nog altijd bij ons in de show, want elke donderdag reizen wij samen door de tijd rond 7:15. Mocht je het gemist hebben, kan je het ook nog herbeluisteren als mini-podcast. De Teletijdmachine. Dit weekend het Nerdland Festival. Wanneer ben jij er, Jens?
2: Ik presenteer op zaterdag een quiz in de brewery. In de namiddag is dat rond een uur of 3 of 3:30, denk ik. En dan s'avonds zit ik daar in de live opname van de podcast achter de schermen. En ik denk dat ik nog niet mag verklappen met wie nog.
4: En je gaat het ook niet doen.
2: Dat denk ik niet, anders krijg je potentieel op mijn muil.
1: Maar waarom?
0: Teasen die dan niet?
2: Dat weet ik eigenlijk nu niet zeker. Alhoewel, als ik bekend ben gemaakt,
0: nou ja,
2: is met Annalivia.
0: Annalivia
2: Smeekers, ja.
4: Tof.
2: Ja.
4: Wij zijn er zondag, ook met een live podcast, de 10 meest gegoogelde vragen over de onzin van het leven. Daar gaan we een beetje over filosoferen.
0: Ja.
4: Het wordt ook lekker warm. Oh, zo richting 30 graden is toch veel, hè?
2: Dat is veel.
0: Oh.
2: Dat is barbecue weer. Allee, appa.
4: Morgenavond dan zitten wij bij The Voice van Vlaanderen, live op tv, live op VTM. Heb jij dat eigenlijk al gedaan, zo live tv? Want je
2: een paar
4: op,
2: keer voor zo, van die special shows, zo à la 30 jaar VTM of dan
4: ja,
2: zo de neuzenshow, zo dat soort toestanden. Maar voor mij is dat altijd wel met een behoorlijk risicootje, omdat je natuurlijk epilepsie hebt. Dus ook die live shows van de Maas Singer bijvoorbeeld dan in Sportpaleis, dat is toch altijd gewoon hopen dat er dan niets gebeurt. Want ja, als het live is, dan...
0: Ja, maar dat geldt dan voor deze show toch ook nu?
2: Ja, maar goed, jullie kunnen wel vol lullen en mensen zien dat niet, hè, als ik hier nu van mijn stokje zou vallen.
4: En ook
2: zo,
4: Sportpaleis, Maas Singer, dat soort dingen, dat is wel met veel flikkerend licht en
2: Ja, dat is soms wel wat pittig.
4: Maar daar zijn mensen wel op gebriefd dat ze moeten opletten daarmee.
2: Ja, dat mag ik hopen.
4: Ah, wel.
0: Ja.
4: Toch?
2: Ja.
4: En jij bent dan ondertussen, terwijl wij bij The Voice zitten, morgenavond te horen bij Q.
2: Zo is het, van 7 tot 9.
0: Ook live.
2: Ook helemaal live.
4: Met Vrienden van de Vrijdag.
2: Zo is het.
0: En Dieter uit Antwerpen stuurt nog eindelijk morgen de ballonvlucht met Berre. Kijk er naar uit. Ja, dat hangt natuurlijk van het weer af. En dus morgen dan is het zover. De liftoff van de Q-luchtballon was even uitgesteld. Berre komt eraan na... Tja, die ene plaat waardoor ik dus moet terugdenken aan dat zweterig moment in de magazijn in Conti. Het was vrijdagmiddag, 3:00. En ik moest nog 40 minuten werken, maar dat was geen werk meer. Maar het zweet parelde op mijn voorhoofd. En toen was dit liedje op de radio en ik dacht, ah wel ja, inderdaad, ik snap het. Als je gewoon nu zo te kijken, is dat zo
2: teleurstellend? Ja, maar ik had zo gedacht dat het naar een... Dat er iemand zou binnenkomen, dat er vunzige, vuile, smerige dingen gingen worden gedaan. Je introduceert dat alsof we hier een pornoverhaal gaan krijgen.
0: Ah, oei.
2: En dan blijkt het
4: Maarten,
2: gewoon te zijn,
4: hè?
2: Je staat te zweten in een magazijn. Ja,
0: ik heb dat niet zoveel,
2: climax,
0: ik heb dat niet zoveel meegemaakt in dat magazijn, ook niet om daar verhalen over... Wel eens één keer dat er een mug uit een doos kwam uit China en die stak mijn collega, vakantiejobstudent, en die moest dan naar het ziekenhuis omdat er gevaar was voor tropische ziektes en zo. Hè. Dat kan gebeuren.
4: Dat is een verhaal.
2: Dat is al een veel beter verhaal.
4: Ja, okay.
2: Waarom vertelde dan dat verhaal waarin dat er niks gebeurt?
0: Sorry. Ik zal er rekening mee houden in de toekomst.
2: Dank u. Okay.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. De helft van de werkgevers vindt de werkdruk te hoog. Dat is ongeveer evenveel als het aantal werknemers dat vindt. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta.
4: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
3: Bijna de helft van de werkgevers geeft ook toe dat de werkdruk het voorbije jaar is gestegen. In de buurt van Napels in Italië is er vanmorgen een aardbeving gebeurd met een kracht van 4,4 en met een naschok. Het was een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over grote schade. Er zijn wel geschrokken inwoners op straat gekomen en verschillende scholen blijven vandaag dicht uit veiligheid. En op dit moment zitten er zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 Belgen in Oeganda. Dat zegt Buitenlandse Zaken, dat raadt ook af om naar die twee gebieden te reizen, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het is een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Blijft droog vandaag met zon en wolken en 22 graden. Morgen een zonovergoten dag, 26 graden dan, en het blijft het hele Pinksterweekend zonnig en rond 28 graden.
5: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Langs de file staat op dit moment richting de kust op de E40. Tussen Beernem en Brugge is een ongeval gebeurt. Een anderhalf uur extra rekenen daardoor. Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard een uur erbij tellen. Antwerpse ring richting Nederland, daar is een ongeval gebeurd en tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost moet je 40 minuten extra rekenen. Richting Gent gaat het ook traag tussen Antwerpen Noord en Berchem 20 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel, E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 25 minuten extra en tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten erbij tellen.
2: Het foute uur klinkt een beetje als een trouwfeest. Dat is ook gezellig, hè? Phil Collins, You Can't Hurry Love. Now Robin is and show me love.

richting het verlengde zonnige weekend. Always. Kunnen al wat zomerse muziek opleggen, hè? Oh. Kwestie van dat zweet weg te kloppen. Hier is Safri Duo.

0: Dag rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja! Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja!
4: Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja! Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of twee abonnementen, of...
9: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
10: Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
13: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
12: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
14: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
15: Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
16: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
17: Ja.
16: Bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Goedemorgen, het is 9:55 en er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring. Richting Nederland is een ongeval gebeurd en tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je een uur extra rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 20 minuten extra. Richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 25 minuten erbij tellen. Tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe een kwartier extra. Richting Antwerpen A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 20 minuten extra. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier extra.
19: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
20: Met Joris uit Destelbergen. Goedemorgen, Joris.
21: Goedemorgen, Maarten Dobbeltier.
20: Hallo. Wat doe je van werk?
21: Ik ben ondersteuner voor mensen met een beperking.
20: Oké, wat moet je dan precies doen? Hoe zien jouw dagen eruit?
21: Dus mijn dagen zien er zo uit dat ik bij mensen thuis ga die een beperking hebben.
20: Ja?
21: En één op één, dus ik en de cliënt zelf, wij doen enkel vrije tijdsactiviteiten en meehelpen het huishouden, gaan naar de supermarkt enzovoort.
20: Eigenlijk ervoor zorgen dat mensen gewoon thuis kunnen blijven wonen.
21: Maar ik heb ook cliënten die in de voorziening zitten. Dus het is echt, ik heb heel gevarieerd werk. Ik ga bij mensen thuis mee helpen met huishouden. Ik ga mee met ze naar de dokter, naar het ziekenhuis. Dus ik ben eerlijk echt een ondersteuner.
20: Oké, supercool. Je klinkt ook niet Destelbergs.
21: Nee, ik ben van het verre Limburg.
20: Ja, dat is toch een afstandje hè, dat je dan hebt afgelegd.
21: Nee, maar ik woon al 8 jaar in het Gentse nu. Dus ik woon nu al ondertussen sinds 2018 in Gent.
20: Okay.
21: En mijn werk is in regio Oost-Vlaanderen. Dus voor mij is het dichtbij.
20: Oké, okay, fantastisch. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
21: Ik verdien daar 2348,20 euro netto mee.
20: Wat zou je jezelf extra gunnen als je deze maand een dubbel maandloon krijgt?
21: Ik zou graag een reis maken naar Bali, omdat mijn vriend heeft familie die daar in een anderhalf jaar woont.
20: Uh-huh.
21: En die hebben een resort in Bali. Dus,
20: Ja. Kan je dan vermoedelijk wel wat goedkoper verblijven, maar je moet nog naar daar geraken, hè?
21: Dat klopt, ja.
20: All right.
18: Joris, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ja, jij begeleidt heel vaak andere mensen, maar krijg jij vanochtend een beetje begeleiding bij dit spel?
21: Ja, ik heb een vriend van mij, Maarten, die heet toevallig ook Maarten, en die helpt mee.
18: Ja,
21: die is
18: super.
21: In uw land mee. Ja.
20: Oké, okay, super. Goed, ik ga aftellen. Veel succes.
21: Dank u wel.
0: 3, 2, 1, go.
18: Op welke tv-zender presenteert Katharine Moerkerke het nieuws?
21: VTM.
18: Uit welk land komt de kaassoort halloumi oorspronkelijk?
21: Pas.
18: Van welke Europese instelling was Charles Michel de voorzitter? De Europese Raad of Commissie?
21: Pas.
18: Met welke hit nam Ingeborg in 1989 deel aan het Eurovisie Songfestival?
21: Dode wind.
18: Welke stad is de thuisbasis van de Italiaanse voetbalclub Juventus?
20: Hallo?
21: Turijn.
18: Hoeveel A's zitten in het woord lampenkap?
21: Pas.
18: Wat is de voornaam van de boze heks in de Disney-film De Kleine Zeemermin?
21: Ursula.
18: Hoe heet de internetbrowser van Google?
21: Pas.
18: Met welke andere hondensoort is een labrador gekruist bij een labradoodle?
21: Pas.
18: Wat is de hoofdstad van Turkije?
21: Ankara.
18: Uit welk land komt de kaassoort halloumi oorspronkelijk?
21: Nederland.
20: Nee, Cyprus.
21: Helaas.
18: Maar het was goed dat je gewoon iets riep, want de tijd was bijna om. Dus,
21: Ja.
18: In Nederland zouden ze zeggen, helaas pindakaas.
21: Helaas pindakaas. Ja. Voilà.
18: Charles Michel was voorzitter van de Europese Raad. 2 A's in lampenkap, maar ik denk dat dat echt gewoon een brain freeze was. Hè? Dat je dacht, wow, pas,
21: ja,
18: doe maar door.
21: Ja.
18: Google Chrome is de internetbrowser van Google. En dan een labrador en een poedel worden gekruist voor een labrador.
21: Ja.
18: Maar ik hoor ook vriend Maarten wel echt zo zuchten en toemen. En...
21: Ja, inderdaad. Ja, het gaat heel snel. Hè.
18: Ja.
20: En Luc, we wou nog weten of jouw vriend toevallig Samuel Welten is.
21: Pardon?
20: Ah, nee, ja. Van...
18: Huh?
20: Ik wil een huis op Bali. Hè. Huis op Bali. Maar ja, dat was dan weer die vriendin. Mag niet uit, slecht hem op.
18: Nee, maar ik vind het beleefd dat Joris toch lacht. Alleen ja. Dat maakt hem een topkandidaat.
21: Ja,
18: en 5 juiste antwoorden binnen de tijd. Dus een troostprijs van €50. Bali zal het daarmee niet worden.
20: Nee.
18: Maar wel een zonnig terrasje dit verlengde weekend.
21: Super, bedankt.
18: Salut.
21: Dankjewel.
20: Bye bye.

0: Shania Twain.
1: I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby.
0: You're still the one. Volgende week bij Q, de Foute Ticket Week. We warmen op voor de foute maand die er stilaan aankomt.
2: Dus je hoort extra veel artiesten van op de line-up van de Foute Party. En die kunnen jou dus ook tickets voor de Foute Party zelf opleveren. Als je zo'n artiest hoort passeren, dan maak je kans op tickets.
0: Goed luisteren en genieten van de Foute Vibes volgende week dus. Nu in het Foute Uur, 11 voor 10 met Mr. Worldwide till infinity.
3: Mr. Worldwide till infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: Duurt het foute uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Peter Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
6: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké. Okay.
6: Waarom neemde jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Radisse.
8: De Vos Lemmes.
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Als venten zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
12: De geschiedenis van uw Google Chrome.
13: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
14: Mamma mia!
15: Wat was dat?
16: De nieuwe comedy-reeks
17: Strijk!
16: Nu exclusief op streams.
18: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
19: Voorwaarden op colruyt.be.
20: Never again.
21: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q Music.
22: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
23: Goedemorgen. Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. Die prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 toen per liter. Ook de helft van de werkgevers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat is ongeveer evenveel als het aantal werknemers. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta.
24: De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
23: En de politie van Puur Sint-Amans heeft een bestuurder betrapt met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn ongeveer tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al medisch rijongeschikt verklaard. Zijn auto is in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Droog vandaag, zon en wolken en rond 22 graden. Morgen heel veel zon, 26 graden. En het blijft eigenlijk het hele Pinksterweekend zonnig bij zo'n 28 graden.
22: Alright. Ja, het was een hele mooie ochtend alvast. Op de weg ietsje minder, want een drukke ochtendspits. Antwerpse ring nog altijd druk richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je drie kwart hierbij tellen. Ook tussen Sint-Allanikeroever en Antwerpen-West 20 minuten extra. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 10 minuten daar. Ook richting Antwerpen een aantal files op de E17 bijvoorbeeld. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur erbij. Op de A12 25 minuten. Vanaf het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen. E34 tussen Melcele en Sint-Allanikeroever een kwartier extra. Op de E313 tussen Massenhoven en Wobbelgem 10 minuten. En dan ook nog richting Brussel. Op de E40 vertragen tussen Aalst en Groot-Bijgaarde een kwartier. En tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe 11 minuten. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
25: Music. Matthias van den Bulke.
22: We beginnen vandaag helemaal aan de andere kant van de wereld. Gewoon omdat het kan. Dit is Cyril.

Het is een zonnige goedemorgen van Gregory uit Oostende. Blijkbaar zitten de wintertruien definitief in de kleerkast. En die gaan er de komende maanden niet meer uitkomen. Jelly Roll en I'm good. Ik hoop dat het goed gaat, ook met jou. Met mij vandaag prima. Ik zou zeggen een 9 op 10. Dat is nog geen 10 op 10, want die spaar ik voor de vrijdag. Maar kijk eens naar buiten. Daar word je toch goed gezind van, hè?

0: repeat it, heet het. Dus ja, zo simpel kan het soms zijn in het leven. Zometeen krijg je een nieuwe song, want zo gaat het. Als de vorige het goed gedaan heeft, dan is het tijd voor een volgende. En je krijgt zometeen een andere wereld-DJ ook in repeat, of niet?
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
11: Koop lokaal. Voilà.
10: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Mannekes!
13: Bombie!
12: Ik heb gedroomd.
13: Over?
12: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
13: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
12: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
13: En zondag en maandag...
12: 20% korting op alles.
13: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
12: Bombie, we hebben nu drukken door.
13: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel!
14: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
16: Q sounds better with you.
17: Q music.

0: hier net Instagram op mijn smartphone open. En wat is het eerste dat ik zie? Temperaturen tot 28 graden tijdens Pinksterweekend. Ah ja, dat is fantastisch. Hè?
1: Repeat of niet?
0: Ik kan het maar zo omschrijven. We kijken er zo naar uit, naar dat mooie weer. En ook vandaag is het al prima, vind ik persoonlijk. Calvin Harris, die heeft een nieuwe single gemaakt. Satisfy heet die. Het is een mix van alles eigenlijk een beetje. Zowat warme house vibes zitten erin. Het is ook very laid back. Vind ik ook wel fijn. Ja, dat is wel mijn vibe. Zeker in een cocktailbar, op het strand, misschien in Oostende. Ik zeg maar iets. En goede vocals van de Ierse zangeres Jazzy. Het is een feel-good nummer. Het doet een klein beetje denken aan Summer. When I met you in the summer. Een van Calvin Harris' grootste hits. En ook aan One Kiss. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Een hit die hij scoorde met Dua Lipa. Ja, je gaat deze sowieso horen ook op de mainstage van Tomorrowland deze zomer, want Calvin Harris staat daar te blinken sowieso. Maar de vraag is natuurlijk, horen we deze nog een keer op Q-Music? Dat mag jij nu beslissen. Stuur een berichtje met jouw mening en vooral ook

0: Maar de vraag is natuurlijk, ben jij satisfied over deze song?
1: Repeat of niet?
0: Voor Mickey is het een dikke repeat. Goede summer vibes. Het is een absolute repeat voor mij, heeft hij gestuurd. Joke uit Evergem die zegt helemaal niet mijn ding. Zij is duidelijk niet satisfied. Stijn uit Hamme vindt het ook maar niets. Het is niet zijn ding. Maar er komen ook positieve berichtjes binnen. Onder andere van Marco uit Ninove. Voor ons absolute repeat, Matthias, die zomerstemperatuur. Die zien we graag komen. En muziek als deze ook. Dianne uit Willebroek heeft ook een repeat gestuurd. Wat een leuke vibe. En Monique uit Turnhout heeft 3 hartjes gestuurd. Dus ik ga ervan uit dat dat ook een repeat is. Het is niet klaar en duidelijk, maar 3 hartjes, dat is positief, denk ik. Dus ik ga ervan uit dat dat een repeat is ook voor Monique. En groetjes daar in Turnhout. Calvin Harris gaat door voor alle

0: moet al flink je best doen om vandaag een slechte dag te hebben. En mocht je toch slecht opgestaan zijn, spring uit je bed, kom buiten en geniet een beetje van de zon. En je gaat zien, het gaat sowieso veel beter gaan. Het was wel een hele slechte ochtendspits, voor alle duidelijkheid. Nog altijd 14 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar we gaan de plaatsen pakken waar je meer dan 10 minuten verliest. Anders ben ik morgen nog bezig. 6 files van meer dan 10 minuten dus. En de langste file staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je een kwartier bijtellen. Ook op de E34 11 minuten extra tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. E19 tussen Sint-Job en Schoor en Antwerpen-Noord 10 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier erbij tussen Antwerpen-West en Burgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. Richting Brussel vertraag je op de E40 tussen Afliegem en Sint-Agata-Berchem 11 minuten daar. En op andere plaatsen kan je ook dus stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
1: Mathias van den Bulke.
2: U luistert naar Q Muziek, het station.

0: Rebecca uit Gent wil voorlopig geen score geven aan haar dag. Want ze moet straks naar de tandarts. Ja, dat snap ik, ja. Dat kan dus nog alle kanten uit daar. Voor hetzelfde geld is het een 10 op 10 en heb je je tandjes flink gepoetst. En voor hetzelfde geld, ja, zit je met heel veel gaatjes en is het doffe ellende. Q-music. Ik heb net gezien op hln.be, op de website van het laatste nieuws, dat je nog altijd tickets kan winnen voor Suzanne en Freek daar. Dus ik zou zeggen, straks even in een pauze surfen naar hln.be, naar onze collega's. En daar kan je dus een ticketje scoren als je wil. En we gaan ze sowieso ook nog draaien voor het nieuws van 11. En ik heb ook Michael Jackson voor jou.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht, hè.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden al zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haar omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Q Music.

Michael Jackson. Een artiest die ik nooit live ga gezien hebben. En dat vind ik eigenlijk super jammer. Man in the Mirror, wat een geweldige classic. Oh. Als jij zaterdag naar de AB in Brussel gaat, dan is dat waarschijnlijk voor Sienna Spyro. Je hoort ze nog voor 11 uur. En deze twee staan dit weekend weer in de Gelre Dome. Een reeks van 10 concerten in totaal. En ze zitten bijna halverwege.

Sienna Spyro. Zaterdag kan je haar dus live aanschouwen in de AB in Brussel. Melissa gaat er naartoe. Veel plezier, Melissa. Vicky uit Kessel, die is het onkruid aan het uittrekken. Zeg maar, er staat veel onkruid. Ik zie een foto binnenkomen via de Q-app van haar stoep voor haar huis. Het is precies lang geleden, Vicky.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
2: Goedemorgen. Een grote oefening met antidroonsystemen. In Nederland worden zo'n systemen uit verschillende landen op elkaar afgestemd om ze te laten samenwerken om droondreigingen beter te detecteren en uit te schakelen. Dat is al maar vaker nodig in deze oorlogstijden. Collega Rob van Herken volgt het daar.
3: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaat, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
2: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal 2,14 euro voor een liter aan de pomp. Die prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record. Toen betaalde je net geen 2,5 euro per liter. En een Belgische archeoloog is opgepakt omdat hij botresten van de vierde musketier D'Artagnan niet wilde teruggeven. De man ontdekte die in maart in Maastricht in Nederland. Een armbot en twee tanden. Hij bewaarde ze thuis en hij wilde ze na een huisbezoek niet aan de gemeente Maastricht geven. Uiteindelijk deed hij het dan toch. DNA-onderzoeken moet ook nog bevestigen of het om echte resten van D'Artagnan gaat. Afwisselend zon en wolken vandaag bij 22 graden. Morgen de hele dag veel zon, 26 graden dan. We krijgen eigenlijk het hele lange weekend veel zon en rond 28 graden.
1: Yes! Er staan heel veel kleine files op de Vlaamse snelwegen op dit moment, maar het is vooral aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 18 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West moet je nog eens 16 minuten bijtellen. Sta je toch ergens anders in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
4: Music. Matthias van den Bulke.
1: Alex Warren is nummer 1 af in de Q-top 40. Maar als je hem zo meteen een like geeft, dan kan hij daar snel terugstaan.

Alex Warren, hij is nummer 1 af in de Q-top 40. Als je hem dus nu een likeje geeft in de Q-app, dan gaat hij daar misschien morgen terug staan. Op die eerste positie met Fever Dream. Weet je wie er echt niet zijn leeftijd uitziet? Deze meneer, Ricky Martin. 54, maar hij soigneert zichzelf zo goed. Zijn geheim is blijkbaar geen alcohol drinken, dus ik weet wat mij te doen staat. Super.

0: je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Q-Music.
8: Hey, hey Matthias. Ik ga zaterdag met mijn 14-jarige dochter gaan kijken naar K3 The Originals.

0: Kid Leroy samen met Justin Bieber en Stay. Karen uit Houthalen-Halchteren die stuurt: Matthias, het is perfecte weer voor ijskoffies. Zeker wel, Karen. En zoals je weet is dat ook mijn meug. Ondertussen 20 over 11. Goedemorgen. Zometeen krijg je van mij de eerste grote hit van Ed Sheeran. En je mag eens raden welke dat weer was. Het is niet Shape of You. En het is ook niet Castle on the Hill.
1: Deze hit is nieuw.
0: Maar eerst Linda en Reggie. Die knallen weer samen met Madison. Dit is Milking Back Your Music. Goedemorgen.

De eerste grote hit van Ed Sheeran was The A-Team. Stefanie uit Zedelgem wist dat nog. Dimi uit Antwerpen dacht aan Lego House. Ja, dat kon ook. Femke dacht ook Lego House. Dat had zeker gekund, want ook dat nummer stond op zijn eerste album Plus. Maar dat was het derde nummer dat hij uitbracht van dat album. Dus ja, bijna zijn eerste grote hit. Maar ja, juist is juist. Het is belangrijk dat je juist...

drama. Voor onze Angèle was het coronajaar 2020 niet per se zo verschrikkelijk, want ze mocht dat jaar samenwerken met Dua Lipa. Daar ben ik heel jaloers op. Niet omdat ik zou kunnen samenwerken met Dua Lipa, want ja, ik kan niet zingen of ik ben geen artiest. Maar gewoon bij haar zijn, in één ruimte, dicht bij haar. Dat is op zich al geweldig, denk ik. En je hoort Angèle en Dua Lipa zo meteen bij Q-Music. Na Thomas Gray en De Files. 11:30, 7 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Nederland op de Antwerpse ring staat de langste file tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. 10 minuten bijtellen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West 9 minuten. Ook richting Gent vertraag je 7 minuten op dit moment tussen Antwerpen Noord en Deurne. Dan richting Antwerpen op de E313 een file van 7 minuten ook. Vanaf Frans tot Antwerpen Oost. A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan vertraag je 6 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde de Koningslo 6 minuten ook. En dan nog op de buitenring een file van 6 minuten tussen Sint-Zevens-Woluwe en Diegem. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With you. Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be. 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

Brian Adams en zijn favoriete Spice Girl. Mel C. Als je nog een goed feestje zoekt voor dit weekend... Zaterdag is het Q-party in Oostende aan het zeetje. Dus je kan eerst de hele dag gaan zwemmen in de zee, want het gaat heel warm zijn. Je kan dan chillen op het strand en dan s'avonds gaan feesten. Dus ja, lijkt me het ideale scenario op een zaterdag. Deze krijg je zo meteen. Q-music. Eerst krijg je twee DJ's uit La Douce de France. Hugel en David Guetta. Maar eigenlijk zijn het wereldsterren. Dus wij zeggen gewoon Hugel en David Guetta. Dat klinkt toch net ietsje strakker.

niet gay, wel great. Van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ik hoor wel altijd gay. Sorry, ik kan er niet aan doen. Deze leek je daarnet al te krijgen, maar je moest er nog even op wachten. En dat doet soms goed, want goede dingen die laten vaak ook op zich wachten. Toch?

0: Twice.
1: Blink Twice, Shaboozy en Miles Smith, Back Your Music. En zo werd het 11:04.
0: Time flies, so don't blink twice.
1: Tina uit Lokeren stuurt een berichtje via de Q-app voor mensen die niet weten wat doen dit weekend. Nu zondag, 24 mei, is het blijkbaar open deurdag in het dierenasiel van Lokeren. Het Zilveren Mandje heet het. En iedereen is van harte welkom. Ja, dus als je in de buurt woont van Lokeren en je houdt van diertjes, dan moet je misschien wel naar daar gaan, naar het Zilveren Mandje. Normaal maak ik niet zoveel reclame, maar ik vind het een leuk initiatief, Tina. Dus hopelijk komt er veel volk.

0: is een nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als venten zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van je Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
11: Strijk!
10: Nu exclusief op streams.
12: Zij de Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Wat gooien we straks op de barbecue?
13: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
12: Een goeie viske.
13: Of een lekkere langoustien.
12: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
14: Dat is
15: de Vos Lemmes.
16: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
17: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
18: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
19: Leuke video!
18: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
20: Ondertussen 1 over 12, hier is Delphine met nieuws.
21: Goedemiddag. Er werden nooit zoveel SOA's geregistreerd, vooral chlamydia, syfilis en gonorroe. De recentste Europese cijfers zijn van 2024, maar ook in ons land stijgen de besmettingen, zegt het Tropisch Instituut voor Geneeskunde.
22: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
21: Het is belangrijk om zoals te behandelen, want je kan er op termijn bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. In Nederland is een grote internationale oefening bezig met antidronesystemen om die beter op elkaar af te stemmen en droondreigingen beter te vinden en uit te schakelen. Collega Rob van Herk is erbij voor ons.
23: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
21: Die oefening komt er na een simulatie vorig jaar. Toen zijn 16.000 NAVO-militairen virtueel uitgeschakeld door een kleine groep Oekraïners met de drones. En de Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat is haar erkenning voor duurzame restaurants. Michelin vindt ze te moeilijk te controleren. Opvallend, twee weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit. Die restaurants zijn ze dus na een dikke maand alweer kwijt. Vanmiddag zon en wolken, 22 graden. Morgen de hele dag veel zon, 26 graden dan. En ook de komende dagen veel zon bij 28 graden.
20: Die SOA's, die klinken ook zo vuil, hè? Als je, alleen gewoon de benaming.
21: Syfilis bedoel je.
20: Syfilis, gonorroe.
21: Chlamydia.
20: Ja, dat klinkt ook zo echt zo vies. Ja,
21: ja, ja, een beetje exotische ziektes.
20: Ja, ah, wel ja. Dus ja, waarom niet gewoon zo... Ik weet niet... ja, ik kan u niet op een woord komen, maar zo... Ja,
21: het maakt
20: zo
21: op zich niet uit hoe ze noemen haar.
20: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar dus meer en meer, zoals.
21: Ja.
20: Dus oppassen, veilig vrijen, dat is belangrijk. 8 files ondertussen van meer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook tussen Sint-Annelinker-Oever en Antwerpen-West 13 minuten extra. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten bijtellen. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-Tunnel 5 minuten. Brusselse binnenring ook 8 minuten erbij tussen Expo en Vilvoorde. De buitenring 5 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Richting Antwerpen vertraag je 6 minuten op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost. En op de ring rond Gent richting Ustakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 5 minuutjes bij.
24: Music. Matthias van den Bulke.
20: Hier voor alle duidelijkheid geen SOAS, maar wel heel veel goede muziek. Kygo en ook Keen komt eraan zometeen.

0: komt een leuke suggestie binnen van Mathies uit Middelkerken. Goeie SOA-naam is Pimelitus in plaats van Gonoroe. Ja, dat klinkt eigenlijk veel beter. Pimelitus in plaats van Gonoroe. Ja, ik vind dat leuker. Gonoroe klinkt echt zo wansmakelijk. Pimelitus. Pimelitus is leuk, ja. Klinkt tof. Merci Mathies voor je inbreng. Er werden nooit meer SOA's geregistreerd, staat vooraan in het nieuws zo meteen. Zo daarnet bedoel ik. Nu zou je kunnen denken, ja, dat is vies, dat is niet goed. Meer en meer viezerikken die niet veilig vrijen. Maar het feit dat er zoveel geregistreerd worden, wil ook zeggen dat er zich heel veel mensen laten testen. En dat is dan weer een goede zaak.
1: Dit is deze week

0: C-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want C-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: C-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Mannekes, Bambi. Ik heb gedroomd.
6: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag?
10: 20% korting op alles.
6: Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bambi, we hebben nu drukke door.
6: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel.
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Oh, amai, die civietje was lekker.
6: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
18: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
19: Ik kan niet werken vandaag.
20: Hoezo?
19: Sorry, maar niet WK.
21: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor 999 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
22: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
23: Q-Music.

volledige naam is eigenlijk Judith van Hirtum. Ik denk dat ze van adel is. Van Hirtum. Dat klinkt toch heel chic. Ik hoorde Naomi van der Poorten gisteren Gerben een enfant terrible noemen. En ik dacht, en wel ja. Maar het is wel een enfant terrible die zotte dingen doet. Zondag gaat Gerben namelijk weer meedoen aan de Red Bull Velo Race. Ja, zo van die zotte zeepkisten die over het water moeten proberen te geraken. Vorig jaar deed hij ook al mee, in Kortrijk was het toen. En nu is het in Hasselt te doen. Alleen heeft hij iets voor, onze Gerben. Namelijk, heeft aan verschillende mensen beloofd om zijn compagnon te zijn, want het is een duo-actie. Je moet met twee op zo'n zeepkist kruipen. Maar hij mag natuurlijk maar één iemand meenemen. En dus ja, moet hij een keuze maken. Hij heeft een keuze moeten maken tussen vier personen. En er zijn er nog twee in de running, heb ik gezien op de socials van Q. Dus hou dat in de gaten. Dan kom je te weten met wie Gerben uiteindelijk gaat meedoen aan de Red Bull Velo Race. Louise Goedefra of Clémentine Caron. Die twee zijn nog dus in de running.

Blijkbaar is het al beslist wie er meegaat met Gerben. Ik heb de socials zelf niet meer geüpdate, blijkbaar. Dries stuurt, het is Louise die meegaat naar de Red Bull Velo Race, dus nu zondag. Mijn excuses, ja, ik moet het dubbelchecken in het vervolg. We hebben het al over SOAS gehad vandaag. Ik vind dat die heel vies klinken. Gewoon de naam al, daarom zoeken we dus alternatieven. En Joke stuurt bloemenkesziekte in plaats van chlamydia. Dat vind ik cute, Joke.

0: Waarom praat je eigenlijk over SOAS, Matthias? Sorry, Jasper. Sorry. Jij zit in het nieuws vandaag. Er werden blijkbaar nooit eerder zoveel SOAS geregistreerd als nu. Vandaar dus. En we zoeken naar leuke alternatieven. Alternatieve namen, want ik vind dat SOAS heel negatief klinken. Shirley Etrusselaar die zegt bijvoorbeeld oesteritis. Oesteritis. Goed, ja. Want koester je oester, dat is belangrijk. Goed, ondertussen, sorry, 3 minuten over 1:30. Ik geef je de plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. En dat zijn er 8. Op de E313 richting Antwerpen schuif je het langste aan. 13 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten vanaf Antwerpen-Centrum tot op Antwerpen-Oost. 8 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 9 minuten bijtellen. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 5 minuten extra rekenen. En dan gaan we op de Brusselse ring eens kijken op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 7 minuten bijtellen. De binnenring 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo. Ring rond Gent dan nog een file van 5 minuten richting Oostakker tussen Zelzate-Noord en Gent-Zeehaven. Is dat? Gregory stuurt nog knuffelkwaaltjes. Dat is ook een cutie, ja.
1: Matthias van den Bulke.
2: Dag Matthias, goedemiddag.

0: Guido uit Zemst, die stuurt nog beter een vieze naam voor een vieze ziekte, Matthias. Oké, Guido, wegsfeer.
1: Guess the song.
0: Dankjewel. Davy uit Leuven heeft wel nog een leuke suggestie voor een alternatieve naam voor een SOA.
2: Lovebugs.
0: Lovebugs. Ja, dat zijn dan waarschijnlijk voor schaamluizen of zo. Bedankt voor je inbreng, Davy. Dat vind ik leuk. Lovebugs klinkt ook goed. Allee, niet per se dat je het wilt hebben, maar het klinkt wel goed, Lovebugs. Oké, elke middag spelen we Guess the Song. Dat weet je ondertussen al. Herken het liedje zo snel mogelijk. Ik heb hier een stukje klaargezet. Vandaag zoeken we een nummer van een zeer jonge artieste nog. Ze heeft al in België opgetreden. En dat gaat ze sowieso in de toekomst nog doen. Hier komt ie. Voilà. Dat was hem. Of dat was haar. Pam, pam, pam, pam, pam. Zoiets. Welke artiesten hoorde je met welk nummer? Je mag het inzingen via de QR.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Ons venten zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van jouw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks Strijk! Nu exclusief op streams.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
11: Ik kies Unlimited Internet.
10: En 5G.
11: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
12: Go Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Echt? Een heel jaar?
10: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
15: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
16: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
15: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
17: Never again!
18: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q Music.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
19: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
24: Check de promo.
23: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in

0: blijkbaar veel gebeurd de laatste tijd. Body on body, want er werden nog nooit zoveel SOA's geregistreerd als nu. Stefan uit Antwerpen heeft ook nog een leuke suggestie voor een alternatieve naam. Want SOA's die klinken ook gewoon vies. De liefdeszwam. De liefdeszwam. Vind ik leuk.
1: Ja. Yes, the song.
0: Waarschijnlijk voor alternatief voor chlamydia of zo. Leuk, dankjewel Stefan om mee te denken. Brian uit Nieuwerpoort die was ook aan het meedenken. Hij heeft naar deze geluisterd. Wie hoorden we hier? Brian uit Nieuwpoort.
2: Dua Lipa.
0: Nee, het is niet Dua Lipa. Nee, het is een andere jonge dame. We luisteren naar Remy uit Aardrijke. Dat ligt niet zo ver van Torhout, blijkbaar.
3: Hey Matthias, het nummer dat we zoeken is Greedy van Tate McRae.
2: Doei.
0: Ja, doei. Dag, Remy. Het was inderdaad Greedy van Tate McRae. Ze heeft al in ons land gestaan. Hè?

Mr. Know-It-All. Morgenavond om 7 uur een nieuwe Vrienden van de Vrijdag. Met onze Naomi van der Poorten. En het wordt sowieso een topshow, want ook Jens den Donker komt mee presenteren. Dus dat wordt sowieso een topshow morgenavond op Q. Vandaag is Jens er nog niet. Naomi gelukkig wel, want ons Jolien Roets ligt in de lappenmand. Ze is ziek. Gelukkig is daar dan Naomi van der Poorten. Een prachtige verschijning met een prachtige stem om jou deze namiddag te vergezellen.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: En zo is het 1 uur. Het nieuws krijg je van Delphine. Andere landen investeren fors minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden wel meer jobs gecreëerd. Er werden nooit zoveel SOA's geregistreerd. Vooral chlamydia, syfilis en gonorroe. De recentste Europese cijfers zijn van 2024. En ook in ons land stijgen de besmettingen. Dat ziet het Tropisch Instituut voor Geneeskunde.
3: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger. Maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
2: Het is belangrijk om die SOA's te behandelen, want op termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. En er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat nu om Rayan Hachem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is niet in de gevangenis geraakt omdat hij nog altijd op de vlucht is. Vanmiddag zon en wolken en een zachte 22 graden. Morgen de hele dag veel zon, 26 graden dan. En ook de komende dagen veel zon en rond 28 graden.
4: Heerlijk. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten bijtellen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 12 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 14 minuten bijtellen. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten kwijt. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo 6 minuten. En ook op de buitenring 6 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens Woluwe en Diegem. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Hallo, Kus.
5: Music.
6: Naomi van der Poorten.
4: Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Een beetje zoals Eva Max. Zij kan ook wat bipolair zijn. Sweet, but psycho.

0: heerlijk. Magnetic in de oren, dat zonnetje op je bol. De namiddag kan nu al niet meer stuk. Alleen ja, onze Jolien Roets die is nog steeds ziek. We gaan haar niet forceren, hè. We willen nog lang van haar stem kunnen genieten. Dus hopelijk pikt ze ook een zonnestraaltje mee vanuit haar ziekenbedje en kan ze even recupereren. Maar dus...
1: Who you gonna call?
2: Naomi van der Poorten.
0: Ja, ik dus. Maar ja, jij. En ik zie dat zitten. Ik heb de classics mee, de nieuwste hits en vooral jij en ik. Tot 4 uur.
3: You and me.
0: Ja, dat zei ik toch.
3: We used to

0: korting op alles.
1: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
0: Mompie, we hebben nu drukke dag.
1: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel!
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haar omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Q Music. Q sounds better with you.
15: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

van Max en Andy Grammer. En voor ik de volgende track opleg, wil ik even dat je er een beeld bij visualiseert. Hè? Beeldje in. Een blonde pruik. Een froufrou. En dan zo'n bliksemschicht op de wang. Ik heb het natuurlijk over Lady Gaga. Haar officiële debuut. Cheers.

0: heeft vandaag een meeuw gepoept op koning Charles. Ja, in Noord-Ierland was hij daar ergens op bezoek en een meeuw was er niet mee gediend. Gelukkig wel niet op zijn hoofd, gewoon op zijn kostuum. Maar enfin, ik dacht, ja, nu weet je ook weer wat te vertellen bij het koffiemachine zometeen. Iets anders, er staan ook 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 17 minuten bijrekenen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuutjes. Richting Gent, op tussen Antwerpen-Noord en Deuren nog 8 minuten bij. En richting Antwerpen, op de E310 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 14 minuten. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 6 minuten extra. En op de A12 tussen Aartelaar en Kleidaanlaan komt de Systeemweg 5 minuten bij. Op de Brusselse ring, tenslotte op de binnenring, tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo ook 5 minuutjes verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Alle chance.
1: Met wie spreek ik?
2: Naomi van der Poorten. QZ.

0: Take Your Time van Sam Hunt. Ik heb heel veel mensen hiermee blij gemaakt. Saskia bijvoorbeeld. Al zo lang geleden schrijft ze. Ik heb nog een paar classics, zoals de Backstreet Boys, die komen er ook aan. Daar weet ik ook dat dat een publieksfavoriet is, dat ik daar ook heel veel mensen mee kan blij maken. Iets helemaal anders. Na een Q Beach House, een foute party, hebben we nu ook...
1: De Q Luchtballon.
0: Jazeker, wij hebben, dat heb je goed verstaan, wij hebben een Q Luchtballon. Dat heb je waarschijnlijk al voorbij horen komen. Hè. We steken het niet weg. Hè. Het is natuurlijk iets om trots om te zijn. Ik vind het een goede investering, als je het mij vraagt. Absoluut, absoluut. Ik sta er volledig achter. Ik moet alleen nog eens polsen bij de baas of ik ook eens een vaart mag meepikken. Of dat dat ook voor ons is eigenlijk, want dat weet ik niet. En als dat mag, dan heb ik al een heel leuk idee om daar te doen.

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With you. De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja! Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja.
7: Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
6: Oh ja. Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: En Colruyt trakteert.
11: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Ja, wie heeft er een vluggertje nodig als je ook dit kan doen?
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon.
0: Ja, zijn we van de grond gaan? Wat denk je? Jij kan nog steeds jouw plekje daarvoor boeken online op qluchtballon.be om jouw lief te verrassen, om uw poetshulp, uw tandarts, maakt mij niet uit, te verrassen. Je kan iedereen blij maken met zo'n vaart, denk ik dan. Ook mezelf trouwens, als u geroepen voelt. Ik ga u niet tegenhouden. Ik zou daar ook wel echt eens graag in gaan. En dan zo'n zonnebril op en dan gewoon een rozeetje drinken. Dat is volgens mij echt het toppunt van alles uit het leven halen. Rosé drinken in een luchtballon. Ik heb een nieuw doel in het leven. En dan mogen de beats van Another en 55 Ultra door de speakers klinken.

5 Seconds of Summer. Ja, zo voelt het wel een beetje, hè? 5 Seconds of Summer. Ja, zo hier en daar een zonnetje. Het is een klein voorproefje. Want het is toch niet echt de real deal, hè? Dat is voor morgen, mannetjes. Hou die nog even in. Maar het komt eraan. Daarom een verfrissend Dua Lipa'tje.

0: berichtje gekregen van Mirjam die zegt... Oeh, Naomi, de meest sexy man ever. Oh, Ruben Blok. Ja, dat is een keer iets anders dan Ruben van Gucht.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: En zo is het 2 uur. Het nieuws krijg je van Julie.
4: Goedemiddag. Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan wel weer meer jobs gecreëerd. En komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes, januari en juli dus. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en de huidige regels rond solden, of die dan nog wel houdbaar zijn. En zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%. Dat is 6% minder dan 4 jaar geleden, blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen zeggen moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden.
0: Joepie de poepie. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is iets minder, joepie de poepie, maar... dat lukt ons wel. Richting Hasselt op de E313 tussen Geel-West en Ham tel je best 21 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 14 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten verliestijd. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel zijn dat nog 6 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Borgerhout 8 minuten bumperen. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten. Op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West zijn dat er nog maar 5. Op de Brusselse ring tenslotte op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo ook 7 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Gisteren had ik het weer vlaggen. Ja, mijn hoofd, het is soms een beetje iets speciaals. Ik noemde deze DJ Alex Warren. Maar dat is natuurlijk Alan Walker. Ah, maar ja...
1: Music. Naomi van der Poorten.
0: Maar ja, belofte maakt schuld. Ik ben hier nog een Alex Warren te goed. Dus voilà, nu zwier ik hem langs je oren. Dit is Burning Down.

Beats van Reggie. Ik ben benieuwd of ik hem ga tegenkomen straks, de Reggie. Want we hebben vanavond een personeelsfeest van de radio. En Reggie is onze collega, hè. Je hoort hem vrijdag en zaterdagavond met Radio Reggie en de Dance 30. En ik ben heel benieuwd wat we gaan doen eigenlijk. Er is een activiteit voorzien van 5 tot 7. En het is met de collega's van Joe en Willy er ook bij. Dus het mag ook niet te intensief zijn, denk ik dan. Allee, voor die mensen en fysiek. Enfin, we zien wel. Dat is Listen to Your Heart.

0: gelijk hebben ze. Drive Safe van Mel Smith en Nell Horan. En ze mogen dat wel zingen. Maar zometeen liever. Allee, opnieuw. Zometeen vliegen we de drank wel in samen. Kijk, het is al begonnen, ik ben al zat. En je gaat er deugd van hebben, ik weet het zeker.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, is het snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Mannekes,
10: Bombie.
9: Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag...
9: 20% korting op alles.
10: Serieus?
9: Oh, jij wist dat niet.

0: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
0: Nee, nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
12: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
13: Elke maand.
12: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die doet.
15: Q. Q Music.

0: ik trakteer zo meteen heel op eigen kosten.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst de nieuwste van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van

0: tranen van goud. Ik weet hoe we Aaron en Zoe moeten troosten, jongens.
1: Shotje energie met Naomi.
0: Ja, nee, daar bedoel ik dus geen shotjes tequila mee. Zou kunnen, hè, maar dat is niet mijn officieel advies. Nee, ik stel een muzikaal oppepmiddel voor. Zoiets tegen de middagdip. Hè. Dus ik stel voor dat we een leveltje hoger schakelen. We zetten hem in zesde. Het is dan ook jeudredi, donderdag. Nog twee werkdagen en dan vrijdag. En dan dat zomers Pinkster verlengd weekend. Wat een woord. Och, en dan, mannetjes. Dan kunnen ze ons niet meer tegenhouden.

0: Fabulous van Macklemore en Ryan Lewis. Ik kreeg ook een berichtje binnen van Jens in de Q-app.
1: Hey Naomi,
0: hallo,
1: leuk dat je er bent in de studio van Q-Music.
0: Vind ik ook.
1: Volgende week wordt het lekker zomers weer met de Foute Ticket Week. Wij zijn alvast proud to be fout.
0: Dat is heel goed. Ja, maar Jens, die is niet van gisteren hoor. Hij heeft gelijk. Vanaf volgende week maandag is het de Foute Ticket Week. Dan kan je de hele week tickets winnen voor de Foute Party. Dat doe je gewoon door als je een artiest hoort van de line-up van de Foute Party. En dat kan Natalia, Ingeborg, Denzel zijn, om maar een paar voorbeelden te geven. Dan moet je gewoon een audiobericht in de Q-app sturen met ik ben proud to be fout, net zoals Jens. En wie weet kom je dan in de show en score je ook effectief die Foute Party tickets. Deze week nog geen Foute Week, dus van mij krijg je geen Ingeborg of Natalia. Jammer eigenlijk. Maar ik heb wel een dikke dansschijf klaarstaan van Stromae. Dat hoor je zo. Eerst minder goed nieuws, maar dat hoort er ook bij, dat is leven. Hè. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat er nog 11. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten bijtellen. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 7 minuten extra. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jetten 9 minuten. En 6 minuten tussen Sint-Stevens-Wolle en Diegem. Op de binnenring tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo nog 6 minuutjes verliestijd. Richting Hasselt dan op de E313 tussen Geel-West en Geel-Oost 8 minuten bij. En richting Antwerpen op de A12 tussen Aartelaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 6 minuten. En op de E313 tussen Ranst en Wommelgem ook 6 minuutjes bij. Om het af te leren op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever ook 5 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.

0: Ik ben een enorme fan, maar echt een enorme fan van Harry Styles. Maar er is één iemand bij Q. Eén iemand die er nog over gaat, die er los over gaat. En ik zweer het jou, dat is moeilijk. Maar onze superfan QDJ Emma Salde, die is natuurlijk crazy van. Die is zelfs op het nieuws geweest om daar te gaan rapporteren over Harry Styles. Dan weet je dat je echt een superfan bent natuurlijk. En ze heeft gisteren Harry eindelijk gezien in Amsterdam. En ik heb een volledig verslag in mijn WhatsApp gekregen. En jij hoort het zometeen ook.
1: De Q-party barst weer los. En kom zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app.
2: With you. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Hallo, Nami. Ha. Het was echt een van de mooiste dagen van mijn leven. Want eindelijk, na 100 jaar, heb ik Harry Styles teruggezien. En het was alles wat ik ervan verwacht had. Hij kon nog altijd heel goed dansen, heel goed zingen. Hij zag er nog altijd heel schattig uit. En ik stond echt mega dichtbij. Dat is echt crazy. Dus ik heb Harry Styles echt eindelijk eens in close-up kunnen zien. Dat kun je ook checken via mijn vlogje. Dat staat op de socials van Q. Dus de man van mijn dromen, het was het helemaal waard. Ik ga nog heel lang nagenieten.

Ik heb net iets ontdekt. Over Enrique Iglesias. Dit nummer heet Bailamos uit 1999. Bailamos dus. Maar hij heeft ook een nummer dat heet Bailamos.

los. Ik heb het even opgezocht. Ik wist het wel hoor. Het zat ergens ver in mijn hoofd. Maar het betekent dus laten we dansen of zo. Ja, maar het mag iets origineler, hè. Kom aan. Misschien ben ik te streng. Vorige week was er een kleine aardverschuiving in de Q-top 40. Enfin, ja, ik spreek graag in hyperbolen. Maar we zitten wel met een nieuwe nummer 1. Na 3 weken Fever Dream van Alex Warren zitten we dus met een nieuwe nummer 1. En moest meneer Alex Warren toch een trapje lager staan en moest hij de ravissante Olivia Dean voorlaten. Ze is dan ook so easy to fall in love. En ik hang er ook aan. Ik ben verliefd, geef het toe.

0: Show me love. En dat is wat Elke uit Gerardsbergen ook gaat doen. Want ze sturen mij een voiceberichtje in de Q-app. Het begint zo.
1: Hey, hey. Morgen trouwen mijn vriend en ik.
0: Oh my god. Mijn vriend zegt ze dan nog, haar verloofde eigenlijk ook. Hè. Het moet nog allemaal een beetje wennen. Ja, en binnenkort dus echtgenoot. Enfin, ik wijk af. Ze vertelt dus in dat voiceberichtje dat ze gaat trouwen morgen. En daar komt dan nog een bijzondere vraag achter ook. Ze wil dat ik iets doe voor haar. En ik ga na 6 uur haar eisen inwilligen. Want geeft

0: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Goedemiddag, 3 uur. Het nieuws krijg je van Julie.
10: Goedemiddag.
9: Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden, blijkt uit cijfers van de overheid. Balen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël werden opgepakt, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije, om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen. Ze pakten 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waarop verschillende landen de Israëlische ambassadeur op het matje riepen. Ook ons land deed dat. En Sporting Hasselt, of De Spor, mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Het blijft ook droog bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen veel zon en zomers warm rond 28 graden.
11: Dat is meer dan ik had op vakantie in Bilbao. Ik zeg het maar. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. Tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-West zijn dat er nog 20. Richting Gent dan. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten bij. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 9 minuten extra. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Stroombeek-Bever en Machelen 8 minuten verliestijd. En tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren 4 Armen 6 minuten verliestijd. Op de buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette 8 minuten bij. En tussen Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten extra. Richting Antwerpen dan op de A12. Tussen Aartelaar en Kleidalaan Kontigse Steeweg 5 minuten. En ook 5 minuten op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats in de file zou staan, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Zeg, en ik zei daarnet, na 6 uur, dat is omdat ik andere uren heb in het weekend. Je hoort mij tussen 4 en 7 normaal. Swat, je hoeft niet tot 6 uur te wachten. Geen paniek. Ik ga zo meteen bruid Elken al gelukkig maken.
12: Music.
13: Naomi van der Poorten.
11: En een goede Wheatus. Teenage Dirtbag zo meteen op uw bakkes. Wat denkt je? Heer.

0: dat deed deugd, hè. Wheatus, Teenage Dirtbag uit 2001. Ondertussen is Bruno Mars volop bezig met zijn net niet België wereldtour. Momenteel in Ohio. 20 juni stopt hij in net niet België Parijs. Om dan 26 juni naar het net niet België Berlijn te verkasten. En vanaf 2 juli hebben de Hollandersprijs in net niet België Amsterdam. Voor de rest heb ik helemaal niks tegen de man. Het lijkt mij een sympathieke kerel. En ook Elke uit Geraardsbergen, die is helemaal verkocht.
1: Hey, hey. Morgen trouwen mijn vriend en ik. Ik hoor super graag dat nieuwe nummer van Bruno Mars, Risk It All. Zouden jullie dat soms nog eens kunnen draaien? Alvast bedankt. Dag.
0: Ja, jongens, hoe kan ik hier nu nee op zeggen? Ik ben een sukker voor de liefde. Maar ik vraag me af, zou dit ook haar openingsdans worden? Dat vertelt ze wel niet bij, hè? Hoe dan ook. Risk It All.

0: Hypnotized van Purple Disco Machine. Ik ben een radio-dj bij Q. Hè? En dat betekent wel vaker de flauwe plezanten uithangen. Hè? Een beetje zever verkopen. Enfin, ik spreek vooral voor mezelf dan. Sorry, collega's. Maar soms heb ik ook echt hoogwaardig culturele muziekinformatie. Jawel, dames en heren. En dat krijg je zo meteen van mij. Want zo meteen hoor je wat Cresip. If I could, I would stay, yeah. Met U2 te maken heeft. Ik vertel het je zo.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
13: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
12: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vlamingen met tegenwoordig met niet nodig. Crazip, die ken je wel. Fantastische Hollandse band. Die wereldberoemd werden. Hè? Ja, voor even dan moeten we wel eerlijk over zijn. Maar de drummer van Crazip, de Nederlandse Bram van den Berg, die kreeg in 2023 een gigakans om bij een echt wereldberoemde band te drummen, namelijk U2. Dus hij was echt binnen bij de big shots. Want de originele U2-drummer, Larry Mullen, die moest herstellen van een rugblessure. En het grappige is, die Hollander van Crazip, die is bij U2 terechtgekomen via een andere Hollander, Martin Garrix. Ja, die mens, DJ overal ter wereld, hè, heeft vrienden van over de hele wereld, ook in de scene. En die zei tegen de U2-bandleden van, jongens, ik ken nog iemand. Iemand van Crazip. Dat is toch een leuk verhaal. Ondertussen is U2 weer geheel de oude. En op deze One hoor je ook natuurlijk gewoon de originele bandleden.

0: Afrojack en Never Forget You. Zometeen ook Jelly Roll en het heerlijke I'm Good. Maar ik moet even toegeven, ik ben wel geschrokken door een berichtje dat ik kreeg van Elke. Dus daarnet had ze ons verteld dat ze gaat trouwen morgen al. En ze vroeg Bruno Mars met Risk It All aan. Waarop ik dan zei van, oh, zou dat misschien haar openingsdans zijn? Ik heb daar nu een update op gekregen en ik ben echt geschrokken. We gaan eens samen luisteren.
1: Hey, Elke nog eens. De openingsdans is een verrassing van mijn vriend, mijn verloofde,
0: What?
1: Mijn man. Dus die weet ik zelf nog niet. Dus dat wordt morgen wel een verrassing. Maar ik hoop op Bruno Mars.
0: Dag. Ja, ik hoop dat hij aan het luisteren was, dat hij het nu weet of zo. Maar jij weet dus niet wat die openingsdans gaat zijn. Dat vind ik echt super bijzonder. En je kan dus ook niet oefenen. Amai. Maar ik vind het ook wel leuk dat je zo het leven zo een beetje risky maakt en dat je het zo wat spannend maakt. Ja? More power to you, Elke. Heel veel plezier en heel veel succes op die openingsdans. Laat het weten of het Risk It All is geworden. Ondertussen staan er, amai, 13 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten en 22 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 15 minuten en tussen Berchem en Kennedy Tunnel ook 12 minuten bij. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West 12 minuten verliestijd en op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 7 minuten bij. Tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid zijn dat er nog maar 5. Op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 7 minuten verliestijd en op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord ook 6 minuutjes extra. Op de Brusselse ring is het ook koekenbak. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 8 minuten bij, tussen Sint-Stevens-Woerden en Diegem 6 minuutjes en tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan ook 5 minuten bij. Op de binnenring tenslotte tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo ook 7 minuutjes kwijt. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
2: Naomi van der Poorten. Woo!

Kelly Clarkson is blij dat ze van hem af is. Maar ik ken zo'n paar mannen die wel wat zitten te koekeloeren zonder haar. Ja, twee keer mannen die aan het wachten zijn zo meteen in de playlist. Key and the Crow met I'll Be Waiting. En Swedish House Mafia met Wait So Long. Nog heren.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar?
7: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

0: eindstand van de Q-top 40 was vorige week op 3. Homewrecker. Dan de enige echte Samber. Op 2 stond Fever Dream van Alex Warren. Heeft lang op nummer 1 gestaan, maar nu niet meer, want er was een nieuwe nummer 1. Vrouw aan de top, Olivia Dean. Morgen weer een nieuwe Q-top 40 tussen 1 en 4 in de namiddag bij Timo Pireda. Dus dat kan dus nog veranderen. En hij komt niet alleen met nieuwe schijven, met nieuwe, wil ik vooral zeggen, nieuwe tussenstanden. Hij komt niet met lege handen, want de kans is groot, als hij hem aan de rails houdt tenminste, dat hij ook een nieuwe Q-top schijf meeneemt. Dus ik dacht, we gaan die van deze week er nog even tussen knallen, hè, voor we hem kwijt zijn.
1: Dit is deze week

0: mijn favoriet deel.
1: De Wii U, Wii U.
0: En dan, jepla, een Clouseau erbij. En iedereen is blij, hè? Dat kan je ook zeggen over de volgende man, net zoals Damiano David. Daar kan je ook niet kwaad op zijn, hè? Ik heb ook Nicki Minaj nog klaarstaan. En dat is een geste, dat geef ik toe. Haar gedrag staat mij niet aan. Daar kan ik wel kwaad op worden. Maar haar nummers zijn niet kapot te krijgen. Veel plezier met Ulrike.

0: En goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Julie.
1: Goedemiddag. De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze dus een pak meer. Je hoort de Vlaamse Milieumaatschappij.
2: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij een uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
1: De controles duren enkele weken. Uitzonderlijk moment in het Russische parlement. Daar heeft een belangrijk parlementslid zich openlijk tegen president Poetin gekeerd. Zoiets was jarenlang ondenkbaar. Zo riep de man op om de oorlog in Oekraïne te stoppen omdat de Russische economie op de rand van de afgrond staat. Zijn uithaal is geen toeval. Er komen parlementsverkiezingen aan in Rusland en de populariteit van Poetin daalt. Greet Minne en Sofia Kostoulas zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Ze verloren allebei hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in 2 sets. Minne van een Egyptische, Kostoulas van een Chinese. Zo staan er maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Morgen veel zon en zomers warm. En tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
0: Ik kan het eigenlijk nog niet geloven dat het echt 30 graden gaat worden.
3: Ja?
0: Ja. Oh, jongens, toch. Er staan 12 files op dit moment van 10 minuten of meer richting Antwerpen op de A12. Tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verlies je een half uur. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 16 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 19 minuten erbij. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar verlies je 14 minuten. Dan de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 12 minuten langer. Tussen Grimbergen en Jette 10 minuten. En tussen Argenteuil en Groenendaal ook 10. Op de binnenring van Brussel dan nog tussen Expo en Machelen, daar is het 11 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Music. Ulrike en Bert.
0: Ik ben de blonde en Bert is de zwartharige. Dus we hadden eigenlijk alleen nog maar een roodharige nodig. Dit is Ed Sheeran, voilà.
5: When I was 6 years old.

0: Rumors van Thomas Gray.
1: Ik ben er zeker van, sinds vandaag. Ik ben meteorosensitief.
2: Wat blieft er u?
1: Ik ben meteorosensitief.
2: Meteorosensitief.
1: Als de zon niet schijnt, dan ben ik niet blij. En als de zon schijnt, dan ben ik superblij.
2: Oké, dus jij bent superblij natuurlijk.
1: Ik ben superblij. Ik voel zwart het verschil met gisteren.
2: Ja, tuurlijk. Hallo, en het wordt alleen maar beter ook. Amai, je gaat wel nog heel lang blij zijn dan, hè?
1: Goed, toch?
2: Ja, heel goed.
1: En het zijn blijkbaar ook vooral vrouwen die er meer last van hebben van meteorosensitiviteit dan mannen. Dus ik weet niet, kan jij de vergelijking maken?
2: Ja, ik word ook blij van de zon, dus ja, ik een slechte man zeker. Maar het is dus een goede dag voor alle meteorosensitieven.
1: Yay!
2: Geniet ervan. Dat woord. Ik wist niet eens dat dat een woord was.
1: Ja, kijk, voor Scrabble is heel goed te leggen.
2: Ja.
1: Meteorosensitiviteit. Nee, maar ik heb echt nog wel een reden om blij te zijn vandaag.
2: Oh.
1: En dat is, ik mag van de dermatoloog stoppen met mijn kuur, met mijn pillen tegen acne.
2: Yay! En hoe voelt het?
1: Heerlijk. Ja, ik heb dus een half jaar ongeveer isotretinoïne genomen. Dat is een moeilijk woord ook.
2: Okay.
1: Roaccutan wordt het ook nog vaak genoemd in de volksmond. Maar ja, het zijn dus pillen. Ze werken supergoed tegen zware acne. Maar ja, het zijn ook wel zware pillen. Dus ik moet zeggen, ik heb echt heel veel last gehad van de bijwerkingen. Vooral zo droge lippen, dat is zoiets wat iedereen daar typisch van heeft.
2: Mm-hmm.
1: Maar ook droge gewrichten.
2: Oh.
1: Dus bijvoorbeeld in de yoga, ik ga heel graag naar de yoga, maar ik kon daar niet meer naartoe gaan. Want elke keer als ik de downward facing dog moest doen, ja, dan moet je op je polsen staan. En mijn polsen konden dat niet meer aan.
2: Ah ja.
1: De downward facing dog, dat is zo.
2: Ah ja, dat je zo...
1: Sta er nu in.
2: Ah ja, ik zie het. Ja, prachtig. Zet u maar terug recht. Allee, super. Maar dus dat kun je terug doen en de acne is voor goed weg? Of hoe zit dat dan?
1: Ik hoop het. Ik hoop het. Het is voor iedereen een beetje anders. Iedereen die kuur al heeft gevolgd, het is een beetje wachten. Een paar maanden misschien gaan we zien of het gewerkt heeft of niet.
2: Oké.
1: Maar goed, ja.
2: Dat was mijn.
1: Ja, inderdaad. Dat was mijn gezondheidsupdate.
2: Ja. Jenny,
1: wil jij nog iets vertellen over jouw uitzonderlijk grote knieschijven bijvoorbeeld? Want jij hebt daar last van, hè?
2: Dat is waar. En ze zijn nog steeds uitzonderlijk groot. Dus voilà.
1: Oké. Goed om te weten.
2: Ja.
1: Zullen we verder gaan met de show?
2: Graag.
1: Geen boomer radio vandaag, maar wel Benson Boone.

0: gezegd, omg, ik heb dezelfde acnepillen als jij moeten nemen, Ulrike. Ik ben nu 3 weken mogen stoppen en ik mag weer in de zon.
1: Amai, als dat geen perfecte timing is, Dylan, proficiat.
0: Music Match. Vandaag een zeer populair thema in de Music Match en dat is Disney klassiekers. Jawel. Een hele lijst hebben we natuurlijk aan Disney klassiekers van de oude films bijvoorbeeld. Under the sea. Under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Under the Sea van De Kleine Zeemeermin natuurlijk.
1: Ja, ja, maar je hebt natuurlijk ook de nieuwere Disney films van Pixar bijvoorbeeld zoals deze.
0: Life is a Highway uit de film Cars, ja, ook een goeie.
1: Ook een goeie, zeker en vast. Dus wil jij toveren met de Disney-magie en bepalen welke Disney-klassieker wij zometeen moeten draaien? Stuur dan Music Match via de Q-app.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en dames.

0: Sparkle Ride Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Onze Q-app zit echt vol Disney-fans op dit moment.
1: Music Match.
0: En dat heeft alles te maken met het thema van de Music Match vandaag, Disney-klassiekers. Maar welke gaan we spelen? Er zijn er natuurlijk heel veel, hè? Daarvoor gaan we naar Saar, 34 jaar, uit Lievegem. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jorieke en Bert.
3: Hey, hi. Zeg Saar, hoe was jouw dag vandaag?
2: Goed, gewoon een gewone werkdag vandaag.
3: Oké, en nog leuke plannen vanavond?
2: Taximama, dokter rondrijden naar de hobby's.
3: Ja, ja, ja, ja, ook leuk, hè? Allee, ja.
2: Zeker, ja. Zeker.
3: Zeg Saar, het thema van vandaag is Disney klassiekers. Heb jij zoiets met Disney?
2: Ja, eigenlijk wel. Vanuit de kindertijd, altijd magisch gevonden. En nu de eigen dochter, die ook helemaal Disney verslaafd is. Dus ja, dan blijf je wel in de Disney-sfeer zitten natuurlijk.
3: Jazeker. En heb je zo'n favoriete Disney-film?
2: Ja, ik heb er wel twee. Dat zijn De Kleine Zeemermin en De Leeuwenkoning.
0: De klassiekers, ja.
3: De klassiekers, ja zeker. En als je echt moest kiezen...
2: Oeh, moeilijk, hè. Dan misschien toch De Kleine Zeemermin.
0: De Kleine Zeemermin. Oké. Heel benieuwd met welke song jij gaat matchen. Laat gewoon je hart spreken. Goed, jij zegt volgende of it's a match. Daar gaan we. You got a friend
2: in me. Volgende. Let it go, let it go. Volgende. It's a match.
0: Oh, leuk. It's a match. Better with you. Leuk, dankjewel om die te kiezen. En geen zorgen en geen problemen. Haku

0: Cliff onlangs ook overleden. Ik denk november vorig jaar is die overleden. Hakuna Matata. Er zit ook best veel Hakuna Matata in jou, Bert de Kok.
1: Oh.
0: Nikki uit Ledegem, die zegt het volgende.
2: Elke keer als ik Bert hoor lachen, moet ik altijd denken aan Timon van Timon en Pumba.
1: Oei. Is dat?
0: Toch?
1: Ik weet dat niet.
0: Wacht, de lach van Timon, die klinkt zo.
3: Wat moeten we met u?
1: Excuseer.
0: Ga je nog eens lachen, Bert?
1: Maar ik lach er niet. Lach ik zo?
0: Ja?
1: Nee?
0: Jawel?
3: Wat moeten we met u?
1: Wat moeten we met u?
0: Ja, ik lach niet zo. Dat is exact hetzelfde.
1: Dat is hetzelfde, maar ik lach niet zo. Hakuna Matata.
0: Allee, doe nog eens Timon na, kom. Ik weet dat je het goed kan.
1: Ja, dus... Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
0: Goed.
1: Hakuna Matata.

0: lijkt dat er echt op? Ik weet dat eigenlijk niet.
1: 100%.
0: 99.
1: Goed, daarmee is het 16:30 geworden. Julie, Israël heeft de voorbije dagen meer dan 400 pro-Palestijnse activisten opgepakt. Wat gaat er met hen gebeuren?
2: Wel, Israël heeft alle buitenlandse activisten nu het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken daarnet laten weten. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Ze zijn nu dus onderweg naar Turkije, van waar ze dan terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. En de Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. De controles duren nog enkele weken. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna plaatselijk tot 30 graden.
1: Hakuna Matata. Op dit moment 9 files op onze snelwegen van een kwartier of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, je verliest daar een half uur. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring, tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 19 minuten erbij. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier. Brusselse buitering tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal 27 minuten. En tussen Grimbergen en Jette een kwartier. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 26 minuten. Op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 23. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 19. Sta je dan nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan een kwartier. Sunny die vraagt hier nog in de Q-app, Bert, of je nog een Pumba zoekt.
0: Zet jij dan niet, Pumba?
1: Wat? Wat een belediging.

0: 2 in de Q-top 40. Alex Warren en Fever Dream. We gaan spelen zometeen.
1: Cliché Clash.
0: Deze strijd doen we elke dag. We proberen elke dag kom af te maken met hokjesdenken. Hoe doen we dat?
2: Ah, wel, één vrouwelijke kandidaat krijgt 3 typische mannenvragen en één mannelijke kandidaat krijgt 3 typische vrouwenvragen. En wie de meeste clichés onderuit haalt, pakt een punt voor zijn of haar team.
0: Ja, de tussenstand die gaat eigenlijk al heel de week gelijk op.
2: Zot, hè?
0: 102 voor de mannen, 102 voor de vrouwen.
2: Ja.
0: Dus de vraag is, wie wilt graag het verschil maken vandaag? Als je zin hebt om mee te spelen, stuur dan nu Cliché Clash in de Q-app.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q-music. Q-music. Better with you. Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo, zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Q-Music.

0: Told you so, Martin Garrix en Jax. Het valt mij op dat er zich best al wel wat mannen hebben aangemeld voor de Cliché Clash in de Q-app, maar nog weinig vrouwen.
1: Oei.
0: Ik weet niet waar alle vrouwen zitten vandaag. Ladies, hallo.
1: Ladies.
0: Het is bij Q-Music te doen, dus ja. Kom uit de keuken.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is Taylor Swift nog met Elizabeth Taylor.

0: TT en Elizabeth Taylor.
1: Cliché Clash.
0: Dit is onze dagelijkse strijd tussen de mannen en de vrouwen. Voorlopig nog altijd gelijk spel. Maar dat hoeft niet zo te blijven natuurlijk.
2: Nee, nee, nee. Voor de vrouwen speelt vandaag Eline, 29 jaar uit Temse. Dag Eline.
3: Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Zeg Eline, heb jij zo een typisch mannelijk kantje?
3: Ik werk momenteel op een bouw in de veiligheidssector. Dus ik ben dagelijks omringd door heel veel mannen. Dus ik hoop dat dat mij kan helpen.
2: Oké, okay, ja, ik denk het wel. Allee, zo klinkt het toch. Nu, je neemt het vandaag op tegen een man. En toevallig is dat ook jouw man Michiel. Hallo, dag Michiel.
4: Hey, Jori Krimbert.
2: Ja, Eline, even al meteen een vraagje. Wie is de competitiefste thuis? Wie is het meest competitief?
3: Ik denk toch wel Michiel.
4: Ik wou Eline zeggen.
2: Oh, het begint al.
0: Het begint al. Geen ruzie maken. Nee, maar Michiel, heb jij dan ook een vrouwelijk kantje? Wie is de vrouw thuis?
4: Ja, Eline is de vrouw thuis, maar als hobby en bijberoep verkopen wij vintage en antiek. Uh-huh. Dus ik ben dagelijks ook wel een beetje bezig met inrichting, interieurs. Dus ja.
0: Oké. Okay. Jullie keuken. Hoe is die ingericht?
4: Die is roze geschilderd en dat was op mijn aangeven. Ik wou eerst een roze keuken, maar dat mocht niet. Dus zijn we roze verf gegaan.
0: Oké, okay, ja, vind ik toch een redelijk cliché vrouwelijk kantje.
2: Ja, die kleur.
0: Ja, goed. En heb jij ook een vrouwelijke job dan, of een mannelijke job?
4: Ik ben werfleider bij Duvel Noordgat. Dus dat is ook in de bouw. In C is dat een redelijk mannelijke job. Ja. Maar wij doen daar renovatie en inrichting van horecapanden. Dus ook wel een beetje bezig met die inrichting in de job.
0: Ja. Oké. Okay. Een van de twee wint misschien straks deze cliché-clash. Gaat er dan ruzie gemaakt worden?
3: Nee, zeker niet.
4: Wij maken zelden ruzie.
0: En zitten jullie in hetzelfde huis op dit moment?
3: Ja.
0: Ah ja, en wie zit er boven en wie zit er beneden?
3: Ik zit beneden.
4: Ik zit boven.
2: Ja, jij moest daar boven, Michiel. Ja.
4: Yes.
0: Oh, ik vind het heerlijk. Ja, we gaan zien hoe dit afloopt. We zullen bij Eline beginnen met drie typische mannenvragen. Veel succes.
3: Dank u wel.
2: Alright, hier gaan we. Eerste vraag. In het voetbal kan de scheidsrechter beroep doen op de VAR als een beslissing moeilijk met het blote oog te maken is. Maar waarvoor staat de afkorting VAR?
3: Video, audio, rechter.
2: Nee.
0: Goeie gok wel.
2: Goeie gok, maar het was Virtual Assistant Referee. Ja, kijk, dat ga je nooit meer vergeten nu.
3: Nee.
2: Over naar de tweede vraag. Welke superheld beschermt de straten van de fictieve stad Gotham City? Allee.
3: Batman?
2: Ja! Hopla! Dat was een gokje, Eline.
3: Ja, dat was een gokje.
2: Dat is een heel goed gokje. 1 punt voor jou. Je kan er nog een puntje bij doen. Derde vraag. Wat is de kleur van de muts van de kabouter op de flesjes van La Chouffe?
3: Blauw?
2: Nee. Michiel bescheidt wel.
4: Rood?
2: Correct, correct. Maar je krijgt geen punt, Michiel, sorry.
4: Dus, ja.
2: Oké, okay, ja, 1 puntje voor Eline. Voilà.
0: Ja, dan gaan we naar Michiel. Hè. Michiel, ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Ik zou zeggen, pas op hè, met Eline in te maken in deze quiz. Hè. Allee.
4: Ik doe mijn best.
0: Vraag 1. Veel vrouwen maken graag een GRWM via een filmpje op Instagram of TikTok. Maar waarvoor staat die afkorting GRWM?
4: Get ready with me.
0: Zeker wel. Heb je dat zelf al opgenomen?
4: Nee, ik heb ook geen TikTok. Dus ja,
2: Hey, dat kan ook op Instagram, hoor. Dat kan ook op Instagram.
4: Ja, ik probeer zo weinig mogelijk te scrollen.
0: Snap ik. Maar het is dus de bedoeling dat je jezelf filmt terwijl je jezelf aankleedt en laat zien welke outfit je aan hebt en zo.
2: Mm-hmm. Ja, en momenteel dus 1-1.
0: Klopt. Deze vraag kan het verschil al maken, Michiel. Gisteren bracht koning Philippe een bezoekje aan Knokke om een bril voor zijn zoon Prins Emmanuel te gaan kopen. Hij kocht er eentje in de brillenwinkel van Eline de Munk. Maar hoe heet die brillenwinkel?
4: Geen idee. Enfant terrible.
0: Odette Lunet was het.
4: Odette Lunet, ja.
0: Wist jij het wel, Eline?
3: Ja, ik wist het wel.
2: Cliché, hè.
0: Goed, de derde vraag gaat misschien het verschil maken. Concentratie, Michiel. Mm-hmm. Daarboven in de badkamer. Als vrouwen een appeltaart willen klaarmaken voor 4 personen, volgens het recept van Libelle Lekker, hoeveel appels hebben die vrouwen dan nodig?
4: 1 appel.
0: Het waren er 2.
4: Ah, jammer.
0: Dus we zitten met een gelijk spel, hè?
2: Maar zeg, wat is dat hier? Dat is al elke dag, hè?
4: Sorry.
0: Bert, je moet daar niet kwaad van worden. Je moet daar niet kwaad van worden. Ja, ik ga de man of de... Ik vergeet elke dag het tuentje klaar te zetten voor de gelijkspel. Ja. Mijn excuses daarvoor. Dus nu heb ik voor de mannen gekozen. Sexy and I know it. Voilà. Deze krijg je dan toch. Nee, geen ruzie ten huize, Eline en Michiel. Ik ben daar best blij mee. Jullie?
3: Heel blij. Voilà.
2: Okay. Ga maar terug naar beneden, Michiel.
4: Yes, ja, voilà.
0: Fijne dag nog. Dank je wel om mee te spelen. Salutjes.
1: Jij morgen alle clichés doorprikken? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: Serre geeft morgen vroeg zijn hoogste concert ooit. How beautiful this life is. Vanuit de Q luchtballon. En dit weekend staat ook de Red Bull Velo Race op de planning. 35 duo's nemen het risico van hun leven door op een gepimpte tandem te kruipen over toch wel een best moeilijk parcours te fietsen.
1: Amai, nog niet. Gerben Tuurlings, die doet daaraan mee zondag, samen met een sidekick. Maar over die sidekick was er wel wat te doen. Want hij had een typische Gerben-move gemaakt en hij had aan vier mensen beloofd dat hij dat ging doen met die mensen. Waaronder dus Vincent Vierens, Louise Goudefroy, Clémentine Caron en Steffi Merci.
0: Ja, afgelopen week kon je dan op de socials van Q volgen hoe hij in alle vier eigenlijk verschillende opdrachten heeft laten doen om zo de beste eruit te pikken, want je wilt dat wel goed doen natuurlijk. Gisteren was er de big reveal. Het is geworden Louise Goudefroy.
1: Proficiat.
0: Je kent haar van, inderdaad, proficiat. Ze heeft al eens gewonnen met The Voice van Vlaanderen in Team Natalia. Hè, ja. Dus ze weet wat winnen is.
1: Hela.
0: Dat is belangrijk. Ze is ook content creator. Misschien heb je haar kookvideo's al eens zien passeren op Instagram of TikTok. Dus ik voel wel, daar zit potentieel in. Want dat is iemand die alles kan. Dus het zou mij niet verbazen dat dat echt een topprestatie gaat worden.
1: Akkoord.
0: Dus de sidekick is er. Maar is er al een fiets? Lijkt mij best essentieel. We zullen het straks eens checken.

0: Goedemiddag, het is 5 uur. Je krijgt het nieuws van Julie. Goedemiddag.
1: Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus ook onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek op Israël vanuit meerdere landen, na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met extreem hoge uitstoten, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze ook meer. Je hoort de Vlaamse Milieumaatschappij.
2: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
1: De controles duren nog enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farhi wel iets in het alternatief voorstel van werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
3: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen, namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
1: Maar premier De Wever van N-VA wil er niets van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden niet ver van waar ze verdwenen was. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of de Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en het krijgt dus nu gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot wel 30 graden.
0: En best wel wat aanschuiven op dit moment op onze snelwegen. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Expo verlies je 37 minuten. En tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal 35. Binnenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en de Welriekende Dreef 18 minuten erbij. Tussen Expo en Machelen een kwartier. En tussen Beersel en Neerpede ook een kwartier. Richting Antwerpen dan op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 31 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord een half uur. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 27 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 17. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 31 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19. In de richting van Gent dan nog op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan, daar is het een half uur extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je normaal gezien minder dan een kwartier.
4: Music. Ulrike en Bert.
0: En een donderdag met zon, het verlengde weekend, komt ook stilaan dichterbij. En

0: Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dit weekend springt onze Gerben Tuurlings opnieuw op zijn fiets voor de Red Bull Velo Race. Dat is een race zoals het ter land, ter zee en in de lucht van vroeger. Ik weet niet of dat je nog kent van op televisie. Je moet zelf een gepimpte tandem in elkaar steken. Je moet daar met twee personen gaan opzitten en dan een zot parcours over het water afleggen.
1: Ja, maar over het water is misschien een beetje optimistisch uitgedrukt, want ik denk toch dat zeker 9 op de 10 van alle deelnemers los in dat water valt tijdens de race. Maar pas op, wel heel leuk om naar te kijken.
0: Zeker.
1: Ja. En een van die waaghalzen is dus Gerben Tuurlings. Dag Gerben.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, je hebt een sidekick gevonden. Dat is Louise Goedefroy. Die durft het aan om dat met jou te doen. Waarom is zij de perfecte sidekick?
2: Ja, kijk, we hebben er testen op gedaan. Dat is allemaal te volgen op het online gebeuren van Q-Music. En ja, Louise was gewoon de beste en misschien ook wel de enige kandidaat die het nog met mij wou doen na alle testen. Dus ik had niet meer veel keus, maar Louise was sowieso mijn eerste keuze. Ik denk dat dat wel een hele sterke vrouw is en ook wel een waaghals, die durft wel veel. En die gaat vaak fietsen, dus ik denk dat dat wel goed komt.
0: Klinkt goed, ja.
1: Klinkt heel goed. Oké, dus sidekick, check. Maar hoe zit het met de fiets?
2: De fiets, ja, daar hebben we heel lang aan gewerkt. Die is gelukkig af. Hij is op tijd afgeraakt. Want dat was nog even een dingetje, maar hij is op tijd afgeraakt. Hij staat klaar. En hij is prachtig. Hij is fenomenaal.
1: Ja, wel, maar hoe ziet het eruit?
2: Ik wil nog niet te veel zeggen, maar... In ieder geval veel, veel cooler dan vorig jaar. En die van vorig jaar was echt al perfect. Al zei ik het zelf, ik had die zelf getekend. Maar deze is nog zotter. Als ik één ding kan zeggen ervan. We kunnen live op de fiets radio maken.
0: Oh.
1: Oh.
0: Ja. Maar wacht, als je dan in het water valt, dan is dat allemaal kapot wel, denk ik.
2: Nee, daar gaan we niet over nadenken, want we gaan niet in het water vallen natuurlijk.
0: Ah, ja. Het is misschien beter dat je niet nadenkt, ja, inderdaad. Maar ja, op welke manier, Gerben, gaan jullie nog voorbereiden? Mentaal, fysiek?
2: Niet. Ik denk dat Louise, die ging nog... Ik ga mijn barbecue meenemen en Louise ging nog iets lekker koken voordat voor ons. Dus dat is de voorbereiding. Een goede foken leggen, zodat we beter drijven, denk ik.
1: Oké. Ja, maar ja, want vorig jaar, Gerben, sorry, maar je hebt er nog geen 10 seconden op gezeten, hè, op de fiets.
2: Kijk, ik moet nu wel eerlijk zeggen, vorig jaar, we waren de 7e of 8e kandidaten die meededen. En in het begin ging ze allemaal te snel, dus ze vlogen er allemaal over. Dus dan zeiden ze tegen ons, ja, je moet trager gaan. Maar wij zijn zo traag gegaan, dat we ons evenwicht zijn verloren. Dus dit jaar ga ik naar niemand meer luisteren. En ik ga gewoon mijn eigen tempo zoeken. En ik ben ervan overtuigd dat we op zijn minst toch tot aan de helft van de baan moeten geraken. Maar ik hoop het einde. Maar ik ga niet te veel jinxen. Dus... Ik hoop de helft.
0: Ja, wij hopen mee met jou. We gaan superhard supporteren voor jullie, voor jou en Louise nu zondag. Zeg Gerben, heb je nog even een minuutje?
2: Zeker.
0: Oké, want wij hebben hier dus een clubje ook opgericht. De Q Koekoe Club. Iedereen mag daarin toetreden als je een gekke gewoonte hebt. Gisteren hebben wij een sollicitatie gekregen van jouw vriendin Steffi.
3: Ik heb een rare gewoonte en dat is dat ik altijd en overal eigenlijk met mijn benen omhoog moet zitten. Ik moet me echt zelfs dwingen om mijn benen niet omhoog te doen op echt de chicste plekken.
0: Kan jij dit bevestigen?
2: Ik kan dit zeker bevestigen. Ik zeg daar nooit iets van, want ik ben zelf iemand die dat wel heel vaak doet. Maar bij Steffi loopt het wel echt de spuigaten uit. Dan zitten wij zo eens één keer in het jaar om onze jaren samen te vieren, of Valentijn of zo te vieren. En dan zitten wij ergens chic en dan inderdaad, dan trekt zij haar been op. Tot bijna in haar nek.
0: Ze is wel lenig natuurlijk.
2: Ze is wel lenig, voilà. Ja. Dus, maar dat is niet op elke plek even toepasselijk of even gepast. Maar ja, kijk, ieder zijn ding zeker. Hè?
0: Zeg, en wil jij zelf ook nog toetreden tot onze club? Want het kan, hè, Gerben?
1: Jazeker.
2: Ja, ik heb niet zoveel ik heb heel veel rare gewoontes, maar misschien wil ik die niet allemaal live op de radio zeggen, maar één daarvan, ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben, of dat hoop ik althans toch, laat het zeker weten in de Q-app, of dat ik de enige ben, maar ik moet altijd mijn bomba kruisen. Als ik vertrek ergens naartoe, dan kruis ik eerst mijn bombak nog. Als ik thuis aankom, is het eerst wat ik doe, mijn bombak kruisen. En gewoon als ik voorbij die bombak loop, dan moet ik die kruisen. Ik kan niet tegen die vlekken op die bombak. Ik word daar wild van. Dus ja, dat is het.
0: Lijkt mij wel handig om in huis te hebben. Ja? Als Steffi dat niet erg vindt, toch?
2: Ja, ik heb altijd een propere bombak, dus dat gaat je nooit bij mij zien op die bombak.
0: Alright, nee, dat is goed om te weten. Mijn bombak is ook altijd vies, Gerben.
1: Ah, wel.
2: Ik doe dat niet op verplaatsing, sorry. Oh.
0: Goed antwoord. Eva, zeg, succes hè, Gerben. Voor jou en Louise nu zondag.
2: Dank u wel, dank u wel. Ik hoop dat ik tot de Koekoeksclub kan toetreden.
0: Je mag erin, je zit erin. Ja.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
8: Koop lokaal. Voilà.
7: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Q Music.
6: Q
0: sounds better.
6: Sounds better.
0: With

0: Hated, it's true.
1: Dean Lewis.
0: I'm still in love with you.
1: Ja. Repeat of niet. Sinds vanmorgen zit er een nieuwe song in Repeat of Niet. Het is er een van een zeer bekende DJ. Die je ook kent van deze Blessings. Het gaat natuurlijk over Calvin Harris. Hij gaat op reis deze zomer naar Tomorrowland. En hij pakt mee...
2: Zonnecrème,
1: ja.
2: Zijn USB-stick,
1: ja.
2: En zijn nieuwe single.
1: Yes, die heet Satisfy. Veelbelovende titel, Satisfy.
2: Satisfy.
1: Wil je die vaker horen op Q, dan mag je repeat sturen in de Q-app. En anders een niet.

0: dat was hem. Satisfy van Calvin Harris in Repeat of Niet.
1: Ja, Annelies uit Nieuwerkerken stuurt Repeat, nog even wennen, maar leuk deuntje. Mark uit Antwerpen stuurt Niet. Vervelende sound. Ondermaat voor Calvin Harris. Delphine uit Pietum stuurt voor mij een dikke niet. Afvoeren die handel. Ook Christine uit Antwerpen is niet overtuigd en stuurt Niet. Zo saai. Maar Lorenzo uit Halle stuurt dan weer een dikke vette zonnige Repeat. En Mikey stuurt voor mij een dikke Repeat en een goede summer. Dus ja, wat wil dat zeggen? Ik heb het hier allemaal eens opgeteld en het wordt een hele nipte Repeat.
0: Toch Repeat, ja. Ja, ja.
1: Dus de song mag door naar Joren Linzen, maar het is van een hakken over de sloot, hoor.
0: Ja.

0: Flowers van Miley Cyrus. Dit zet de sfeer. Want we hebben iets te vieren, wel degelijk. Julie, een Belgisch feestje in de wielerronde van Italië.
1: Klopt, we hebben een eerste Belgische ritzege te pakken in deze Giro. Dankzij Alex Zegaert. Die rijdt in de 12e etappe kort voor de finish weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede en Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft wel leider in het klassement en morgen gaan de renners klimmen in het Giro. En de stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik, dat meldt haar zus. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar botten en tanden terug, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het dus effectief om Kremer te gaan.
0: Voor het weer gaan we naar weerman Frank. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Frank, wat geeft het nog vanavond?
2: Ja, sowieso prachtig weer. Hè. Toch wel een groot verschil met de afgelopen dagen. Op dit moment redelijk wat zon, wat stapelwolken links of rechts. Die stapelwolken die gaan grotendeels verdwijnen. En op dit moment is het nog 20, 21 graden. Dus stilletjes aan gaat het dan wel wat afkoelen. Maar al bij al gaat het meestal ja, toch heldere nacht zijn dat we tegemoet gaan. Hè. En al morgen ja, doen we het beter dan vandaag. Hè. Het wordt warmer, het wordt zomers warm zelfs. Met temperaturen van 25 of 26 graden. Zowat. En de zon zal van de partij zijn. En al is het wel zo dat in de loop van de dag weer ja, een paar van die onschuldige stapelwolken kunnen ontstaan. Maar enfin, die gaan niet uitgroeien tot een bui. Dus dat ziet er heel goed uit voor morgen.
0: Yes, en dat blijft ook zo. Hè. De komende dagen, weken, zover je kan zien, denk ik.
2: Ja, weken is misschien wat...
0: ik ben optimistisch.
2: optimistisch, maar het is wel een feit voor het lange weekend. Hè. Dus het blijft dat ook zo. We gaan wel op zaterdag met zo'n start in de loop van de dag gaat de bewolking wat toenemen. Niet dat het helemaal betrokken geraakt, maar toch eventjes net wat meer bewolking kan dan binnencijpelen. En dan wordt het 7, 28 graden. Zondag beginnen we dan met dat ochtendgrijs. Maar al snel gaat de zon erdoor komen en kan het ook een graad of 27 worden. En ja, Pinkstermaandag ziet er ook schitterend uit. Wordt de zonovergoten dag zelfs. En ook dan temperatuur van 6, 27 graden gemiddeld. Hè, dus plaatsen kan dat zelfs nog wat warmer worden.
0: Ik vind het zo zot eigenlijk. Wat een contrast. Ik stond vorig weekend nog op een festival te verkleumen van de kou. Letterlijk. Het was 3 graden of zo. En nu ineens een nul erachter. Allee, ik vind echt... Hoe kan dat?
2: Ja, het is gewoon effectief de windrichting. Hè. Dus we hebben lang moeten wachten op dat wind weer een beetje uit een zuidoostelijke richting kon waaien of oostelijke richting. Ja, en als dat gebeurt, dan kan de warmte uiteindelijk wel tot bij ons geraken. Hè.
0: Ja, voilà, dat is goed gedaan van de wind. Ja, bedankt.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed, Frank, dankjewel. En tot later, tot morgen bijvoorbeeld. Hè.
2: Ja, dat is goed. Tot later.
0: Op de baan is het redelijk druk, zoals altijd op donderdag. 9 files van een kwartier of meer. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 36 minuten bijrekenen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan, daar verlies je 34 minuten. Richting Antwerpen dan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur extra. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 24 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 21. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 20. Brusselse buitenring dan tussen Diegem en Expo 24 minuten erbij. En tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 19. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan een kwartier.

0: dit nummer dit weekend. En dan je melkflessen bovenhalen. Het wordt een prachtig weekend. En verlengd dan ook nog eens. Magnetic van de Bouwsa.
1: De Q Koekoe Club.
0: Dat betekent wel dat het vandaag de voorlaatste dag is dat je kan lid worden van onze Q Koekoe Club. Oh. Dat is een club voor mensen met een hoekje af, waarvan Bert de Kok het perfecte voorbeeld is eigenlijk.
2: Ja, ja, maar jij ook, hè. Ja, ja. En ook Andy Peelman trouwens, want hij zit ook in de club sinds een paar dagen, want hij moet dus al het eten dat op zijn bord zit, ook op zijn vork hebben. Dus als hij patatjes, vlees en groentjes eet, dan moet elke hap ook bestaan uit patatjes, vlees en groentjes. Steffi Merci zit er ook in, want die stuurde gisteren een spraakberichtje en ze liet ons weten dat ze een van haar benen altijd omhoog doet als ze zit. Ook in een chic restaurant of zo, altijd één been in de lucht. En vandaag kregen we ook een berichtje van Dorothee. En het ging niet alleen over haarzelf.
3: Dag Ulrike en Bert, Dorothee hier. Ik heb denk ik iemand voor jullie koekoekclub. Maarten van Quali, klopt hè?
4: Ja, ik denk dat ze niet anders verwacht hadden.
3: Ja, nee, voilà. Maarten die gaat nooit normaal in zijn auto zitten. Dus normaal laat je eerst je poep in de zetel vallen en dan doet je benen in een auto. Maarten die kruipt eigenlijk, ja, moet ik dat nu uitleggen? Ja.
4: Zo'n beetje zoals in een zwembad. Ik duik erin.
3: Ja, dus Maarten gaat eigenlijk handen en gezicht eerst in een auto en dan draait hem zich en dan gaat hem zitten. Ja, dat is een schoon zicht.
4: De ellebogen op de middenconsole en dan hup. Voilà, dan zit ik, hè.
3: Redelijk koekoek.
0: Het verbaast mij niet.
2: Ah, wel, ik ging het ook juist zeggen. Uiteraard.
0: We hadden eigenlijk zijn plek op de lijst al gereserveerd voor Maarten van Quali. Jij zit er al lang in, de Q Koekoe Club.
2: Van boven.
0: Voilà. Welkom. Wil jij ook lid worden van onze Q Koekoe Club? Het kan dus. De plaatjes zijn beperkt aan het worden. Hoe kan je toetreden? Door nu de Q-app erbij te pakken en door te sturen wat jouw koekoe gewoonte is.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten.
7: Oeh, jij wist het al?
8: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, die zijn rap.
10: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
12: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
11: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
13: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
16: Voilà, ze. Een salade van vlees.
17: Oei, amai.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
18: Vanavond bij VTM Schattenjacht met Martin Jonkere en Sophie Dumont in Eenmaal Andermaal. En VTM 2 stapt mee in de bijzondere wereld van de flikken van de Maréchaussee. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Think and Walk Me Home.
1: De Q Koekoe Club.
0: Liefste vrienden, in deze club kan iedereen thuiskomen. Iedereen die een beetje koekoe is. En soms denk ik, ja, iedereen zit er ondertussen al wel ongeveer in. Maar er blijven echt dingen binnenkomen in de Q-app. Ik vind dat echt fantastisch.
2: Dat is ongelooflijk.
0: Ja, je beseft dan, we sporen eigenlijk allemaal niet.
3: Nee, en daarom hebben we die club opgericht.
0: Voilà.
3: Zeker, en Tania uit Scherpenheuvel, Zichem, die wil er ook bij. Want die stuurt hier op zware koekoedagen. Tel ik overal het aantal zonnepanelen op een dak. Plus, daarbovenop, het is nog veel koekoer dan dat. Ze telt ook hoeveel woorden er in ondertitels zitten.
0: Amai, dan ben je lang bezig.
3: Maar lees je dan ook de ondertitels, Tania? Ja, nee. Of telt je gewoon wat 1, 2, 3, wie? Oh, weer 1, 2, 3, wie? Oh, het is weg. Heel koekoe. Welkom in de club, Tania. Sandy uit Geel stuurt hier ook nog. Is 72 kilometer in de bergen lopen voor de lol ook goed genoeg om koekoek te zijn?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Bevestigd. Welkom in de club. En Gunther uit Mechelen stuurt. Als ik bouillonblokjes gebruik om te koken, proef ik daar eerst van. Damn!
0: Dat lijkt me heel zout.
3: Ja, Gunther, amai. Maar slikt je dat dan door of spuw je dat uit?
0: Zo in de pot.
3: Ja. Welkom in de club.
0: Ah. Er is ook nog Eva uit Roeselare.
4: Mijn rare gewoonte is dat als ik een toertje draai, moet ik ook een toertje terugdraaien.
0: Ballerina cappuccina.
3: Ballerina cappuccina.
0: Oh ja, welkom in de club ook aan Eva uit Roeselare. Els uit Zuid-Leeuw.
5: Ik ben eigenlijk heel de dag een beetje koekoe, want ik ga niet naar het toilet als ik nog taken te doen heb. Zowel op het werk als huishoudelijke taken. Ik wacht me naar het toilet te gaan totdat al mijn taakjes gedaan zijn. Ook als ik nog uren moet wachten.
3: Oh, ja. Ja.
0: Lijkt mij verschrikkelijk, maar ik ben hier niet om te oordelen over...
4: Nee.
0: Ja. Koekoe mensen.
3: Nee, we zijn het ook, dus we can't judge.
0: Voilà, welkom in de club.
1: Ben jij een beetje koekoe?
0: Ja.
1: Dan ben je welkom bij Q.
0: Zeker.
1: De Q Koekoe Club presenteert...
0: Annelies uit Nieuwerkerken. Hallo.
6: Hallo, goedemiddag. Oh ja, namiddag.
0: Een hele goede
3: Hallo.
0: Dag. Jij klinkt al koekoe, vind ik.
6: Ja, ik moest lachen met wat er vooraf ging.
0: Welkom in de show, welkom in de Q Koekoe Club. We gaan eerst wel oordelen of jij erin mag of niet. Dus vertel eens, met wat wil jij solliciteren?
6: Wel, ik kan niet slapen als de opening van mijn kussensloop niet aan de rechterkant is.
0: Waarom aan de rechterkant? Wat is daar belangrijk aan?
6: Wel, geen idee, maar dat is mijn hersenen die kunnen dat niet aan als dat niet aan de rechterkant is. En dat is eigenlijk al van jongs af aan dat ik dat doe. Dus gewoonte.
3: Dus als je dan zo op hotel komt of zo en je ziet daar een kussen liggen en je denkt, hola, dat ligt langs de linkerkant, dan draait je die allemaal.
6: Ja, tuurlijk. Ja,
3: Leon.
0: En kan je het dan verdragen als andere mensen het dan wel omgekeerd doen? Of ben je ook zo control freak over andere mensen hun kussen?
6: Nee, daar doen ze mee wat ze willen. Als ze goed slapen, is dat in orde voor mij.
3: Allee, zeg. En heb je dan ooit al eens geslapen als het omgekeerd lag?
6: Ja, wel, mijn hersenen die trekken mij, want als ik een slechte nacht heb en ik kijk, ligt mijn kussen eigenlijk verkeerd.
3: Huh? Dus jij wordt wakker in het midden van de nacht van, oh nee, er klopt iets niet. En dan zie je van, oei, het ligt fout.
6: Ja, inderdaad.
3: Annelies.
6: Ja, dat is erg.
3: Dat is heel raar. En probeert je daar ooit van af te geraken? Wilt je dit afleren of pijs je van, nee, ik ga door?
6: Ik heb dat geprobeerd, maar dat lukt niet. Dat komt terug.
0: En daarom verdien jij absoluut een plekje in de Q Koekoe Club.
6: Dank je wel.
0: Alsjeblieft, wil je graag iemand bedanken?
6: Geen idee. Misschien mijn ouders. Dat is misschien eigenlijk geen idee.
0: Voilà. Bedankt mama en papa voor Annelies. Ja. Zeg, maak er nog een fijne dag van. Salutjes, hè.
6: Dank je wel. Salutjes. Yo.
1: Sounds better with you.

0: Had jij zelf ooit een bad romance?
1: Vandaag in het Q-onderzoeksbureau.
0: 35% van de Vlamingen is nog bevriend met hun ex.
2: Oeh.
0: Ik wel, ben nog bevriend met mijn ex.
2: Ah ja.
0: Jij Bert?
2: Nee.
0: Dan zit jij bij de 65%.
1: Straks kom je te weten of het klopt. Of niet.
3: Q Music.
1: Winnen met...
0: Met een bepaalde letter voor ondertussen 700 euro aan shoppingbudget. Dus dat is al zeker de moeite. Maar wat wordt de lucky letter vandaag?
4: O. O. De letter O, ja, dat is van onkruidverdelger, van orgaandonatie en van oja lele.
0: Ik voel me plots weer
4: dat is geen
0: zo.
4: O.
0: Ah, ja. Wil je meespelen straks? Dan mag je nu de Q-app erbij pakken en zeggen winnen met een O.
4: Of zing het, hè.
5: Winnen met een O.
4: Zoiets.
0: Prima, kan ook. Ja.

0: van Maxime en Babette.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Daarin gaat het vandaag over je ex. 35% van de Vlamingen is nog steeds bevriend met hun ex. Klopt dat, ja of nee? Dat willen we graag van jou weten. Ze zeggen altijd, ja, een ex is een ex voor een reden natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar misschien is er wel een hele mooie vriendschap uit ontstaan. Dus laat het even weten via de Q-app. En dan is er natuurlijk ook voetbal vanavond. De match van de waarheid voor Club Brugge. Ze spelen vanavond tegen KV Mechelen in Mechelen. En Club kan landskampioen worden, als ze winnen vanavond uiteraard. Conner, 21 jaar uit Harelbeken aan de lijn. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond. Hoe gaat u daar?
0: Ja, goed. Met jou? Zenuwen?
3: Ja, toch een beetje. Dat begint wel te komen, ja.
0: Ja, want je bent voor alle duidelijkheid clubsupporter.
3: Ja, zeker en vast.
4: Oké. Okay.
0: Waar ga je de match kijken?
3: Vanavond zitten we aan het Jan Bredel Stadion. We gaan de match kijken op grootscherm.
4: Ah ja, en is dat dan op het veld of hoe is dat eigenlijk?
3: Nee, dat is naast het stadion, op een parking naast het stadion.
4: Ah, oké.
0: En moet je dan een stoeltje meepakken of zo?
4: Ja.
3: Nee, dat is allemaal rechtstaat. Er zullen heel veel mensen zijn, dus allemaal samen op elkaar getroept.
4: Ja, ja.
0: Zoals het hoort.
4: Met een pintje bier.
3: Ja, zeker, zeker.
4: Zeker dat. Zeg, Conner, heb je een pronostiekje voor vanavond?
3: Ja, toch wel. Ik verwacht weer duidelijke cijfers vanavond. Toch een mooie 0-3.
0: Je praat als een voetbalcommentator. Dat vind ik wel tof. Ja. Ik verwacht goede cijfers vanavond. Natuurlijk, Conner, jij weet nog niet wat wij nu gaan zeggen.
3: Nee.
0: Er is een manier om nu al te weten te komen wie er gaat winnen vanavond.
3: Ah ja.
0: Allemaal dankzij Bert de Kok hier aanwezig.
4: Ja.
0: Die staat bekend als het orakel van Q-Music.
4: Ja. Ja, dat klopt. Want ik heb de zwangerschap van Emma Salden voorspeld.
0: Ja. Dus als dat goed is voor jou, Conner, als jij straks de vraag durft stellen, dan kan het orakel jou een antwoord geven. Denk je dat wilt? Dat je dat aan kan?
3: Kijk, ik denk dat ik dat aan kan. Ik ben er klaar voor.
0: Oké, super. Maar is Bert het orakel? Ben jij er klaar voor?
4: Wel bijna. Geef mij nog 5 minuutjes. Ik ga even om mijn chakras.
0: Nou, pak je chakras en breng ze mee naar hier.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
8: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
8: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, maar het is WK.
12: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Hypnotized van Anima en Ellie Goulding. Club Brugge supporter Connor, jij bent er nog.
1: Zeker en vast.
0: Jij hoopt vurig dat Club Brugge, jouw favoriete ploeg, wint vanavond tegen KV Mechelen. Want als ze niet winnen, ja, dan sta je daar straks. Dus al die mensen die gaan huilen, veronderstel ik.
1: Oh nee, huilen nog niet. Het is nog niet verloren. Het zal zelf al genieten vanavond. De zondag ook dan weer.
0: Ja. Zeg, heb je ondertussen jouw gsm ingeslikt of zo?
1: Nee, waarom?
0: Jij klinkt ineens een beetje als een gorilla.
2: Ja, zo, een beetje zo.
1: Oh, ja, oké.
0: Okay. Oh, ja. Maar goed, jij gaat dus aan Jan Breidel staan straks.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, waarom wachten tot straks, als het nu ook al kan? Ja. Er is één man hier bij Q die de toekomst kan voorspellen sinds hij de zwangerschap van Emma Salden heeft voorspeld. En dat is het orakel van Q. Welkom, Bert Soleil.
3: Dank u.
0: Hoe ga jij te werk?
3: Wel, het is heel simpel. Ik heb hier een pot met allemaal briefjes in. En op die briefjes staat ofwel ja, ofwel nee. Dus stel mij een ja-nee-vraag en ik geef jou een antwoord.
0: Connor,
1: Okay. Stel
0: de vraag.
1: Bert, orakel van Q-Music.
3: Ja.
1: Komt vanavond die tweede ster boven dat logo van Club Brugge?
3: Oké. Ik draai even met de pot. Ik zoek de juiste energie. Ja, ik voel de energie. Ja, daar zijn we. Mijn hand gaat nu in de pot. Eens voelen naar wat de toekomst bepaalt. Helemaal waarheidsgetrouw. Ja, mijn hand gaat naar het briefje. Hier komt hij. Het antwoord is... ja.
0: Oh my god.
1: Yes.
0: Ongelooflijk.
1: Let's go.
3: Ja, voilà, Connor. Heb je nog een vraag, right, toevallig? Wie ik er toch ben, aan die vraag.
1: Ik ben helemaal gerustgesteld.
3: Oh, oké.
1: Okay. Kijk, mijn avond kan niet meer stuk.
0: Nee, en dit is echt, dames en heren. Hij heeft dit echt getrokken vanuit de pot. Dit is niet in scène gezet.
3: In de Q-app kan je het nu ook zien en je laat het nu zien aan de camera. Het is dus wel degelijk een ja dat ik heb getrokken. En er zaten ook nee's in de pot.
0: Absoluut.
3: Zeker.
0: Dus Connor, verspreid het woord daar in Brugge en geniet vooral van de overwinning vanavond. Proficiat, en vriend.
1: Zal ik doen. Merci.
0: Bye bye.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Julie, er is nu al veel gedoe geweest rond die centenindex van de federale regering en het is nog niet voorbij.
1: Nee, want de stemming in het parlement dreigt opnieuw uitgesteld te worden. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Als dat alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State eerst advies geven. En in ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks zijn 20e landstitel pakken door zelf te winnen bij KV Mechelen. Of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze zo'n 4000 fans. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomerswarm.
0: Ja, kijk, we hebben het eigenlijk al voorspeld. Wie er gaat winnen? Het wordt Club Brugge, ja, het orakel van Q heeft het voorspeld.
2: Klopt.
0: Het is fijn dat het nog in het nieuws zit, maar we weten het eigenlijk al hoe het gaat aflopen vanavond.
1: Ja.
0: Goed, op dit moment eens kijken naar hoeveel files er nog staan. Jongens, het blijft zo druk vanavond. Waar is iedereen naartoe? 10 files. Brusselse binnenring, ja, bijvoorbeeld tussen Expo en Diegem een uur en 3 minuten erbij. Buitenring van Brussel tussen Vilvoorde Koningslo en Jette 20 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem verlies je 18 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, daar is het 26 minuten langer. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 14. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16. In de richting van Gent op de Antwerpse ring aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar doe je 12 minuten extra. Richting Brussel dan nog op de E19 tussen Zemst en Machelen 18 minuten erbij. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment gelukkig minder dan 10 minuten.

0: Als jij trouwens nog feedback hebt op de show van vandaag, zoals elke dag, als jij werkpuntjes hoort, dan mag je dat laten weten. Hè. Wij verzamelen jouw feedback in de kritische nootjes. Altijd net voor 7 uur, dan krijgen wij ons rapport.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 35% van de Vlamingen nog bevriend is met hun ex.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? We doen een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
2: Ella uit Westerlori stuurt hier: eeuw, absoluut niet. Ik val nog liever dood.
0: Ja, heftig.
2: Dat is bijna 65%, denk ik dan. Elke uit Mechelen stuurt: ik en mijn ex zijn nog steeds vrienden, ja. Hij komt zelfs nog naar hier en is een goede vriend van mijn echtgenoot.
0: Oh.
2: En dus nu voor onze hond is mijn ex nonkel Kurt. Belangrijk, hè? Keep it in the family. Wannes uit Beernum stuurt: ja, ik en mijn ex gaan nog om de rapporten samen van de kinderen en naar de schoolfeesten. Waarom niet? Inderdaad, ja, als je nog goed overeenkomt. Kelly uit Wakkerzeel stuurt: absoluut niet. Wij zijn zelfs geëindigd in de rechtbank.
0: Goh.
2: Ja, dat kan ook gebeuren, een vechtscheiding. Damn. En Kim uit Mol stuurt: ik ben zeker nog bevriend met mijn ex. Met mijn huidige partner rijden we soms bijna een uur om iets te gaan drinken in het café van mijn ex.
0: Ah, amai, dat is wel tof.
2: Ja, is dat dan ook gratis, vraag ik me af? Worden dan getrakteerd?
0: Dan misschien niet meer als de relatie voorbij is. Ja. Er is ook nog Rob uit Oudsbergen.
3: Ik ben nog heel eventjes bevriend geweest met mijn ex, zelfs toen ze nog ging trouwen. Ik was zelfs uitgenodigd op de trouw. En op de trouw heeft hij nog gevraagd of ik eventueel in de kerk wou voorlezen. Ja, dat heb ik vriendelijk bedankt, want dat ging ik net niet doen. Maar ja, ondertussen ben ik niet meer bevriend, zal ik het vriendelijk verwoorden. Ja, ik denk als ik ze tegenkom dat ik zeg dat een ex zou dichtputsen, maar voor de rest...
2: Rob, wat is er gebeurd in die periode ineens?
0: Wat een rollercoaster aan emoties.
2: Wow. Even van nog, hey, doe een woordje op mijn andere trouw, mijn nieuwe trouw, naar... Peu, weg ermee. Ja. What the hell?
0: Ja, het kan heftige emoties veroorzaken.
2: Ja.
0: Zo, dingen met exen en zo.
2: Amai.
0: Goed, zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en ook nog het verhaal van Chelsea uit Lebbeke. Want zij heeft zelfs nog de sleutel van het huis van haar ex.
4: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q-Music.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Imoscoop, man!
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
4: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week treft was middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
11: Ja, hè?
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
10: Schat, blijft kalm.
11: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Q Music.
14: Stel.

0: If You Know, You Know. Grey's Anatomy Lovertjes. Die serie heeft dit nummer voor mij voor altijd verpest.
1: Klopt.
0: En daar is alles over gezegd. The Fray, How to Save a Life.
2: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Ze hebben ooit vastgesteld dat 35% van de Vlamingen nog steeds bevriend is met hun ex. Maar klopt dat wel als we nu dat onderzoek nog eens opnieuw doen?
3: Ah wel, eens kijken in de Q-app. Hè. Danny of Danny uit Berlaren stuurt hier: ik ben samen met mijn vrouw zeer goed bevriend met mijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend. Ik ben daar zeer blij om, omdat het contrast met mijn ex-vrouw enorm groot is.
1: Wat wil je daarmee zeggen?
3: Angelique uit Antwerpen stuurt dan weer: ik hoef mijn ex niet meer te horen. Al wil ik wel graag een uitnodiging voor zijn begrafenis. Dan ben ik zeker dat hij er niet meer is. Angelique!
0: Heftig, heftig.
3: Wow! En Joke uit Heist op den Berg stuurt ook nog: nee, nooit. Voilà.
0: Daarmee is ook alles gezegd. Ja. Céline uit Zaventem.
4: Hallo, mijn ex is een hele goede hulp voor mij. Die is goed bevriend met de papa van mijn kinderen. En ze zijn, hij is al meer dan 13, 14 jaar mijn ex waar ik op kan rekenen. We zijn twee handen op één buik. Hij heeft meegeholpen met bepaalde kleine klusjes in het huis van het verhuis en dergelijke. En ik kan nu nog altijd oprekenen, want er is recent een klein accidentje gebeurd met mijn wasmachine, dat hem zelfs dat ook heeft helpen. Stellen. Thanks you, I'm a bestie.
0: Dus haar ex is een klusser eigenlijk.
3: Ja, en haar bestie.
0: En haar bestie.
3: Allee jong.
0: Ja, zot. Aan de lijn Chelsea uit Lebbeke. Goedenavond.
5: Hallo, dag Ulrike en Bert.
3: Hey.
0: Je bent ook nog altijd bevriend met je ex. Je hebt zelfs de sleutel van het huis. Dat moet je eens even uitleggen.
5: Ja, wij hebben sleutels van elkaar als huizen. Als hij op vakantie is, dat ik alles daar in orde kan houden en als ik op vakantie ben, dat hij voor de kat zorgt.
3: Allee.
0: Maar waarom dan je ex? Je kan toch ook een goede vriendin vragen of iemand van je familie of zo?
5: Oh, wij wonen op 500 meter van elkaar. Oh. Dat is makkelijk ook.
3: En altijd al, hebben jullie altijd al zo dicht bij elkaar gewoond, ook hè, vlak nadat jullie uit elkaar zijn gegaan?
5: Was dat dan wij zijn uit elkaar.
3: Ah, wel, ja. Zeg maar.
5: Wij zijn uit elkaar gegaan en we hebben hier zo'n jaar samen gewoond.
3: Echt?
5: Ja, we hebben ook twee kindjes samen, dus dat was kei praktisch.
3: Oké. En dus in dat jaar is het ook niet meer goed teruggekomen, nee. Want dat kan ook, hè?
5: Nee, veel gelachen en gezeverd en er was een hele zware druk van onze schouders. Maar nee, niet terug samengekomen.
0: Oké, dus eigenlijk werken jullie wel, maar gewoon niet op een romantische manier.
5: Inderdaad.
0: Voilà. En zijn jullie dan ondertussen, zijn er andere partners en zo die dat oké vinden?
5: Ik ga in oktober trouwen en hij zal erbij zijn.
3: Oh!
0: En gaat hij ook speechen?
5: Ik hoop van wel. Dat zou super grappig zijn.
3: Ja, dat zou wel heel goed zijn.
0: Ja. Maar kijk, het is, ik vind de contrasten gewoon heel groot tussen alle verhalen die we vandaag al hebben gehoord. Je hebt echt het ene uiterste, dat ben jij dan. En dan het andere die dan zeggen van nee, nooit, mijn ex is echt bla bla bla.
3: Ja, maar ik denk wel, Chelsea, dat jij een beter voorbeeld bent van hoe het leuker is om te
0: zeker
3: hebben, die situatie.
0: Wel, ja.
3: Allee, jong.
5: Veel makkelijker voor de kindjes ook.
3: Allee, zeker dat.
0: Dat is waar.
5: Heel leuk om je ouders te zien vechten, denk ik dan.
0: Nee, absoluut niet. Goed, Chelsea, dankjewel om eventjes aan de lijn te komen. We gaan eens naar de resultaten kijken van dit onderzoek.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 35% van de Vlamingen nog steeds bevriend is met hun ex.
2: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Juist.
3: Oh.
0: Het is gewoon juist.
3: Boek erop.
0: Ja, 35% inderdaad. Besties for life.
2: Dit is deze week

0: Marky Mark, oftewel Mark Amber en Belong Together.
1: Je kritische nootjes.
0: Ik kwam er een beetje raar uit. Belong Together, dat zou bijvoorbeeld een kritisch nootje kunnen zijn.
2: Mm-hmm.
0: Zeker. Je moet werken aan je uitspraak. Nee, wat doen we eigenlijk altijd aan het einde van de show, zo net voor 7 uur? Ja, wij beseffen dat het grote schoenen zijn om te vullen. Die van Vincent Virus, maatje 43.
3: Ja, het zal zoiets zijn. Ja.
0: Maar wij staan wel open voor opbouwende feedback. En die feedback die mag van jou komen, want jij luistert naar dit radioprogramma. Dus ja, feedback, wij vinden dat belangrijk.
3: Zeker en vast, ja. Want je kan ook alleen maar beter worden als je open staat voor kritiek.
0: Voilà.
3: En wij staan open voor kritiek. Jullie mochten al jullie opmerkingen doorsturen in de Q-app. Hey, wat er goed is aan de show, wat er slecht is aan de show. Moet Ulrike werken aan haar uitspraak? Moet ik een beetje stiller praten? En jullie hebben dat dus ook gedaan. En dus ja, Ulrike, de moment supreme is hier, hè?
0: Ja, we gaan er naar luisteren.
1: De kritische nootjes.
4: Hey Bert en Ulrike, toch een nootje van kritiek vandaag voor de show. Heel veel moeilijke woorden gebruikt, hè. Meteosensitief, isotretinoïne. Enfin, morgen beter.
5: Hey Ulrike en Bert, kleine kritische kanttekening. Dat straks bij het nadoen van Timon. Prachtig gedaan, Bert.
3: Dank u.
5: Maar ik werd genegeerd met mijn versie van Pumba.
3: Oei.
5: Dus ik probeer het nog eens om te solliciteren naar uw maatje.
3: Ja.
5: Voor u is het meneerzwijn. Ah! Oké.
6: Beste Ulrike en Bert, ik heb toch een klein beetje feedback voor jullie. Ik denk dat vanavond Orakel Bert voor de eerste keer een fout gaat maken of gemaakt heeft.
3: Excuseer.
6: KV Mechelen gaat Kubrugge op eigen terrein zeker geen kampioen laten spelen vanavond. Ik ben ervan overtuigd. Ik ga jullie nu wel vlug moeten laten, want ik ben op het moment onderweg naar staan en ik ga bijna binnen gaan. Dus Orakel Bert vandaag net niet. Sorry.
3: With you. Zeg, dikke nek?

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Q. Dit is Q. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever niet. Hij ziet 3 problemen zoals dit.
10: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
9: In heel wat straten in Vlaanderen is er weer een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits is gepasseerd. Voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Zoals Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
11: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
9: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zal vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland. Hij zat eerst wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alex Zegaert heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich.
12: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner. En vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging halen op de klim. En dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
9: Toonaerts werd 2e, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
13: Music. Joren Linssen.
14: Ciao vrienden, goeie avond. Het is de laatste van de week en we gaan er de beste van maken met Lost Frequencies, Natasha.

doet het behoorlijk goed momenteel in de Q-top 40. Hij staat op 12, Lost Frequencies. And so much beauty around us. Oh, en dat soort heerlijke muziek nog een hele avond hier bij Q. Hè? Dus likke baarden. En als jij nu nog eens na een lange tijd eindelijk buiten vertoeft op een terras ergens, het is de moment natuurlijk, met de radio aan, blijf dan overal af. Want vanavond in de show, ja, moeten we even terug naar gisteren. Toen heb ik onder mijn voeten gekregen van de baas. Gebeurt wel meer, maar gisteren was het wel even zo'n officiële waarschuwing. Een reprimande. En vandaag heb ik nog eens een officiële waarschuwing gekregen. Waar houdt dat op? Vraag je mij af. Misschien volgende week. Misschien ben ik je niet meer. Nee, dus ik mag geen confidentiële gesprekken opnemen en daarna uitzenden op de radio. Dat heb ik dus gisteren wel gedaan en ik heb mijn baas geantwoord. Altijd een goed antwoord. Altijd in de ontkenning gaan. Oei, ik was er mij niet bewust van. Ik zal het nooit meer doen. En zo ben ik er ook onderuit gekomen. Maar goed, vandaag dus het had alles te maken met één vraag, vijf nonkels. De rubriek waar ik dus het meeste klachten voor krijg. Vandaag gaat het dus meevallen. Ik beloof het, het is echt waar. Er zit ook een gigantische zomerhit in het Q-top 40 hitarchief. Want het is hoogzomer, zo lijkt het wel. En lieve vrienden, hoe gaat het met jou op dit moment? Waar luister jij naar Q-music? Kom even inchecken. Dat kan via de Q-app. Stuur een foto van waar jij op dit moment naar de radio luistert. Hij hoort Olivia Rodrigo, maar Nickelback.

laat ze toch weer een andere kant van zichzelf zien. Op 31 momenteel in de Q-top 40, Olivia Rodrigo. Waar luister jij op dit moment naar Q-Music? Sophie uit Herentals, die luistert mee in de tuin, terwijl de barbecue nog staat na te gloeien. Ja, dat is typisch Vlamingen toch, hè? Dan begint de zon zo even om de hoek te loeren en dan staan al die barbecues in vuur en vlam. Zalig avondje buiten met Q-Music op de achtergrond. Pieter uit Deinzen, die zegt, hier staat Q op in de auto. Raam open en wat avondzon erbij, onderweg naar huis van het werk. Het was een lange dag, maar ik kan het hebben, ik klaag niet.

0: Toch handfree, hè, Pieter? Ja, belangrijk. En Anne uit Tiene stuurt, ik luister van op het terras met een koffietje. Daar hadden we het gisteren nog over, bij Robbe, over koffie. Ik drink ook s'avonds nog koffie en ik heb daar echt totaal geen probleem mee. En als jij zo meteen liever wil indommelen, kan voor gezorgd worden. Ik heb echt een van de meest rustige Q-top 40 hits van dit moment mee. Het zijn Miles Smith en Niall Horan.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Mannekes,
7: Bombie.
6: Ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
6: 20% korting op alles.
7: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
6: Bombie, we hebben nu drukke door.
7: Oei, gaan we niet dan?
8: Jawel!
9: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
11: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
10: Sorry, kan dat wat korter?
11: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
10: Nee, nee, korter.
11: Koop lokaal. Voilà.
12: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
14: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
15: Ja,
14: bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

dat moet voor Keigo toch nogal iets geweest zijn. Iets mogen doen met tante Tina. Allee, op muzikaal vlak dan toch. What's love got to do with it? Vaste luisteraar Gregory stuurt Joren. Door je show van gisteren heeft mijn pizza meer dan een uur in de oven gezeten. Ah, moet ik dit zien als een compliment? Was de show zo goed dat je dacht, oh, ik kan hier uren naar blijven luisteren? Of hij was in slaap gevallen. Dat kan ook.

en Opalight. Het is 7:30 en goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen op dit moment. Onderweg slechte leugenaars. Imagine Dragons, je hoort ze na Offenbach. Yeah.

Imagine Dragons bij Q-Music. En soms kan je zo genoeg hebben van je eigen succes dat je het verafschuwt en er voorgoed afscheid van neemt. Zometeen de band die bekend is geworden met één belangrijk instrument. En dat gebruiken ze nooit meer. Zometeen hoor je het na Sienna Spyro, David Guetta en... Oh.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better
1: with you. With you. Op zondag 24 mei gaat Red Bull Velo door in Hasselt. Kom gratis kijken naar het zotste fietsevent op het water. Meer info op redbull.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1 plus 1 gratis.

Tiana Spyro bij Q Music, Die on this Hill. Soms kan je zo genoeg hebben van je eigen succes dat je er afscheid van neemt. En dat is exact wat Mumford & Sons gedaan hebben in 2015. Zij hebben afscheid genomen van hetgeen wat hen op de kaart heeft gezet. Eén instrument, de banjo. Ze dachten van, we kunnen het zelf niet meer horen. Dat is dag in dag uit dat we met je stoeme banjo bezig zijn. Nu is het goed geweest. Dus yo met de banjo mag er niet meer in. Little Lion Man gelukkig wel. Want ook dat zette hen op de kaart. Dit zijn Mumford & Sons.

0: Afgelopen vrijdag kwamen ze als hoogste nieuwe binnen in de Q-top 40.
1: Deze hit is nieuw.
0: Kijk. Maar hoe hard stijgen ze morgen in de lijst? Want dat verwachten we wel van Reggie en Linda. Dat ze potten gaan breken. Dit is de nieuwe Madison.
2: Kill me.

Country Music met de Jonas Brothers en Love Me to Heaven. En misschien zal jij het wel herkennen. Als je naar Netflix kijkt, of VTM Go Plus, of eender welke andere streamingdienst. Dan zet je dus de serie op of de film die je wil kijken. En 2 minuten later is het zo... Toch? Ik heb dat heel vaak, dat ik zo naar iets wil beginnen kijken en in slaap dommel. Nu, er is onderzocht hoe dat komt. Dat wanneer je een film of een serie opzet tijdens een streamingsdienst, op een streamingsdienst, dat je dan in slaap valt. Niet zo heel raar, want ja, een goede cocktail, hè. Het is donker, het is warm, gelicht, er zijn weinig prikkels. Je kunt je gedachten even laten liggen. Dus op zich is dat niet zo'n heel rare plek om in slaap te vallen. Maar dat bracht me wel op het volgende. Er zijn sowieso plekken waar jij al in slaap bent gevallen. Waarvan je dan dacht, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Want dit nodigt niet uit om even te gaan tukken. Ik heb zelf ook zo'n verhaal. Ik vertel het je zo meteen, na 8 uur. En nee, het was niet op een concert van Harry Styles.

0: kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Q. Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. En al maar meer studenten haken af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. De pro-Palestijnse bezetting aan de UGent is volledig voorbij. De laatste actievoerders hebben vanmiddag hun spullen weggehaald in het UFO-gebouw. Ze hebben ook de graffiti weggeveegd. Het protest tegen de samenwerking van UGent met Israëlische instellingen begon weken geleden, maar escaleerde gisteren. Toen actievoerders het rectoraat bezetten en daar dus van alles vernielden. Daarop trok de UNIF naar de rechter om iedereen te laten weghalen. Meer dan 40 actievoerders werden ook opgepakt. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks een 20e landstitel pakken. Door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze tot wel 4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.
4: Music. Joren Linssen.
6: Ciao vrienden, zometeen een ideale track om een donderdagavond zoals deze af te sluiten. Na de nummer 1 uit de Q Top 40.

dit hadden we toch eens nodig, hè. Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Zeg, je hoort mij vanavond, lekker gezellig, maar je hoort mij ook morgen vroeg. Ja, morgenochtend om 6 uur. Hoezo geen Maarten en Dorothee? Ah ja, nee, want zij zijn coaches bij... van de Comeback Stage. En elke vrijdag in mei is het live show van The Voice van Vlaanderen. Dus zij worden verwacht op het appel bij de VTM. Elke vrijdag. Het zijn ook zo heel lange dagen. Moeten ze elke moment van die show repeteren. En daarom is het niet evident om dan ook nog eens de ochtendshow te presenteren. En daarom doe ik dat met heel veel plezier. Nu, het is wel zo. Je gaat ze morgen wel een klein beetje horen, want we spelen opnieuw de Noise van Vlaanderen. Dan hoor je een geluid van achter de schermen bij The Voice. En daar kan je dan tickets mee winnen om 's avonds naar de live show te gaan. En als je morgenochtend even luistert naar mij, dan kan ik zorgen dat jij op de gastenlijst terechtkomt. Hey, ja, ik kan dat regelen en ik ga dat misschien doen voor jou morgenochtend tussen 6 en 9. Ah ja, en morgenochtend nog gaan we de Q-luchtballon eindelijk van de grond halen. Ja, dat stond een hele tijd geleden al gepland, maar toen was het heel slecht weer. En ja, morgen wordt het geweldig. Het wordt topweer. Het wordt zo goed. Dat is niet normaal. En we dachten, nu is het moment. Dus morgenochtend gaan een heleboel Q-luisteraars met Berre van de grond. Want Berre gaat een concert geven. Live op ongekende hoogte. En ik ga morgenochtend, nu dat we dan toch... het is toch morgen mijn show, hè, tussen 6 en 9 in de ochtend. Ik ga even doorprikken. Ik ga Berre even lastigvallen live in die luchtballon. Morgenochtend allemaal tussen 6 en 9. Ik ben dat hier aan het verkopen dat het niet normaal is. Maar vanavond in de show gaat het over slapen. Want onderzoek heeft uitgewezen... als je Netflix kijkt of een streamingsdienst, eender welke... dan val je al eens gemakkelijk in slaap. Dus dat betekent ook dat heel veel series en films op Netflix eigenlijk niet bekeken worden. Want tegelijkertijd fungeren ze als een soort van slaapliedje op de achtergrond. Nu, dat is niet zo heel raar dat je in slaap valt bij Netflix, want hè, je ligt meestal, het is gezellig, het is misschien wat donker, want je hebt het cozy gemaakt. En daardoor gaan ook al je gedachten even liggen, waardoor het heel gemakkelijk is om in te dommelen. Maar er zijn sowieso ook plekken waar het niet gemakkelijk is om in te dommelen, en daar gaat het vanavond over. Bart uit Geel stuurt bijvoorbeeld: ik ben ooit in slaap gevallen in de wachtzaal van de carwash. Heeft een carwash een wachtzaal? Vroeg ik me af. Dus hij zegt: ja, maar ik ben niet in de auto in slaap gevallen, maar echt zo op zo'n plastieke stoeltje. Zo als je buiten moet wachten als een auto gewassen wordt. Ah ja, ja, zo een handcarwash. Ja, en daar is Bart dus in slaap gevallen. Speciaal. Tussen de matten en de velgereiniger. Els uit Waregem. Sst, rustig. Els uit Waregem die is weggedommeld in een pashokje. Is ooit gaan zitten om schoenen te passen en het was daar zo comfortabel.

0: Bobby Ponte, Shana Paul en Natty Natasha, Born to Love You. Vandaag in de show, op welke vreemde plekken ben jij al eens in slaap gevallen? Komt heel veel op binnen, maar er is wel één bericht dat eruit springt, want ik geloof het bijna niet met mijn eigen ogen. Komt van de Wendy uit Sint-Niklaas. Die valt op een plek in slaap waar enkel en alleen zij in slaap valt. Ik geloof het niet als er nog iemand anders is. Want normaal gezien wordt die plek aanbeden of gezien als de hel. Echt waar. Zometeen bel ik even met haar naar Amy Winehouse en Judith.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Als venten zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van je Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks Strike! Nu exclusief op streams.

0: Amy Winehouse, Mark Ronson en Valerie. Zometeen duiken we voor een laatste keer in het rijke Q Top 40 verleden. Het Q Top 40 hitarchief met daarin een zomerhit met een mama appelsapje. Een precies Nederlandstalig woord in een Spaans, in dit geval, nummer. Het is nu wel geen Nederlands woord, het is een Duits woord. En de nazi's, ik zweer het u, gebruikten dit ook al eens. Ik kom er zo meteen op terug, want dit heeft context nodig.
1: Q Music. Joren Linssen.
0: Vanavond in de show, op welke plek ben jij al eens in slaap gevallen waar je eigenlijk niet hoorde in slaap te vallen? Echt zo'n super vreemde plek die daar niet voor dient. Wendy uit Sint-Niklaas, goedenavond.
2: Goedenavond, Joren.
0: Wendy, waar val jij al eens graag in slaap?
2: Ik ben al eens in slaap gevallen bij de tandarts.
0: Maar allee, dan zitten ze toch te boren in heel uw mond?
2: Ja, maar ik vind dat zalig. Ze ligt dan in uw stoel zo heel ontspannend. Huh? En ja, en dan gaat hij zo. Zij gaat zo met die boren in uw mond. En ja, ik vind dat ontspannend. Dan vliegen ze stukjes tegen uw mond en zo. Ik vind dat zalig gewoon. Ik ga echt graag naar een tandarts.
0: Maar
2: niet veel
0: echt?
2: Mensen geloven dat, maar dat is zo.
0: Dus jij gaat naar een tandarts om even tot rust te komen. Dus wat veel mensen doen bij massage of een wellness of zo, ga jij naar een tandarts?
2: Ja, ik doe dat ook maar twee keer op een jaar, hè. Maar ja, ik vind dat gewoon, ja. Dat, daarom uit te leggen.
0: En wat doen ze dan als ze bijvoorbeeld niet voldoende verdoofd hebben, bijvoorbeeld? Dan heb je toch pijn aan u. Dan voelde je toch dingen die niet aangenaam zijn. Dat kan toch niet anders?
2: Ja, maar ze verdoven wel voldoende, hè. En de verdoving zelf, dat doet wel even pijn, maar ja. Die pijn duurt maar even en dan is het genieten, hè.
0: Zeg maar, hoe hard was jij ingedommeld toen?
2: Maar dat is niet echt indommelen, maar dat is zo gewoon zo, ja, liggen luisteren zo en ze denken zo van, ja, ik ga in slaap vallen.
0: Wat bleef het maar duren, zo dat gevoel, hè?
2: Ja.
0: Raar, nog nooit gehoord. Ja. Ik ben blij voor jou. Ik ben heel blij voor jou, want wat voor velen een nachtmerrie is, is voor jou een droom. Dus kijk, bij deze.
2: Ja.
0: Jawel. Wendy, ik wens jou nog veel tandartsbezoeken toe dan. En voor vanavond een zalige nachtrust zonder geboren. Salut.
2: Oké, bedankt voor jouw
0: hetzelfde. Jo, bye bye.

Het is 8:30. En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

0: zon effectief aan het schijnen is, moeten we ook genieten van die sunsets. Want daar zingt Jasmine Thompson over. Samen met Robin Schulz en Sun Goes Down. Zometeen het Q-top 40 hitarchief. En die schreeuwt nog meer om zomer dan anders. We hebben het voor de gelegenheid extra zonnig aangepakt. Ah ja, en komend weekend, als in overmorgen, zaterdag, is er een Q-party in Oostende. En jij kan er nog bij zijn, want er zijn nog tickets.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q-music, better with you.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Q. Q.

Welkom vrienden in het hitarchief van de Q-top 40. Hierin staan de grootste hits die ooit vertoefd hebben in de lijst. 25 jaar oud is die al, ik zeg het maar. En vandaag gaan we terug naar 2010, het jaar van Danza Kuduro. Van Don Omar en Lucenzo. Wij draaien dat nummer vaak in het foute uur, maar dat is echt een gigantische zomerhit geweest aan het begin van de tent. Het mixt zowat de reggaeton met Kuduro. En Kuduro, dat is een energieke dansstijl uit Angola. Bestaat dus echt. Danza Kuduro betekent letterlijk we dansen de Kuduro. En Lucenzo die had al eerder zo'n versie gemaakt, maar Don Omar die gaf het nummer echt de wereldhitbehandeling. Want volgens Don Omar wilden andere artiesten het eerst niet opnemen. En was hij zo degene die bij de kapper, toen ik bij de kapper zat, heeft Lucenzo het laten horen. En daarna heeft hij het met een fris geschoren koepen in een half uur ingezongen. Dat is het verhaal achter die wereldhit. Ja, soms heeft hij niet veel nodig natuurlijk. De song heeft ook natuurlijk allures gemaakt bij Fast and Furious, de filmreeks. In de Fast Five zit het. En er zit zelfs ook een mama appelsapje in. Nog nooit gehoord? Als je nog nooit gehoord hebt, gaat het momenteel nog altijd viraal op TikTok. Daarin zingen ze. Maar vooral ook, wacht hè. Ja, dit is Danza Kuduro. Maar nu komt het. Het zou gecensureerd moeten worden, maar Ein Reich. Oei, oei, oei.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Lieve vrienden, het zou kunnen dat ik volgend jaar immigreer. Over het kanaal. Naar de UK. Want daar, ik heb twee droomjobs. Dus radio maken is een droomjob. Ik heb ook nog een andere droomjob. En daar is een vacature voor vrijgekomen, voor die andere droomjob. En normaal gezien is dat echt zo een job waar dat je jaren voor moet studeren en heel slim voor moet zijn. Maar nu zou het zo ook wel eens via achterpoortjes kunnen lukken. We hebben het er zo meteen over in 1 vraag 5 nonkels, maar het zou dus kunnen dat ik vertrek binnenkort. Peter uit Mortsel die vertrekt ook zaterdag naar Oostende. Samen met zijn twee dochters. Het is van te moed. Want Camille geeft een verrassingsoptreden. Een beetje de start van haar circus, Camille, eigenlijk. Want daar gaat ze gewoon weer mee verder, komende zomer. En het is met signeersessie, dus zorg dat je goed gewassen en geschoren bent op alle plekken. En pak een alcoholstift mee. Dan kan je Camille helemaal laten losgaan.

0: Within Temptation, Smash Into Pieces, Somebody Like You. Het zou kunnen, vrienden, dat ik vanaf binnenkort immigreer.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Want ik heb vandaag iets gelezen en het is mij zo hard getriggerd. Ik heb dus 2 droomjobs. Radio DJ is daar één van. De andere droomjob zit ook in de cockpit. Dat is een piloot. Ik zou echt heel graag zo een Boeing of een Airbus doen opstijgen. Maar echt zo, zo een Airbus A380 zou ik zo van de grond willen krijgen. Het is echt mijn jongensdroom. Is heel ver van mijn bed op dit moment. Aangezien het gigantisch veel geld kost. Bijna een half huis. Zo duur is het. En je moet er ook heel slim voor zijn. Misschien is dat nog moeilijker in mijn geval. Nee, het ding is, bij British Airways zijn ze nu op zoek naar grondpiloten. Dus dat zijn piloten die niet per se moeten opstijgen. Maar die er gewoon voor moeten zorgen dat vliegtuigen van de ene gate naar de andere worden gereden. Dus eigenlijk rijden met het vliegtuig. En ik dacht, ja, dat is die vliegen en ik heb mijn rijbewijs. Dus waarom ook niet?
1: 1 vraag.
0: Wat staat er in de vacature van een grondpiloot? Wat staat er, lieve vrienden, in de vacature van een grondpiloot? Je mag meedenken via de Q-app. Wat staat er in de vacature van een grondpiloot? Zometeen na 9 uur. En na Dua Lipa, Training Season.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit een monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarenval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen, dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar. Voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.
3: Music. Joren Linssen.
4: Ciao vrienden, een nieuwe vraag voor de nonkels. Wat staat er in de vacature tekst van een grondpiloot? Meedenken mag via de Q-app.

0: Backstreet Music. En Be Alright. Joren Linssen. Een heel goede avond. Over dit en 6 uur gaat mijn wekker af. Want dan sta ik opnieuw op voor Q-Music. Ik doe de ochtendshow van Maarten en Dorothee die morgen een hele dag bezig zijn met repeteren, repeteren, repeteren voor de 3e liveshow van The Voice van Vlaanderen. Zij zijn coaches van de comeback stage. En hun team is het best goed aan het doen, lijkt mij. Dus ik dacht, ja, neem ik het wel opnieuw even over. En ik heb ook het gevoel dat niet enkel de show uitbesteed wordt, maar ook de rubrieken van de show. Want vanochtend bij 4 op een rij speelde Maarten niet met Dorothee, of de luisteraar niet met Dorothee, maar wel met Jens den Donker. Die was hier aanwezig en die speelde in Dorothee haar plek. Dus je moest associëren met Jens. Of dat allemaal goed gekomen is, daar komen we straks nog even op terug. Ja.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Eerst gaan we naar mijn natte droom. Ik zou heel graag eens zo'n gigantische Boeing of Airbus A380 van de grond krijgen, zo met 2 verdiepen. Dat is echt het summum voor mij. Maar het blijft momenteel bij hopen, want verder dan dit komt het niet. Behalve als ik immigreer naar de UK. Immigreer. Je weet wat ik bedoel. Ik moet naar de UK trekken, want daar is British Airways, de luchtvaartmaatschappij van de UK. Ja, die zoeken daar grondpiloten. Dus piloten die niet opstijgen, maar wel vliegtuigen van de ene gate naar de andere gate over de tarmac transporteren. En dat is volgens mij de call. Ik moet het volgens mij gewoon gaan doen.
1: 1 vraag.
0: Wat staat er nu in de vacaturetekst voor een grondpiloot?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Wat staat er in de vacature van een grondpiloot? Dat is nonkel Jens. Het enige dat zal stijgen is je loon.
1: Nonkel 2.
0: Wat staat er in de vacature van een grondpiloot? Nonkel Sarah. Kom jij onder onze vleugels werken?
1: Nonkel 3.
0: Leuk, mooi. Wat staat er in de vacature voor een grondpiloot? Nonkel Ine. Wij willen graag iemand zonder opvliegend karakter.
1: Nonkel 4.
0: Leuk. Wat was er nu weer? Ah ja, goed. Wat staat er in de vacature van een grondpiloot? Nonkel Jonas. Piloot gezocht die met beide benen op de grond staat.
1: Nonkel 5.
0: Wat staat er in de vacature van een grondpiloot? Dat is nonkel Ruben. Dit is voor jou misschien wel eens de ideale startbaan. Ik ben echt fier op jullie nonkels. Goed gedaan, goed gedaan. Dit is echt het niveau dat ik wil halen. Moet niet altijd, want ik heb hier heel veel, maar echt al heel veel klachten over gekregen. Vandaag zal het niet lukken. We hebben het beschaafd gehouden. Bedankt. Bedankt daarvoor. Morgen geen nieuwe nonkels, want het is voor maandag. Maandag nieuwe vraag, nieuwe nonkel.

Frida. Het gaat momenteel niet zo goed met Calvin Harris en Jazzy in Satisfy. Het nummer kwam gisteren bij mij binnen in Repeat of Niet. Ja, er waren toen echt al heel veel gemengde reacties. Heel veel niets ook. Dus ik ben zeer benieuwd wat jij vandaag vindt van dat nummer. Open de Q-app al even. Dan kan je zo meteen je mening geven. En als je daar dan toch bent,

0: Grote party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Ja, we moeten een kat een kat noemen. Ik heb gisteren Calvin Harris en Jazzy geïntroduceerd in Repeat of Niet. Dat was toen al, ik ga niet liggen op het nippertje. En ja, de teneur van vandaag is niet veel anders. Het is Calvin Harris, maar we zijn betere Calvin Harris gewoon. Dus misschien moeten we het nog een keer een kans geven. Wat vind jij van Satisfy van Calvin Harris en Jazzy? Stuur Repeat of Niet in de Q-app.

0: Calvin Harris en Jazzy zijn onder het vergrootglas gelegd door u allen. Waarvoor dank? Allee, ja, dat gaan we nog moeten zien. Waarvoor dank? Want op dit moment in de Q-app zie ik Lotte uit Mechelen niet. Bram uit Hasselt niet. Jens uit Roeselare niet. Komt er een repeat binnen? Ja hoor, er zijn wel een paar repeats van Emma uit Tienen bijvoorbeeld. Moest er even inkomen, maar na een minuut zit je wel gewoon mee te bewegen. Jonas uit Mortsel die zegt repeat. Ja, geen meezinger, maar het is wel goed voor zo'n zomerse avond. Dus voor de komende dagen wel in orde. Seppe stuurt repeat. Ik zou dit luidkeels verdedigen op café. Want ik ben wel gewoon een gigantische Calvin Harris fan. Maar dan is er Anne uit Sint-Niklaas die zegt niet. Nummer heet Satisfy, maar ik blijf wel echt op mijn honger zitten. Nicole uit Lier zegt niet. Ik vind het vervelend. Zelfs dat zo. Zie ik ook nog heel veel niets binnenkomen. Ah, vrienden. Dit is ja, voor mij geen verrassing, want ik heb het de hele dag al zo'n beetje voelen aankomen waar we moeten afscheid nemen van Calvin Harris en Jazzy. Het is wat het is. Morgen bij Matthias van den Bulke een gloednieuwe hit in Repeat of Niet. En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. We gaan verder met Taylor Swift. Shake It Off hoor je na Kygo en Khalid.
1: Sounds better with you. Joren Linssen.

Taylor en Shake It Off bij Q Music. Vanochtend speelde Jens den Donker 4 op een rij met een luisteraar. Hij heeft de blueprint voor mij morgenochtend gelegd, want morgen is het aan mij. Of hij Mr. Know-it-all was en 1000 euro shoppingbudget kon bezorgen. Je hoort het zo meteen hier bij Q. Na Swedish House Mafia en nu Teddy Swims.

0: Swedish House Mafia bij Q Music en Save the World. Morgen ga ik jouw shoppingbudget een beetje saven. Dat is toch de bedoeling, hè?
1: Vier op een rij.
0: Want dan spelen we vier op een rij. Allee, ik ga gewoon de woorden zeggen, maar Delphine van het Nieuws morgenochtend zal associëren. Misschien wel met jou, want Maarten en Dorothee die zitten morgen bij The Voice van Vlaanderen een hele dag. Dus daarom hoor je mij morgenochtend over... Hoeveel uur is dat? 8 uur. Oh boy. Dus over 8 uur doen we het samen, jij en ik. Vanochtend hebben ze het ook al uitbesteed. Jens de Donker was aanwezig en die wou wel graag eens meespelen met vier op een rij. Het ging op zijn Jens de Donkers vanochtend.
2: Kom aan, Jens.
3: We zoeken exacte associaties, dus denk logisch na, hè.
4: We denken logisch.
3: Het gaat over 1000 euro voor Evita, hè.
4: 1000 knotsen. Oh. Oké.
5: Okay. Het is helemaal opgedraaid door de harde beat van Joost Klein. Toch. Ja.
3: Niet te veel nadenken ook.
4: Hè? Nee.
3: Okay. Agent.
4: Politie.
6: Ja.
4: Oh, ik had nog een twijfel tussen politie en Fleck.
3: Nee.
5: Yes. Holy dan ben je toch een machine.
3: Niet te veel denken.
4: Ja, oké. Okay. Let's go.
3: Likeur.
4: Likeur. Drank.
3: Ah, praline.
4: Praline, dat bedoel je. Praline.
5: Nee, maar drank is wel een hele logische associatie.
4: Ja, tuurlijk.
2: Ik zeker, maar ik drink niet.
3: Ja.
4: Ja, Evita, hoe moet ik dat weten dat jij niet drinkt? Wij drinken allemaal wel en veel te veel ook volgens sommige dokters.
3: Nek.
4: Nek, hals.
3: Keel.
4: Ja, ja. Kijk, dat was, het was al passé, het was al foutu.
3: Positief. Denk te veel na.
4: Nee, ja, ik weet het niet. Positief.
5: Allee, zo associatie, bijvoorbeeld tegen tegenovergestelden of zo.
4: Nee,
3: ah, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Evita krijgt gelukkig wel een Maarten en Dorothee kussensloop. En een kussen van Beterbed. Maar die 1000 euro, daar gaan we het voor doen. Morgen, Delphine, ik en hopelijk jij ook.
1: Dit is deze week.

0: Galantis, 5 Seconds of Summer, Lighter. En aangekomen in de studio van Q-Music. The one and only. Hey. Ook degene die altijd voor zichzelf klapt.
1: Nee. Ik klap gewoon mee, hè.
0: Ah, je klapt mee.
1: Eigenlijk klap ik voor jou, omdat het voor jou dan gedaan is.
0: Hey, maar
1: dus
0: ik klap
1: jouw
0: ook
1: eindapplaus.
0: Ik klap ook voor jou. Dus, nog eens. Hey. Want jij blijft hier gewoon tot middernacht. Dat is ook wel gewoon een ding, hè.
1: Het is laat, hè.
0: Het is laat. Ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, je vervangt Emma Salden natuurlijk, die volgende week gewoon terug is. Wat voor impact heeft dit op jouw dagelijkse routine, die avond?
1: Ik ben heel moe.
0: Ja?
1: Ja. Ik kom dan thuis, het is dan 1 uur.
0: En normaal gezien doe je de weekendochtend.
1: Ja, dus het is wel even een shift. Maar dat gaat, hè. Ik bedoel, ik heb vanmiddag een dutje gedaan.
0: Ja, en ik moet morgenochtend weer de ochtendshow doen. Dus
1: zie, voilà.
0: Hey, we zitten in hetzelfde schuitje. Wat zit er zo meteen in de show?
1: Wel, we gaan het hebben, nu we toch al bij het topic aanbeland zijn, over droomberoepen.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja, doe jij je droomberoep?
0: Ik doe echt een droomjob. Ja, echt waar. Ja. Ik heb nooit gedacht dat ik zoveel slaaptekort door mijn droomjob zou hebben. Want aan je droomjob is toch alles goed?
1: Ja.
0: Is toch echt zo van niks slechts?
1: Maar het ding natuurlijk is, elke job heeft mindere kanten. Hè. Bij elke job moet je administratie doen. Dat is onvermijdbaar. Zelfs als loodgieter of als elektricien. Je gaat niet alleen maar kunnen knutselen en prullen. Hè. Je moet ook documenten invullen.
0: Ja.
1: Tijd komen. Dat soort zaken, dat hoort erbij.
0: Ah, wij moeten ook altijd zelf onze koffie gaan halen. Ik wel zo. Ja. Dat nooit verwacht.
1: Stagiairs, hè?
0: Stagiairs, ja, maar waar zijn ze als je ze nodig hebt?
1: Niet hier.
0: Ja, niet hier. Oké, zometeen Robbe Petitjean met een droomjob. Tijdens een droomjob.
1: Ja.
0: Denk daar maar eens over na. Hey, geniet van je avond.

0: Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust, maar ze benadrukken wel. Het is niet omdat er nu een arrest is dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn, met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Coward heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
3: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in allerlei helden voor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kant te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
1: Coward maakt in Cannes kans op een gouden bal. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Music. Robbe Petitjean.
4: Maar kijk eens aan, goedenavond. Hoe heb jij deze dag beleefd? Ben er heel benieuwd naar. Laat maar weten via de Q-app.

Eva Max en Kings and Queens. Voor Evi uit Zelzaten gaat het een plezante avond worden. Die gaat feesten op een donderdag, Evi. Het kan, hè. Het kan, hè. Studenten die hebben dat, hè. Voor studenten is het nu al vrijdagavond. Als jij ook gaat feesten, laat iets weten via de app. Dit is Another Feestmuziek.

0: mooi lied dit. Snap van Rosalind.
1: Robert Petit Jean, West.
0: Heel goed, hopelijk daar bij jou ook. Ik heb een topdag gehad. Ik ga even uitleggen hoe dat komt. Ik heb iets gekocht en ik koop graag dingen. Ik heb iets gekocht dat ik heel dringend nodig had, namelijk een gereedschapskist. Nu, ik heb wel wat gereedschap. Ik ben een huis aan het verbouwen en ja, dan heb je van alles. Hè. Ik heb heel veel vijzen, ik heb hamers, ik heb, wat heb ik nog? Schroevendraaiers, een zaag, dat alles. Maar dat lag altijd op een schap in de kelder. Stof te vangen, allemaal door elkaar, het was chaos. En nu is het nog altijd chaos, maar wel schoon weggeborgen in een kist. Nu, het ding is, met die gereedschapskist, ik had dat dan vast. Ik had dat allemaal georganiseerd, ik was daar heel trots op. En ik besefte, goh, zo iets met mijn handen doen, hè, elektricien of loodgieter, dat had ik ook nog wel een toffe job gevonden. Nu vraag ik mij af, wat is jouw droomjob?
2: Sowieso luistert er iemand die
0: op dit moment zijn of haar droomjob keihard aan het doen is. Ik wel, in ieder geval hier bij de radio, dat is wat ik altijd wou doen. Maar heb jij dat ook? En wat is dat, die droomjob? Mag je nu laten weten via de Q-app. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat binnenkomen. Bibi Rexha, die we altijd zingen.

0: heel veel berichtjes die binnenkomen. Het is heel schoon om te zien van mensen die effectief hun droomjob aan het doen zijn, want daar hebben we het over. Zoals Caroline uit Mechelen, die werkt als koerier. Die brengt dus pakjes rond met de fiets. Niet naar jou, maar echt zo tussen bedrijven vooral. Dat wou ze altijd al doen, sport en werk combineren, en dat is dus gelukt. Erik uit Kontig, die werkt als trucker, zit graag op de baan en luistert dan ook altijd naar de radio. Dat is zalig, Erik. En dan is er ook nog Jonas uit Geel. Jonas, jij bent bijna bezig aan je droomjob. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jonas, wat wilde jij altijd al doen?
1: Politieinspecteur worden. Ik sta op 2 examendagen van het einde van de opleiding. Dus ik kan bijna starten aan de job als politieinspecteur.
0: Waarom wou je dat altijd doen?
1: Als klein manneke eigenlijk, geïnspireerd geraakt door het uniform, door de combis die ze rijden, wat tv-programma's te zien en ja. Ik denk dat dat gewoon in de mens zit. Dat is een soort van roeping, denk ik.
0: Nochtans, het is geen makkelijke weg geweest er naartoe, hè?
1: Nee, klopt. Ik ben heel mijn leven lang obesitaspatiënt geweest. Ik heb in 2024 beslist een gastric bypass operatie te ondergaan. Ik ben er 50 kilo mee afgevallen. Ik heb mij ingeschreven in de selectieprocedure, of voor de selectieprocedure van de inspecteur. En ik ben er in 1 keer doorgeraakt. Ik heb ook mijn verhaal verteld, uiteraard. Het is wel wat bloed, zweet en tranen gekost.
0: Ja, en nu ben je er bijna.
1: Ja, bijna. Eventueel nog herexamen, dat het toch niet zo.
0: Maar dat hoort erbij. Ik voel dat zo die ontlading en zo dat gevoel van het gaat hier lukken, dat zit heel dicht.
1: Ja, het gevoel van vermoeidheid is er vooral.
0: Ja, maar dat hoort bij de job, hè, Jonas. Daar heb jij voor gekozen. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Nee, dat is waar.
0: Jij gaat je droomjob uitvoeren. Dat is iets heel schoon. Dikke proficiat, nu al.
1: Dank u wel.
0: En laat ons iets weten als het zover is. Voilà.
1: Dat kan ik zeker doen.
0: Jonas, salut.
1: Goedenavond nog. Hè. Q sounds better with you. Q Music.

iemand. Wat een vent, die Jonas. Dat gaat een topflik worden. Zo in met heel veel empathie. Ah ja, ik voelde dat ook. Dat is echt een hele lieve mens. Die kei goed bezig is. Die verdient alle succes in het leven. Zeg het, de Jonas, dat is the man we need. De juiste man for the right job. Dit is Olivia Dean.

nu is alles zo ineens a cappella. Heel cool. Katy Perry, Chain to the Rhythm. Ben iets te weten gekomen. Ik was wat in shock, maar Homewrecker van Somber. Ik dacht dat het over iemand ging die ja, echt zo zijn huis zo wat kapot sloeg. Hè, of heel slordig is. Dat is echt een term voor iemand die een relatie opblaast. Somber, dat is niet lief, hè?

Ja, Summer, dat blijkt dus een homewrecker te zijn, ofwel iemand die zijn relaties kapot maakt. Door bijvoorbeeld affaires te hebben met anderen. Dat verklaart dan ook meteen waarom Summer helemaal single is. Dus je kan in principe je kans wagen, maar wees gewaarschuwd. Het is geen braaf manneke, zo blijkt. Dit is Avicii, Wake Me Up.

0: Ja, stel dat je in slaap aan het vallen was, ben je nu weer wakker. Wake me up van Avicii.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een heel plezant nummer dit. Sienna Spyro en Material Lover. The Devil Wears Prada 2, daar kan je het van kennen.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Music. Robbe Petitjean.
3: Zometeen feest op je radio met Turn the Lights Off van Juste en John. Dasha die komt wel niet, die is not at the party.

0: alles uit, behalve het licht, dat zeiden wij vroeger. Ah, in andere tijden toen kon je nog zoiets zeggen. Bij wie is het licht al uit, bij wie is het licht nog aan en wat brengt deze mooie donderdag nog voor jou? Dat mag je altijd droppen via de Q-app. Het was mooi weer vandaag. Dat wil misschien zeggen dat je nu nog gaat doorzakken, er zijn zo'n mensen. Of dat je eerder zoiets hebt van, goh, de zon is gaan liggen. Ik ga het rustig aan doen. Laat maar weten. Hier is even wat rustig. Kien.
1: Ik zeg, kom man, ik lig juist in mijn bed. I walk

0: Ik zing dit lied altijd graag mee. Maar chance voor jou, dan zet ik de microfoon ook altijd uit. Keen, Somewhere Only We Know. Het wordt voor heel veel mensen nog een heel plezante avond. Elisabeth uit Kortrijk, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, je bent je aan het voorbereiden op de kermis in Kortrijk komend weekend.
1: Zeker, zeker. Ja, het is Sinkse Voor in Kortrijk dit weekend.
0: Ja, ik dacht dat dat in Antwerpen was, de Sinkse Voor.
1: Sinkse is dan een beetje van overal?
0: Ik weet het niet. Het is een term die ik enkel ken uit Antwerpen, maar Kortrijk heeft dat dus ook. Het is nu donderdagavond, de kermis is nog niet begonnen, de Sinkse Voor. Hoe moet je je dan voorbereiden?
1: Natuurlijk moet je je maag al een beetje voorbereiden.
0: Ah, ja.
1: Dus wat je dan doet, is een keer naar de frituur gaan en al een pintje drinken en dan... Vanaf vrijdag is de maag al iets gewend, he, dan.
0: Ah ja, oké. Okay, ja, ja. Het is echt zo voorbereid op de shock die gaat komen.
1: Ja, dus eigenlijk heb je hebt bijvoorbeeld met je immuunsysteem dat je dat traag opbouwt. Dat is een beetje hetzelfde als zo een sterke maag van de Sinkse Voor.
0: Oké. Okay. Hoe ga je het doen? Hoe ga je het opbouwen?
1: Ik ben nu bezig met een boulet. Straks nog een 33er en een Mexicano. En ik denk dat dan mijn maag klaar is voor het Sinkse Voor.
0: Een heel gezonde leefstijl. Elisabeth, veel plezier daar. Q-music.
1: Dank je wel.

Awake Tonight, zoals Elizabeth uit Kortrijk. Er is iemand anders uit Kortrijk die nu stuurt. Dat heet bij ons helemaal niet de Sinkse Four. Dat heet gewoon de Sinksen. Ja, oké. Okay, ja. Een klein detail natuurlijk. Ik denk dat die nu nooit meer in Kortrijk welkom is, Elizabeth. Smakelijk met de boulettes. Dit is Justin Bieber.

helemaal terug Hot and Happening. Justin Bieber en zijn oude nummers. Heeft alles te maken natuurlijk met die performance op Coachella. Die YouTube-video's die hij afspeelde op het podium. Gelukkig dat de shows van Suzanne en Freek in de Gelredome niet gewoon Suzanne en Freek zijn die oude nummers afspelen op YouTube. Dat zou heel erg gek zijn. Ergens ook wel grappig. Want de shows zijn niet grappig. Het is echt de performance van hun leven. Iedereen die gaat is er wild van. Ze vliegen ook aan touw door het publiek. Het is heel mooi om mee te maken. Halverwege van Suzanne en Freek bij Q.

met het hele pianootje en de Bauza Magnetic. Je hoort het ook overal. Je hoort het uit auto's komen. Ik hoor het in de supermarkt, in de fitness. Niet dat ik daar veel kom, maar die ene keer heb ik het daar gehoord. Echt waar. En dan weet je, dat is een hit aan het worden. Zo gaat dat. Ik heb dat een paar jaar terug had hij dat met Shape of You. Dat hoor je overal. Van de pitazaak tot in de Deleuze. En dan weet je, dat is iets. Adele, die hoor je ook overal. When We Were Young is it. Een heel mooie Adele-classic.

keelgat nog wel openzetten. Hè? When we were young. Het is een gat in de nacht. En ik vraag me dan soms af, wie is er nog wakker? En vooral, waarom? Hoe komt dat? Laat het misschien even weten in de Q-app, dan kunnen we het er even over hebben. Als je nog wakker bent, dan mag je blijven. En zeker dansen met Miles Smith.

Erika. Die is nog wakker. Erika uit Turnhout. En die zegt, je bent mij aan het voorzien van de juiste muziek. Ik word daar heel gelukkig van. Ik word daar ook heel gelukkig van, Erika. Dat jij daar gelukkig van wordt. We worden daar samen gelukkig van. En dat is mooi. Dat we dit samen doen. Dat we dit samen beleven. Nelly Furtado. Dat is echt een icoon, hè, mannetjes.

Portugese godin Nelly Furtado en Save Right. Even wat real talk. Hè. We worden allemaal een dagje ouder, dat is onvermijdelijk. En wat er dan bij mannen gebeurt, is dat die rond de 40 zo denken... Hé, hey, een brommer, is dat niks voor mij? Gelukkig zijn er ook 40ers die hun midlife-crisis anders beleven. DJ Licious en Milo bijvoorbeeld, die hebben een nummer gemaakt samen. En het heet Forever Young. Dat is niet waar natuurlijk, maar toch, laat ze maar geloven.

Maximum Babette. Zeker bij Q blijven hangen, want de muziek die gaat hier gewoon door. Hè? Dat stopt niet, hè, mannetjes. Geen zorgen. Dit is Metro Boomin. Samen met The Weeknd. En zo, ze fluisteren. Just can't believe.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
2: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsignaal nog altijd afwachten. Dus dat zijn lange minuten, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
1: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van der Perre van Union.
3: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. Dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
1: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaar of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK al. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.